0: met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen en toen werden er 6 mensen aangehouden. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen. De directeur van Slavia Praag heeft excuses aangeboden en wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. En ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel, in Waalwijk werd het 1-1. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen bij 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. Noord non-stop.
2: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag de afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van de club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. En dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de organisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was het goksyndicaat en was het goksyndicaat flop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen, botsen ze in de lucht op elkaar. Dat kon gebeuren, is nog onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier. Zij is in levensgevaar. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Na het weekend een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam. Anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt in de ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Ze waren gesprongen en botsten in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarmee vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd vervolgens beëindigd. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking en dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt vanochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam. Anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen kan worden van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd daarna beëindigd. Slavia stond voor met 3-2. En opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er de afgelopen avond zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarna bekogeld met vuurwerk en bier. Het weer, de dag begint zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen, het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Met 14 graden is het dan een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen op het Canarische eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. 3 opvarenden zijn eraan overleden. Zo'n 29 opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. In Jakarta in Indonesië is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een inval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. De verdachten hadden taken zoals in gewone bedrijven. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Maar dan wordt het wel wat frisser met 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: er de ting aan, jongens, in. Pak me die dikke, vieze, vuile greven. Jos Geits, we komen eraan. Hoi, net van de wissels even vlak, jongens, wel.
1: Ja, ik moet eerst nog wel in douchen.
0: Oké, snel. Scheids, die speelt mis tegen z'n grens. Hij komt eraan.
1: Was dat Scheids?
0: Vrije trap,
1: muurtje.
0: Rijman,
2: je komt eraan.
3: Al met al aan we dissen zondag weer in mei.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Kreta werden ze tegengehouden. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar de twee laatste kwamen vanochtend vroeg vrij. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kans op regen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Leven in muziek.
1: Met Bram Douwes.
2: Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
4: Goedemorgen, je luistert naar Leven in Muziek, het radioprogramma en de podcast van RTV Noord, waarin we tot 10 uur de balans opmaken van het leven van een BG'er. Een bekende Groninger aan de hand van goede verhalen en goede muziek. En mijn gast vandaag is een ex-comedian die nu andere comedians maakt, begeleidt en een podium geeft in Wicked in Groningen, Gijs Nillessen.
5: Dankjewel.
4: Goed dat je er bent, Gijs. Ja. Ik heb er wel zin in. We nemen het op vrijdagmiddag.
5: Mm-hmm.
4: Mensen, dat geeft een bepaalde energie, denk ik altijd, aan een programma. Mensen luisteren dit vervolgens.
5: Op zondagochtend.
4: Het is nu 7:58 of zondagochtend. Ik weet niet hoe we daar rekening mee moeten houden.
5: Nou, ik zou vooraf zeggen, succes.
4: We kunnen nog de Nieuwsweek even doornemen, dacht ik.
5: Nou, dat doen.
4: Ja, want wij kennen elkaar al heel erg lang.
5: Klopt.
4: Ook nog in de tijd dat jij comedian was.
5: Mm.
4: En als we elkaar treffen, dan zitten we altijd lang met elkaar te praten. Dat is op zich handig ook voor dit programma. En dan neem ik altijd even het nieuws door.
5: Ja.
4: Wat is je opgevallen in het nieuws deze week, Gijs?
5: Nou, mij is deze week minder opgevallen dan normaal, omdat ik me had ondergedompeld in het 5 mei gebeuren. Dus ik heb eigenlijk me best wel wat afgezonderd. En ik moet je zeggen, dat is best wel lekker.
4: Ja. Ja, dat begrijp ik heel goed.
5: Ja, dus het laatste wat ik nu weet, maar dat is hopelijk op dit moment opgelost, is een overval op een Duitse bank.
4: Oh, dat is nu aan de hand.
5: En dat heb jij denk ik gemist, want wat was jij net aan het doen?
4: Ik was op schoolreis met mijn dochter.
5: Ja,
4: dus, daarover zometeen meer.
5: Dus dit doornemen van die Nieuwsweek, dit is nu al een succes.
4: Ja, het is maar goed dat jij dit niet meer doet, professioneel gezien.
5: Nee, ik heb echt geen idee. Nee, is Trump nog een ding?
4: Dat is nog voorlopig nog wel een ding, ja.
5: En dat kanaal is nog dicht?
4: Het kanaal is ook nog dicht.
5: Oké.
4: Okay. Ja.
5: Nee, dat...
4: Goed, even de administratie. Gijs Nillessen is geboren op 27 maart 1983 in Westerhaar.
5: Klopt.
4: Dat is in Twente.
5: Ja.
4: Belangrijk om te zeggen volgens mij.
5: Dat is een prachtig dorp. Westerhaar, Friesenveense wijk, voluit.
4: Ja, dat is,
5: de langste plaatsnaam van Nederland met koppelteken. Dat zijn van die dingen die je als dorp trots maken. Dus ik zeg dat bij deze nog
4: maar. Wat kenmerkt het dorp Westerhaar, Friesenveense
5: wijk? Het is een turfdorp, dus het is een lintdorp. Ja. En het is hartstikke leuk. Je hebt een goede voetbalclub die vierde klasse handhaving speelt. En je hebt er een café en een pizzeria. Het is echt heel leuk. Ik kan het iedereen aanraden. Ja. Dus het is nu 7:55. Ik zou zeggen om 10:00.
4: Ja, het is zondag. Ja. Inderdaad. Wat let je? Ga lekker die kant op. Wat stond er op 1? Misschien weet je dat. Heb je dat opgezocht toen jij werd geboren?
5: Poef. Echt geen idee.
4: Geen idee.
5: Nee.
4: Deze hebben we al een keer eerder, heb ik al een keer eerder gehad, volgens mij. Zelfs met jouw Karel toen je erbij was. Nu is hij nog een keer. Maar het is ook een anti-oorlogslied, dus het past heel goed in deze tijd. Nena met 99 Luftballon.
5: Mooi, ja.

0: Tja, Krieps. Kriegsminister Gips niet meer. Nou, dat was, dat had Nena niet helemaal. Ja, dat had ze in dat hele gehoopt, maar dat is helemaal niks
1: van terechtgekomen.
0: Dat is helemaal niks van terechtgekomen. Ja, op zich een aardige brug naar jouw gezin.
1: Ja.
0: Kriegsminister.
1: Ja.
0: Je hebt, dat is, jij hebt dus, Gijs, jij woont in Groningen met een lieve vrouw en 4 kinderen.
1: Ja.
0: Ja, dat is toch wel, ik heb daar diepe bewondering voor.
1: Dank je.
0: Ja.
1: Maar dat is ook vooral heel leuk hoor.
0: Dat snap ik ook wel, ja. Ja. Maar dat is natuurlijk wel, dus ook 4 jonge kinderen nog, hè? Wat is de leeftijdsvariatie? Ja,
1: tussen de 2 en 8.
0: Ja.
1: Dus wij zijn wel een optocht als wij zaterdagochtend naar de markt gaan. En mensen kijken ons ook altijd heel verwonderd aan. Hebben jullie dit onder controle? Maar dat komt ook omdat mensen natuurlijk in mijn ogen altijd heel lief zijn voor elkaar. Dus het takes a village to raise a child. Ja, maar ja. Dat merk je als je met 4 kinderen loopt in Groningen op de markt. Merk je dat elk omaatje, elk opaatje helpt ons.
0: Oh ja, dat
1: ja,
0: wel,
1: die letten op en die beginnen ze al te aaien voordat dat echt nodig is. En dat is super lief eigenlijk. Ja.
0: Ik was net dus, ik was hier wat later. Kwam ik aan.
1: Yeah.
0: Later dan de gast eigenlijk was ik aanwezig in de studio. De technicus was trouwens nog later, hè Karel? Dus dat gebeurt gewoon.
1: Ik was hier op tijd, dat wil ik zeggen.
0: Ja, was hier op tijd. Omdat ik dus op schoolreis was met mijn dochter naar het Dino Park in Wedden. Ben je daar een keer geweest?
1: Die staat nog op mijn bucketlist.
0: Bizar ding is dat eigenlijk.
1: Ja, want daar zijn die dino's helemaal niet ontstaan, hoor ik later.
0: Nee, daar zijn ze niet ontstaan. Maar het is een heel bijzonder park eigenlijk. En ze vond het ook doodeng. Maar toen was ik met. Ik kreeg een groepje van 5 kinderen toegewezen.
1: Ja.
0: Dus het is 1 minder dan jouw gezin.
1: Ja.
0: Dat vond ik al heel heftig te handhaven, die 2 uur dat je daar rondloopt in zo'n park.
1: Dat is ook. Maar het is ook wel. Ik vind kinderen van anderen ook best intens hoor. Dus dat snap ik wel.
0: Oh ja.
1: Ja, nee, je eigen kinderen die kan ik goed om me heen hebben. Gelukkig.
0: Was een groot gezin een droom?
1: Niet. Per se op die manier, maar vader worden en de vaderrol, dat is wel iets wat ik altijd graag wilde. Dus daar ben ik heel blij om. En de eerlijkheid gebiedt ook dat onze derde een tweeling werd, gelukkig hoor. Maar dus 3 was misschien de droom. En we hebben extra gekregen.
0: Ja, ja. De vaderrol, daar keek je erg naar uit. Wat leek of wat is dan aantrekkelijk aan die rol?
1: Nou, ik vind het gewoon heel gezellig om met een soort pack te zijn. Dus het was met Annabel, met mijn vrouw, altijd hartstikke leuk. Maar ik vond de uitbreiding met kinderen wel echt heel tof. En ik vind het gewoon leuk om te zien dat je door de ogen van je kinderen ook de verwondering die je zelf vroeger had ook weer hebt.
0: Ja.
1: Net als wat ik net voor de grap zeg, van waren die dino's dan in Wedden ontstaan? Dat zou mijn zoontje Tommy kunnen vragen.
0: Ja, ja,
1: dat vind ik een hele geestige gedachte. Dus ik verwonder me nu veel meer dan de tijd voor de kinderen. Dus dat is heel tof. En het is iets onvoorwaardelijks. En een grote verantwoordelijkheid, maar wel een hele mooie.
0: Ja, een grote verantwoordelijkheid. En dan om het meteen wat zwaarder te trekken, ook in deze toch wat onzekere wereld.
1: Ja.
0: Ik ben er ook mee bezig uiteraard. Hoe ben jij daarmee bezig? Je hebt er tenslotte 4 notabene.
1: Ja, ik merk dat ik dat een beetje blok. Want ik vind, als ik met 4 kids in de Monkey Town ben, het al een onoverzichtelijke chaos.
0: Ja.
1: Dus ik probeer niet te veel na te denken wat dat betekent in de wereld waar we nu in leven. Ook omdat ik erin geloof dat zij als individu heel veel kunnen. Dus ik ben natuurlijk ook gewoon een bange vader. En zij zijn nog helemaal aan het begin. Dus misschien gaan zij het wel fixen. Die hoop heb ik dan wel.
0: Ja, ja. Ja. Wat is... Kun je al thematisch iets zeggen over wat jij je kinderen aan het meegeven bent? Je hebt er 1 van 8, die heeft je al 8 jaren meegemaakt. Dus misschien is dat een representatieve toets.
1: Nieuwsgierig zijn.
0: Ja.
1: En het idee dat je met iedereen kan praten. Want ik ben zelf, ik vind het gewoon heel, heel leuk om met mensen die ik niet ken een gesprek te beginnen. Ik zeg niet dat ik ze dat heb geleerd. Maar ik zie dat wel terug bij de kinderen. Dat ze heel open-minded zijn en geïnteresseerd en nieuwsgierig. Dus ik weet niet of dat van mij komt, maar dat vind ik wel fijn om nu al terug te zien. Ook omdat het kansen geeft op campings, dat we dan met elkaar iedereen kennen. Want ik kan niet alleen.
0: Nee, uitstekend. Dat is ook wel handig dat je er dan 4 hebt. Dan heb je elke categorie vertegenwoordigd.
1: Ja.
0: Kijk, je bent nu nog natuurlijk echt de klassieke vaderrol. En volgens mij ben je dat sowieso de hele basisschoolperiode. Dan ben je de veilige haven. Maar wat... omdat we praten nu toch naar je volgende liedje toe.
1: Ja,
0: zo gaat het toch bij zo'n programma. En dat heb je uitgekozen, Adem je in, van Steen. Omdat het voor jou gaat over wat je ook aan je kinderen wil meegeven. Of hoop mee te geven.
1: Ja.
0: Heb je daar al ideeën over?
1: Nou ja, wat ik mooi vind in het nummer van Stien is dat, en iedereen zal het op een andere manier horen, maar dat het bijna zintuigelijk is hoe een thuis kan voelen.
0: Ja.
1: En dat hoop ik natuurlijk, dat je niet, wij zijn allebei nogal van het praten de hele tijd, dat je het er niet hoeft te zeggen, maar dat het voelt als een thuis en voelt als een vader. Ja. Vind ik belangrijker dan dat ik het uitleg.
0: Nou, ik heb dus, als ik mijn dochter naar school ophaal, van school ophaal, dan aan het begin ging ik altijd heel veel dingen aan haar vragen. Hoe was het? Wat heb je geleerd? Ja. En zo. En dan loopt ze toch een beetje zo versuft naast je. Mm. En toen las ik inderdaad ergens, je moet eigenlijk gewoon ernaast lopen en niks zeggen. Dan zeggen ze waarschijnlijk zelf wel eens iets of niks.
1: Ja.
0: Dat is gewoon prima.
1: Dan komt dat vanzelf.
0: Ja, en daar gaat het over. Stien, adem je in.

0: genade goed is het. Hè?
1: Ja, dat is niet normaal. Ja. Ja.
0: Ik, ook met Stien, met Bente. Een andere hele goede vrouw, die is vrouwtje ook. Eigenlijk, het staat ook wat harder hier op de koptelefoon. Eigenlijk te hard, maar erin, lekker. Maar eigenlijk wil je vaak gewoon op de bank in een hoekje gaan zitten. Gewoon die hele platen luisteren. Gewoon in de teksten. Het is zo goed. Wat een niveau aan vrouwelijke singer-songwriters hebben.
1: Ja, echt ongekend. En ik denk dat het... volgens mij is het ook veel van die vrouwen rondom coronatijd en daarvoor begonnen. Ja. Veel zolderkamer. Maar dat hoor je ook wel bij Joris Sonic Noorderslag. Dat je gewoon een hele grote generatie artiesten hebt die zijn begonnen met muziek maken op een zolderkamer rondom de lockdowns. En nu langzaam door goede begeleiding daar naar boven komen. Ja, ja, Vrouwtje en Stien waren daarvoor.
0: Ik bedoel, dat maakt de muziek beter? Of interessanter?
1: Dat denk ik. Dat er is, ik heb dat niet van mezelf, maar wel eens gehoord dat daardoor langer is nagedacht voordat ze tot performance kwamen.
0: Ja.
1: Dat er een langer proces van nadenken en schrijven zit. Heeft ook veel nadelen, snap ik ook. Maar dat is een onderdeel van wat je nu wel terugziet, ook bij talent. Ja.
0: Ja, en ik vind het textueel ook sterk. Ik bedoel, dat is toch ook Evie de Visser, een andere hele goede singer-songwriter. Van net daarvoor eigenlijk is muzikaal ook heel interessant. Vind ik textueel soms een beetje wat, dan schiet het alle kanten op. Maar dit is ook, dit raakt op alle fronten.
1: Ja, elk woord gaat rechtstreeks bij mij gewoon mijn pan in.
0: Je hart. Thuis, we gaan toch even naar Westerhaar, Gijs.
1: Ja.
0: Een gesprek dat wij samen nooit heel veel gevoerd hebben.
1: Nooit eigenlijk.
0: Het zijn van een tukker.
1: Nee, het zijn van een tukker. Ja, dat is hartstikke mooi.
0: Maar hoe kenmerkt een tukker zich?
1: Nou, ik weet niet of er echt een kenmerkende tukker is. Maar het kenmerkt zich in ieder geval door weinig woorden te gebruiken om hele grote dingen uit te leggen. Daar heb ik in het begin van mijn leven wel eens commentaar op gehad toen ik in Groningen ging studeren, dat ik alles maar mooi en leuk vond. Terwijl je kan ook zeggen, wat prachtig dat jullie zijn getrouwd. Ik zei dan gewoon, leuk. Dus korte zinnen, dat is sowieso een ding. En toch wel ook wel op elkaar gericht. Dus het is een community. Denk ik dat
0: het nobelschap.
1: Dat nobelschap heeft ook altijd zo'n woord wat volgens mij wel in het heel Noordoosten past.
0: Ja.
1: Dus dat. Ik weet niet of er echt een tukker is. Ik ben natuurlijk ook al wel 22 jaar weg. Dus misschien moet ik mijn veldonderzoek weer eens gaan doen.
0: Je komt er denk ik toch nog wel eens.
1: Natuurlijk kom ik nog wel eens. Maar ik kan niet echt zeggen dat ik nu de tukker is.
0: Nee. Het is wel interessant ook dat, dat komt denk ik voornamelijk door voetbal ingegeven, dat het een soort van gekke strijd is tussen de Groninger en de Tukker. Ja. Terwijl ze waarschijnlijk best wel veel op elkaar lijken, toch?
1: En volgens mij gaat dat terug naar de jaren 80. Hè. Zover heb ik me er nooit in verdiept. Nee. Maar ik weet dat het niet heel vrolijk is, hoewel ik bij beide clubs met veel plezier kan komen, hoor.
0: Nee, maar we koppelen zeg maar dan die voetbalrivaliteit ook vaak aan hoe we dan over elkaar beginnen te denken als achtergrond. Dat slaat ook helemaal, dat is belachelijk.
1: Nee, dat slaat nergens op. Nee, want jij bent van de Eagles, hè?
0: Nee, helemaal niet. Ik ben een diehard Groninger supporter. Okay, mijn schoonfamilie is van
1: dan knippen we dit eruit.
0: Nee, helemaal niet.
1: Het is inmiddels half negen en het eerste misverstand ontstaat in dit gesprek.
0: Ja,
1: ik ben benieuwd of we 10 uur halen.
0: Ik ben niet van de Eagles.
1: Nee. Bij deze neem ik dit terug.
0: Nee, ik ben van de Green White Army. In wat voor gezin ben je opgegroeid, Gijs?
1: Een gezin van vijf. Mijn ouders komen uit het zuiden. Mijn vader kon in die periode geen baan vinden als huisarts in het zuiden. Dus die ging naar het oosten omdat daar heel veel huisarts tekort was. Dus eigenlijk voor een hulp aan een andere huisarts van een jaar naar Westerhaar verhuisd. Mm-hmm. En ze wonen er nog steeds. Dus dat was wel een match op de een of andere manier. Ja.
0: Ja. En twee broer?
1: Ik heb een zus en een broertje. En mijn moeder en mijn vader hebben samen die praktijk altijd gehad. Later hebben ze ook andere dingen gedaan. Maar dat is de basis eigenlijk hoe ik daar terecht ben gekomen en op ben gegroeid. Ja.
0: Ja, en wat doen je zus en je broer?
1: En mijn zus die is ambulant begeleider. Die werkt ook met gezinnen. Ja. Die zit in de POH GGZ. Dus die werkt bij een huisartsenpraktijk. En mijn broertje is politieagent en werkt bij de noodhulp.
0: En hoe val jij dan met jouw strapatsen binnen dit gezin?
1: Ik val met mijn strapatsen wel binnen dat gezin. Ik heb geleerd hoe je verhaaltjes vertelt. Maar zij maken de dingen mee. Dat is een beetje de verdeling, denk ik.
0: Ja, wat grappig.
1: Ja, heel grappig. Ja.
0: Heb je dan ook veel aan hun verhalen gehad voor, niet het werk dat je dat nu doet eigenlijk, maar zeker het werk wat je hiervoor deed toen je een comedian was?
1: Ja, zeker wel. Helemaal aan de verhalen van mijn broertje. Omdat een politieagent natuurlijk echt de meest bizarre dingen meemaakt. Waar ook wel heel veel humor in zit. Dus er zijn echt delen over politiewerk in mijn tweede voorstelling gekomen. Die komen één op één van de ervaringen van mijn broertje. Ja. Dus dat werkt zeker. Ja, natuurlijk. Ja. Ja.
0: We praten nog wat later. Gaan we nog wat langer praten over jouw tijd als comedian. En waarom je er ook vooral
1: mee gestopt bent,
0: inderdaad.
1: Spoiler alert, dat is heftig. Ja, wat er toen gebeurd is. En die mensen die luisteren misschien.
0: Ja. Dat is na het nieuws pas.
1: Na het nieuws pas. Ja.
0: Maar ik neem aan dat dan ieder, je wil dat wel op een gegeven moment worden. En dat ontstaat dan denk ik op de middelbare school. Zoiets dat je denkt van dat is toch wel. Je ziet wel voorbeelden die dan voorbij komen waarschijnlijk.
1: Dat, ja, ik weet nog, mijn eerste ding was dat we Dit Was Het Nieuws nadeden met ons aardrijkskundeboek. Ja. Want dat vonden we saai. En dan had je wel afbeeldingen met. En dan gingen we kijken of we quotes konden bedenken onder die afbeeldingen die het grappig maken.
0: Ja.
1: Dus dat was Raoul Heertje. Dat is het eerste wat ik me kan herinneren van comedy. En toen heb ik daar eigenlijk nooit iets mee gedaan. Wel al muziek gemaakt op de middelbare school. Maar het is pas echt in mijn eerste jaar studie is dat een thema geworden, optreden.
0: En toen je op de middelbare school zat, zat er dan wel een schrijver of een romanticus in jou die zich verstopt had?
1: Ja, want ik schreef liedjes en ik maakte ook gedichten. Dus dat deed ik wel, maar dat deed ik eigenlijk stiekem. Dus dat kwam nooit, waar we het net over hadden, dat kwam nooit in daglicht. Dat bleef zolderkamer performance.
0: Daarom was je daarna zo goed.
1: Daarom werd ik daarna zo goed. Alleen had ik in mijn periode geen lockdown. Dus
0: Ik
1: had toen naar Wuhan moeten vliegen.
0: Ja.
1: En de rest is gezien. Had ik op Lowlands gestaan en niet nu bij jou gezeten.
0: We hebben natuurlijk wel iets gemeenschappelijks. Daar praat ik nu langzaam toe natuurlijk, dat we allebei. Maar dat is denk ik voor jaren 90 jongens, wat we allebei zijn. De ultieme artiesten zijn er in acte, dat weet ik toch.
1: 100%.
0: Hoe kan dat nou eigenlijk? Hè? Het is ook, ik voel mezelf ook altijd betrapt hoor. Van als mensen, zeg maar, mensen van nu, de nieuwere generatie, de Gen Z'ers, aan mij vragen hoe oud ik ben, dan zeggen ze bijna: oh, dat vind jij.
1: Ik weet nog dat ik niet of nooit geweest, die gaan we zo niet luisteren. Nee. Maar dat ik dat lied voor het eerst hoorde in de auto op weg naar Frankrijk. En dat ik echt dacht, ze gingen met mijn ouders kamperen: dit is een ding of zo. Weet ik veel hoe oud ik was, 14. En toen wij terugkwamen in Nederland, naar alles. Iedereen draaide, dat is, heeft volgens mij weken op één gestaan. Die kwamen gewoon de linkerbaan ingevoegd, voor mijn idee.
0: Ja.
1: En zijn nooit meer uitgevoegd.
0: Zijn een tijdje uitgevoegd, maar nu weer ingevoegd.
1: Maar nu, en dat vind ik dan ook jammer ergens. Of zo.
0: Waarom?
1: Ja, omdat het doorbreekt ook de romantiek van toen. Dus ik vind dat ze nu terug zijn heel fijn. En ik kijk ernaar. En misschien ga ik nog eens aan optreden. Maar...
0: Ben je geweest? Vorig jaar hebben ze in Stadspark gestaan.
1: Nee, ik hou niet van zulke grote mensenmassa's.
0: Was wel heel goed.
1: Ja.
0: Ja.
1: Geloof ik.
0: Karel, ben jij geweest eigenlijk? Nee, het was heel goed. Het was heel goed. We gaan luisteren naar, denk ik, misschien. Nou ja, het is niet hun grootste hit, maar.
1: Nee, maar wel het allermooiste, vind ik, Nederlandstalige liefdesliedje.
0: Echt van alles lopen tot de zon komt? Waarom?
1: Ja, omdat het zo'n liefdevol en pijnlijk beeld schetst eigenlijk. Dus ik kan die scène zien. Dus ik vind het prachtig.
0: En dat heeft ook uiteraard, zoals wij allemaal, betrokken op een eigen liefdesverhaal.
1: Tuurlijk, dit was mijn middelbare school. Love.
0: Zullen we dan eerst luisteren naar wat Paul de Munning erover zingt? En daarna mag jij vertellen hoe het dan bij jou is gegaan. Op de HAVO in?
1: Almelo.
0: Almelo. Lopen tot de zon komt.

0: En over wie ging het dan bij jou?
1: Het ging over mijn middelbare schoolliefde. Maar wat ik sowieso mooi vind aan dit nummer is dat het in mijn ogen heel erg gaat over dat je in je leven sowieso liefdes verbreekt. Hè? En soms door je eigen toedoen en soms door overmacht of wat dan ook. En dat kunnen liefdesrelaties zijn, of familierelaties of vriendschappen. Mm-hmm. Maar dat er daarna toch ook altijd, tenminste als ik voor mezelf spreek, de gedachte blijft. Je hoopt wel dat het die ander goed gaat. Dus ik vind het, wat het liefst van mij is dat het is iemand die observeert het leven van een ander en stelt zich die vragen nog eens een keer. En dat vind ik heel liefdevol. Ja. Om dat zo voor me te zien. En ik kan daar voor een groot deel in meevoelen. Ja.
0: Ja, het is ook leuk. Dat is helemaal waar. En zo moeten we het interpreteren. Maar nu ik er nu een keer zo in deze setting naar luister, zie je ook een man die zijn ex opzoekt. En dan daar voor het raam gaat staan.
1: Ja.
0: Midden in de nacht.
1: Zonder consent.
0: Ja. Dat is ook problematisch, kan dit zijn eigenlijk, toch?
1: Dit is ons probleem, jongen. Wij zijn in de 40 inmiddels. Mochten dit vroeger zingen. Dus hier moet een coupletje voor dat dit met wederzijdse toestemming.
0: Nee, ik heb eerst gebeld. Kom even naar je kijken. Vind je dat goed?
1: Ja. Mijn hele romantische betoog heb jij weggeveegd. Het gaat inderdaad over een stalker. En er is een tweede deel van dit lied, en dat raad ik jullie allemaal aan om te luisteren. Het loopt niet goed af.
0: Goed. Gijs, een kant die ik wat minder goed van je ken is dat jij een aardig potje gitaar kan spelen.
1: Nou, dat valt reuze mee, maar ik kan wel gitaar spelen en mezelf een beetje begeleiden. Ja,
0: en ook wel een aardig potje kan zingen.
1: Ja.
0: Dat is toch wel, in je eerste programma zat dat wel een beetje, je eerste cabaretprogramma. Ja. Dan hebben we het over 2010, hè, volgens
1: zoiets,
0: mij. Ja, echt lang geleden.
1: Ja, ja.
0: Maar daarna is het toch wel een beetje weggezakt. We zien jou dat nooit meer doen.
1: Nee,
0: dat
1: vaak echt
0: zien doen.
1: Nee hoor, en dat is ook gewoon iets wat ik helemaal niet ambieer om dat in spotlights te doen. Maar ik vind het nog steeds leuk om muziek te maken. Dat heb ik eigenlijk altijd gevonden. Daar ben ik op mijn 14e mee begonnen. En nu speelt mijn oudste zoon een beetje gitaar. Dus ik heb zo'n kleintje. Zo'n klein gitaartje. Dus we hebben laatst wat samen gespeeld. Dus dat vind ik heel leuk. En nu ben ik het weer aan het oppakken. We hadden het er net eventjes over tijdens het nummer. Dat jij kan ook piano spelen. Ja. Maar ik merk dus, maar ik word natuurlijk gewoon ergens een keer iets ouder, dat het dan wel snel wegzakt. Dus als ik hem nu pak, die gitaar, dan moet ik echt even het stof ook van mijn, van mijn skill afspelen. Ja. Dus ik ben weer the way back. Maar wat wij straks gaan horen, heb ik nooit ergens in de buurt. Dus er moet hier geen misverstand verstaan over de volgorde van wat hier aan de hand is.
0: Nee,
1: we gaan straks luisteren naar het allerbeste ooit.
0: Ja, John Mayer. Ja. Heart of Life. Ook een live uitvoering ervan wilde je laten horen. Ja. At the Nokia Theater. Waarom? Heel veel mensen hebben natuurlijk een idee over wie de beste gitarist is. Jimi Hendrix bijvoorbeeld, zeggen ze dan.
1: Ja.
0: Jij zegt John Mayer is de beste gitarist.
1: Nou ja, wel voor mij, voor mijn generatie. Wat interessant is voor de mensen die een beetje gitaarmuziek kennen, is dat je hoort hem straks een nummer spelen waarbij je de gedachte hebt dat dit over twee gitaren gaat. En ja, er zijn in het geheel zijn er meer gitaren te horen. Maar wat je voor in je microfoon of in je koptelefoon hoort, dat komt uit één hand. Dus wat hij doet de basslag en het ritme wat hij speelt, komt van één hand. En dat speelt hij tegelijk. Nou, hier zijn hele tutorials voor op YouTube. Probeer dit maar eens. Dit is echt insane moeilijk. En dan de laidbackness waarmee hij dat doet en zingt in een vol stadion. Insane. Dus eigenlijk praat hij tegen een volle bak, terwijl die hand twee taken tegelijk heeft en hij zijn band ook nog aanstuurt. Ja, dit is in mijn, veel beter is er niet.

0: En dit oefen jij dan thuis?
1: Dit oefen ik dan thuis met een YouTube-tutorial.
0: Ja, en dat is dus, je zegt dus, hij speelt eigenlijk de melodielijn en zijn eigen
1: baslijn. Ja, en hij doet met zijn vingers doet hij wat anders dan met zijn duim en zijn wijsvinger. Waardoor je dat strumming pattern terug hoort. En dan moet je dus met je andere hand. Ik speel linkshandig, dus ik leg het altijd helemaal verkeerd uit voor iedereen die luistert. Maar kijk maar naar zo'n tutorial en good luck.
0: Dan gaan we naar een andere gitaarstand.
1: Ja.
0: Direct.
1: Ja.
0: Wat ik een verrassende keuze vind van jou.
1: Ja, is het ook. En vond ik zelf ook een beetje. Maar ik mocht 10 dingen kiezen. En het is toch een belangrijk. Kijk, direct was op de middelbare school was dat het ding. Die jonge gasten uit Den Haag. Er komen later op nog meer Haagenezen. Maar jonge gasten uit Den Haag. Die in mijn ogen alle meisjes aan het veroveren waren. Met die band direct. En dan had je de drummer. Iedereen had zo zijn archetype. En was voor mij echt reden. Ik zag een jongen direct spelen op een of andere bonte avond van school. En dat was voor mij de reden. Nu ga ik naar de gitaarwinkel. Althans, ik ga mijn ouders vragen. Ik word 14 of zo. Mag ik een gitaar? En toen ben ik begonnen met direct te spelen. En volgens mij heette dat nummer. Kom ik zo op. Dat is een ander nummer dan wat we zo gaan horen. Nou, die hebben hun band een keer doorgewisseld qua zanger. En dat vind ik altijd interessant. Ja. Wat gebeurt er nou als je frontman weghaalt en vervangt? En in mijn ogen, met alle credits naar een vorige frontman, Jan Akkerman.
0: Tim Akkerman.
1: Ja. Hoe je iemand op een Akkerman. Yeah. Heeft dat heel goed uitgepakt. Die in mijn ogen de band naar een ander niveau heeft getild. En ook wel iets andere sound gegeven.
0: En wat is dan het grootste verschil volgens jou?
1: Nadat ik denk dat de band eerst meer een goede blend was van de losse artiesten. Dus boyband vibes. En ik vind nu heel erg dat ze echt een frontman hebben die eigenlijk in mijn ogen bijna iets engelachtigs heeft. Mm-hmm. Of iets ongrijpbaars. Dus ik persoonlijk vind er een nog mooiere kop op zitten.
0: Ja.
1: En dat doet iets.
0: Dan gaan we luisteren naar Soldier On.
1: Ja.
0: Waarom gaan we dan daarna luisteren?
1: Nou, omdat ik lied gaat voor mij heel erg over mensen die zich voortduwen in het leven. Dus de mensen die waar het niet vanzelf gaat. Waar misschien de kleinste dingen een hobbel kunnen zijn. Ik vind het een heel aanmoedigend lied om door te lopen.

0: Is het dan gitaartechnisch interessant? Iets minder, denk ik, hè?
1: Ja, ook niet, niet easy peasy, maar ik vind vooral het gaat me hier vooral om de tekst en om de frontman. Ja,
0: ja, goed. In die plaat van John Mayer zat ook een zin. Fear is a friend who's misunderstood, but I know the heart of life is good. En jij zegt, dat gaat eigenlijk over mij.
1: Dat gaat in ieder geval in zoverre over mij dat ik in een periode waarin ik heel veel last had van paniekstoornis, dat wel heb moeten leren dat angsten bij je leven kunnen horen, maar dat het leven zelf niet minder mooi hoeft te maken. Mm-hmm. En dat gaat niet in een week. Maar dat is wel iets wat ik zelf heb moeten leren in mijn leven. Om te dealen met het feit dat ik in principe de hele dag voor allemaal rare dingen bang ben. Maar toch door het dender en daar inmiddels steeds beter ook wel weer de humor van in kan zien. En dat kan relativeren. Dus het is vervelend, maar te doen.
0: Is er vandaag nog iets geweest waar je bang voor was?
1: Nou ja, ik kom hier bij een gebouw waar ik niet eerder binnen ben geweest. Ja. Jullie hebben een dubbele deur. Dat vind ik niet relaxed. Als deurtje 1 dicht gaat en deurtje 2 zit ik in een soort kistje. En dan hoop ik dus dat jullie een capabel iemand hebben met een pasje. Maar ik weet van tevoren niet of er een kistje en een pasje is. Ga ik over nadenken. Ja. Dus het zijn de hele tijd kleine dingen. Dat ik even check bij een wc of die deur open en dicht kan. Het heeft bij mij heel erg met claustrofobie en controle te maken. Ja. Dus laatst moest ik iets ondertekenen bij een notaris hier in Groningen. En die zat op de 7e verdieping ergens. Toen heb ik in het restaurantje beneden getekend. Want dat was een te krakkemikkig liftje. En anders moest ik. Soms heb ik een dag, lukt het even niet. Maar over het algemeen lukt het.
0: Was dit altijd al zo? Of ontdekte jij dit bij jezelf in ene?
1: Nee, ik kreeg op een gegeven moment gewoon een paniekaanval ergens. En dat wist ik toen niet wat dat was, hoor. Toen was ik in de 20. Dus dan schrik je heel erg, maar dat is niet een hele fijne ervaring. Maar nu ik er zo lang al mee weet, dat is gewoon hoe ik gewired ben, om het zo te zeggen. Nu zie ik wel, ik was natuurlijk ook gewoon een bang kind. Als wij gingen voetballen met vriendjes, ik wist welk huis een hond had. Dus waar je de bal niet moest pakken. Dus ik ben altijd wel bezig geweest met een soort veiligheidscontrole. In die zin heb ik in het verkeerde werk gekozen. Ik zou eigenlijk veiligheidschecks moeten doen. Maar dan wel in veilige omgeving. Want anders vind ik het weer eng. Dus
0: het is wel, denk ik, een populair beroep wat je nog zou kunnen kiezen opnieuw, Gijs.
1: Veiligheidskundige.
0: Veiligheidskundige kun je bij allerlei talkshows aangeschuiven.
1: Ja, leuk.
0: Maar betekent dat ook dat je dan, als je maakt ongetwijfeld dagplanningen en weekplanningen. Je hebt een druk en aantrekkelijk leven. Niet alleen thuis, maar ook je carrière, waar we in de tweede uur dus alles over gaan horen.
1: Leuk.
0: Maar maak je dat soort afwegingen van, oh, ik ben hier morgen, ga ik naar RTV Noord, of ik moet dat doen en zo, of een stukje rijden?
1: Nee, maar het is grote ritten, die doe ik altijd met de chauffeur. Dus ik zorg wel, want het kost mij, sommige dingen kosten
0: dat mij extreem. Klinkt heel luxe, hè?
1: Ja, maar dat is gewoon een studentchauffeur. Dat kan iedereen die voor zichzelf werkt en geld verdient met praten. Ja, dan verdien je iets minder, maar dan heb je wel een chauffeur. Hè? Zo is het ook gewoon. Dus het is niet dat ik op zo klein dingen plan, maar ik weet wel welke dingen mij echt heel veel energie kosten. En dat is lange ritten over de snelweg. Vliegen bijvoorbeeld, lange ritten in de trein. Dat zijn dingen die ik wel doe, maar die veel energie kosten. Dus dan plan ik dat wel. Ik ga niet een dagvoorzittersklus doen in Breda, terugrijden en dan weer naar Breda de volgende dag. Die twee ritten, ik kan mijn werk wel doen, maar ik wil wel gewoon 100% leveren. Dus dan blijf ik daar in de buurt, zodat ik niet zo vaak die snelweg overcross. Dus dat zijn wel dingen waar ik rekening mee hou. Ja, zeker. Ja.
0: Ook grappig, hè? We zijn ongeveer van dezelfde leeftijd. Als je 20 bent, schrik je als je dat soort dingen over jezelf te weten komt. Zeker als je een paniekaanval krijgt, dat begrijp ik helemaal.
1: Dat is heel kut.
0: Maar als je dan in dat ouder wordt, dan leert jezelf zo goed kennen dat je ook met je beperkingen eigenlijk steeds beter kan omgaan.
1: Zeker, en waardoor je ook wat minder streng bent. Ja, dit is dus mijn ding. Ja, er zijn mensen die hebben hoofdpijn na hun werk, die moeten op 2 uur liggen. Dat heb ik nooit. Ik heb energie voor 180.
0: Ja, ja.
1: Dus ik weet ook mijn voordelen en ik weet heel goed mijn beperkingen. Ik weet echt heel goed wat ik niet kan. Dat doe ik dus ook niet.
0: Nee, heeft dat ook, kost het je ook dingen?
1: Tuurlijk kost het me dingen. Want stel dat nu een vriend belt, ik zit in Genève en kom je even een weekendje langs en ik zou dat thuis kunnen regelen. Voor mij is het wel een drempel om even een treintje te pakken, tas te pakken. Zo lang in zo'n trein te zitten, weet ik god of er een schuifdeur in die trein zit. Ja. Dus tuurlijk beperkt het ook. Maar dat weegt absoluut niet op tegen wat jij ook zegt, hoe mooi het leven het is.
0: En helpt het je, dat is natuurlijk de andere kant van het verhaal, het heeft natuurlijk geholpen, denk ik, ook met het maken van voorstellingen. Want je tweede voorstelling ging daadwerkelijk over.
1: Zeker, geen paniek.
0: Geen paniek, ja. Is dat dan dat is heel lang geleden, heb je het over 2012, hè? Dat, ja. Het is wel moeilijk om dat dan weer op te raken.
1: Nee, dat is...
0: Is dat dan ook een voorstelling geweest waar je juist heel veel eigen verhalen hebt verteld, eigen voorbeelden hebt gedeeld met de mensen?
1: Zeker, alleen zou ik nu, met de kennis van nu, had ik die voorstelling iets later moeten maken. Omdat die voorstelling gaat nog heel erg over het proces waarin ik ontdek dat ik een angststoornis heb. En wat je dan door de samenleving en door de zorg allemaal aangeleund wordt om dat te fixen. Wat voor mij niet hielp. Dus ik zou daar nu een andere voorstelling over maken.
0: Want dat is dan ook meteen weer een soort van de medische molen. Zorgt ervoor dat je een stempel krijgt en dan ben je dat en dan in één keer heb je een probleem, terwijl je misschien nu zegt iets relaxter mee omgaan.
1: Ik denk dat een heel groot probleem van angststoornis, maar ook van de behandeling van depressie en mentale dingen, is dat er alleen maar over gepraat wordt of er worden pillen gegeven. Terwijl je bij nog mensen wat meer zou moeten motiveren om te leven. Dus ze te wijzen op wat wel kan en wat ze wel kunnen doen, zodat het levensgenot groter wordt dan de beperking die je ervaart. Dus als je een paniekstoornis hebt, geef ze je antidepressiva of kalmeringspillen. En moet
0: die
1: je erover
0: ook
1: gaan praten.
0: Die
1: hele rits heb ik allemaal gehad en ook gewoon weer mee gestopt. Dus mijn voorstelling ging daar heel erg over. Met wat ik nu weet, denk ik dat het een groot deel van de mensen veel meer helpt om ze te laten ervaren wat er wel fijn is aan hun leven. Dat te omarmen en te accepteren dat je gemankeerd bent, maar wie niet.
0: Is het niet bij een afkaart van de duivel, maar bij een paniekstoornis veel makkelijker dan iemand die bijvoorbeeld depressief is om te zeggen van het is zo makkelijk om te zeggen van kijk wat je wel hebt.
1: Als dat is hoe het overkomt, dat is sowieso niet mijn bedoeling. Wat ik bedoel is dat op het moment dat je met een depressieve stoornis of een angststoornis het circuit ingaat, over het algemeen een medicatie en erover praten de grootste factor is. Ik denk het aanmoedigen van wat wel kan zou ook een factor mogen zijn. Je hebt zulke zware categorieën, daar geldt het totaal niet voor.
0: Dat snap ik ook, ja.
1: Maar de categorie waar ik in viel, ik had daar meer baat bij gehad.
0: Ja, en dat heb je eigenlijk dus zelf vervolgens moeten ontdekken. Dat ben je niet doorgeholpen uiteindelijk.
1: Nou, tuurlijk ben ik ook hartstikke goed geholpen. Maar uiteindelijk heb ik dat grootste deel daarvan zelf ontdekt. En hoor ik nu van steeds meer mensen, ook van onze leeftijd, dat dat een ding is. En dit zal er vast ook zijn, voordat mensen nu zeggen, jij maakt de hele GGZ kapot. Dat is niet mijn punt.
0: Nee, dat is niet je punt. Nee. Zeg je niet op zondagochtend bij Leven in Muziek. Dat zou toch wel heel raar zijn.
1: Bij Leven in Muziek.
0: Ga je dus maar de GGZ kapot?
1: Nee, dat zou het zijn als ik dat op mijn geweten krijg. Want die was al kapot.
0: Inderdaad, zo is het precies. De jeugdzorg, om maar iets te noemen. Maar dat is een ander onderwerp voor een ander moment en een ander programma. Is er iets, neem aan dat je bij jezelf wel voelt, hè, want je kan het dus enigszins voorbereiden. Ja. Soms zijn dingen minder erg en dan kun je er misschien om lachen op het moment zelf. Maar er zijn natuurlijk ook ongetwijfeld momenten die je nog overkomen, die heftiger zijn, die dichter bij dat paniekgevoel komen. Is er een soort van hek in je lichaam die ervoor kan zorgen dat je dat onderdrukt of dat je er dan op dat moment ook beter mee om kan gaan?
1: Ja, ik zeker. Kijk, ik weet inmiddels dat het overgaat. En dat klinkt echt heel banaal, maar een paniekaanval of hyperventilatieaanval, die vlakken af. Dus het moeilijkste punt is dat je doorkrijgt, ik zit er niet lekker in. Uh-huh. Dus dan sta je op een vol marktplein. Daarom vind ik grote mensenmassa's vind ik niet heel relaxed. Voel je onrustig worden en dan denk je, kan ik eruit? En dan kom je in een soort vluchtgedrag. En eigenlijk is de code daar om gewoon relaxed te blijven. En daardoorheen te ademen en te zien dat het weer afvlakt. En even iets anders, afleiding zoeken. En dan is het een heel kort moment. Ja. Maar in het begin heb je die skills niet, jongen. Nee, dan ren je als een mal over.
0: Omdat je jezelf ook niet kent. Als je jezelf niet kent, dan... Maar we zijn allemaal bange mensen. Gijs, dat zeg jij ook. We gaan dit uur eruit met een lied dat gaat over dat we eigenlijk allemaal bange mensen zijn. Straks in het tweede uur praten we verder met Gijs. En dan praten we vooral ook over het zijn van een cabaretier. En het vooral het niet meer willen zijn van een cabaretier. Maar dan wel weer comedians een podium willen geven. Dan heel erg allemaal paradoxaal ergens ook.
1: Ja, de tweede helft.
0: Sef en Wende voor alles bang. Want we zijn allemaal toch bang, Gijs.
1: Zeker van alles, maar dit zijn ook twee echt fantastische artiesten.
0: Ja, we zijn wel gezegend met veel... Ook, en dat is denk ik ook waarom het voor ons allebei denk ik interessant zijn. Het textuele karakter en de inhoud van de liedjes, dat is zoveel belangrijker geworden eigenlijk. Ze gaan eigenlijk allemaal ergens over. Het is allemaal goed geschreven, geëngageerd.
1: Yes.
0: Iets van deze tijd weer.
1: Ja, er is wat protest terug in de songs. Dus dat is heel fijn. En laten we ook, omdat we hier bij een noordelijke radiostation zitten, niet vergeten dat wij daar als Noorden met Eurosonic Noorderslag gewoon een heel groot aandeel in hebben.
0: Ja.
1: In de ontwikkeling van die talenten en die podia.
0: En daar krijgen ze een plek voor veel mensen. En worden ze gezien en worden ze geboekt en kunnen ze zich verder ontwikkelen. Dat we gaan eruit dus met Sef en Wende. Want we zijn voor alles bang.
2: Weg kwijt.

0: ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
1: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan, nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
7: Vier Hemelvaartsdag in het Vesta Woonforum. Met leuke activiteiten, iets lekkers voor jong en oud, verrassende acties en volop wooninspiratie. Kijk ook op woonforum.com.
8: Vesta Woonforum, Pijzerweg, Groningen.
9: Het is weer veel, hoor. En ze broezen de grond uit. De koning in de gruiten. Asperges. Wie mee naar die in Winschoten in Noordbrouck. Seumdong in de weken open. Of bestel ze op bijmeenardi.nl.
7: Ook de rest van het Hemelvaartweekend volop woonactiviteiten in het Vesta Woonforum.
10: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 9 uur.
13: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus, en daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Kreta werden ze tegengehouden. De meeste kwamen snel vrij. Twee laatste gebeurde dat vanochtend pas. Volgens Israël had een van de twee banden met een terroristische organisatie en hield de ander zich bezig met illegale activiteiten. In Sri Lanka is een van de hoogste

0: geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen botsten ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een avond Netflixen of de nieuwste Zeven Zussen uitlezen? Ga daar maar eens lekker voor zitten. In een relaxfauteuil van Mulders Meubeldorp in Vriescheloo. Stressvrij kiezen uit 200 verschillende relaxfauteuils.
2: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriescheloo.
3: Ja, ook dit jaar gaan we weer rennend naar de vismarkt. Zondag 11 oktober. De Menses 4 mijl van Groningen. Doe je ook weer mee? De inschrijving start op donderdag 7 mei om 12 uur 's middags. Het mooiste loopevenement van Noord-Nederland. Ga naar 4mijl.nl.
4: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
5: Hey, waar was jij?
6: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
4: Wie heeft alle tuinplanten op voorraad? Freekvanderwal.nl.
7: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
8: Vier Hemelvaartsdag in het Vesta Woonforum. Met leuke activiteiten, iets lekkers voor jong en oud, verrassende acties en volop wooninspiratie. Kijk ook op woonforum.com.
9: Vesta Woonforum, Pijzerweg, Groningen.
10: Kom ook naar het stoffenspektakel.
11: De grootste overdekte stoffenmarkt van Nederland.
10: Zondag 17 mei in de Martini Plaza in Groningen.
11: De toegang is gratis.
10: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
8: Ook de rest van het Hemelvaartweekend. Volop woonactiviteiten in het Vesta Woonforum.
12: Radio Noord.
13: Leven in muziek.
12: Met Bram Douwes. Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
14: Goedemorgen. Goed dat je nog steeds luistert naar Leven in Muziek. Het radioprogramma en de podcast van RTV Noord, waarin we tot 10 uur de balans opmaken van het leven van een BG'er. Een bekende Groninger. Aan de hand van goede verhalen en goede muziek. En vandaag is dat dus Gijs Nielesse, comedychef van Wicked. Het comedypodium van Groningen / Noord-Nederland.
15: Yes.
14: Bij bekende Groninger lach je toch een beetje.
15: Tuurlijk.
14: Maar ja, wie is er geen bekende Groninger?
15: Er zijn er heel veel. Ja, en iedereen, heel veel die ik niet ken.
14: Nee, iedereen
15: die kennen mij nu ook weer niet.
14: Ja, nee. Iedereen die aan dit programma meedoet is een bekende Groninger. Ja,
15: ik 188 hebben er nu gezeten
14: Ik denk echt wel zoiets.
15: Ja,
14: ja Karel. Ja, absoluut.
15: Dus dit is een kwestie van tijd. Dan hebben we ze allemaal.
14: En mensen hebben net hun koffie op.
15: Ja.
14: Hebben de wasmachine even aangezet zondagochtend. Dan kan die lekker draaien, droog ik je erachteraan. Lekker. Vaatwassertje uitgepakt. En jij zegt, mijn vaatwassermuziek is Samuel Welte. En daar schaam ik mij ook helemaal niet voor.
15: Nee, ik vind dat iedereen verdient Samuel Welte in zijn leven. Want die gast is zo energiek, zo vrolijk. Ik zag hem op Noorderslag met zijn eerste setje. Mocht hij 20 minuten spelen, had eigenlijk maar 12. Deed hij volgens mij gewoon 2 keer zijn liedje. En 2 keer leuk. Ja, ik ga dus heel goed, dat is alvast een brug naar de rest van het interview misschien, maar heel goed op de energie van jonge artiesten die gewoon denken, fuck it, pardon my French. Ik ga er staan, ik knal het eruit, ik heb er zin in. Gewoon onbevangen gas geven.
14: Echte liefde is te koop.

0: allemaal leuk en aardig. Maar je komt niet in het huis op Bali. Want dan moet je over Iran in Qatar vliegen, nee. Samuel Welte.
1: Ja, als ik het al durf. Hè?
0: Ja, daarom. Ja, lekker. En dat tijdens de vaatwasmachine.
1: Ja, ik vind het heerlijk. Ja, maar ik heb sowieso echt wel een guilty pleasure, niet eens. Maar Nederlandstalige muziek vind ik heerlijk.
2: Is toch geen guilty pleasure meer?
1: Heerlijk, man.
2: Ja, maar het is toch maar geen guilty pleasure meer, dit, man. Dit is toch gewoon. Dit is toch lekker? Dit is toch gewoon heerlijk?
1: Ik hoop echt dat iedereen nu denkt van, oh, ik heb weer zin in de dag.
0: Nou, dat denk ik wel. We gaan al naar Westerhaar, Friese
1: Wijk
0: vanmiddag met z'n allen.
1: Over nog 40 minuutjes, jongens. Dan kunnen jullie in de auto.
0: Heel goed. Gijs, wanneer wil een mens eigenlijk cabaretier, comedian worden?
1: Ik denk dat de mens dat niet wil. Maar dat gebeurt. Dat is een samenloop vaak van dingen, denk ik. Dus je schrijft iets, je merkt dat je met humor, denk ik, in sociaal verkeer wat kan bewerkstelligen. Dus ik denk dat veel goede comedians, waarvan ik niet zeg dat ik er een ben, hoor, maar veel goede comedians eigenlijk in een eerdere fase van hun leven gezien hebben dat humor werkt in een sociale context, om welke reden dan ook. En dat ze ergens een keer achterkomen dat dat dus ook een baan is of een circuit waar je in kan rollen.
0: Nu praat je echt in de derde persoon. Hoe gold dat dan voor jou?
1: Nou, voor mij was het net iets anders. Ik vond mijn leven best wel saai. Toen ik naar Groningen ging, had ik hele hoogdravende verwachtingen van hoe het dan in een klein dorp was en in een grote stad. En ik kwam er eigenlijk achter in Groningen dat ik precies hetzelfde deed als in dat dorp. Namelijk voetballen, bier drinken, Champions League kijken. En toen dacht ik, misschien moet ik mezelf eens uitdagen door iets te doen waarvan ik denk dat ik het niet kan. En met die ogen ben ik gewoon gaan googlen. En toen kwam ik bij de USFA een cursus Kleinkunst en Cabaret. En toen dacht ik, maar ik schreef op de middelbare school wel gedichtjes en liedjes. En ik vond mijn Sinterklaasgedichten best grappig. Misschien moet ik zo'n cursus eens wagen. Maar echt zonder enige pretentie. En dat bleek voor mij wel hoe zeg je dat? Een schot in de roos. Ja.
2: Je ging rechten studeren in Groningen, want...
1: Ja, ik wilde advocaat worden. Ach. Ik had wel wat met praten. En zoals elke 18-jarige dat dan denkt. Ja. Maar ik kwam heel snel achter dat het helemaal niks voor mij is.
2: Nee, dat was geen succes.
1: Nee. Nee, omdat je heel erg aan de letter van de wet moet houden. Improviseren, een beetje lullen. waar ik later mijn werk van heb gemaakt, was niet zo aan de hand.
2: Nee,
1: het bleek toch anders dan in de films.
2: Ben je ook gestopt dan uiteindelijk met die studie? Heb je nog wel iets?
1: Ik heb anderhalf jaar rechten gestudeerd en daar iets van 15 studiepunten aan overgehouden. En toen ben ik communicatiewetenschap gaan doen.
2: En dat heb je gewoon keurig afgemaakt?
1: Zeker, ik heb een master, jongen.
2: Kijk aan, het ook hoor trouwens.
1: Ja, maakt er niet uit. Ik heb het hartstikke naar mijn zin gehad in Groningen altijd. Dus dat is veel belangrijker.
0: Oké, je gaat dan een cursus doen. Je ontdekt waarschijnlijk dat het dan nog beter bij je past dan je dacht dat het was. Maar kijk, vanaf van een cursus doen tot daadwerkelijk op een podium van een festival, cabaretfestival meedoen, dat zijn nogal wat stappen die je moet zetten.
1: Ja, dat klopt. Alleen ging dat in mijn geval gewoon allemaal heel snel. Omdat ik maakte samen met Karin Noeke bij die cursus maakte ik 20 minuten materiaal. En met die 20 minuten deed ik auditie bij het Leids en toen werd ik toegelaten. Dus dat
0: Leids, dat is Leids voor jou, Ja, dat is je gaat nu in één keer in jargon met elkaar praten. Ja, voor de mensen, het Leids, wat is het Leids?
1: Het Leids cabaretfestival is het grootste cabaretfestival van Nederland. Cabaretten is ook heel groot, dus die twee naast elkaar. En dat is eigenlijk de plek waar je moet zijn om een theatertour te krijgen, een management te krijgen, of in ieder geval in die wereld. Want het is ergens een hele gesloten wereld, de comedy en de cabaret. Dus je wil daarin. Tenminste, ik wilde daar dichterbij zitten. En dan was het Leids Cabaret Festival was een entree. En ik deed auditie voor de ervaringsplek, maar ik werd geselecteerd voor het festival. Dus dat was toen voor mij een verrassing. Maar wel een hele fijne verrassing, omdat ik daardoor echt een enorme boost kreeg in mijn ontwikkeling, in de speelplekken, in de kansen die ik kreeg. En ik kon gelijk met de grote namen een beetje napraten naar voorstellingen. Zodat je de tips kreeg van zo hoog mogelijk. Want dat is echt heel belangrijk in welke kunstdiscipline je ook ontwikkelt. In mijn ogen moet je zo snel mogelijk met de allerbeste mensen zitten. Zodat je jezelf daaraan optrekt en dat je niet in een soort middencircuit blijft hangen.
0: Ja, ja. Wie was de allerhoogste toen waarmee je sprak of die jouw tips gaf?
1: Nou, Wim Helsen bijvoorbeeld is een Belgische cabaretier. Een hele bekende. Misschien is het ook een beetje omdat ik in die wereld zit. Maar een Jochem Meijer liep veel rond in Leiden. En dat zijn dan toch wel gasten die waar je en tegen opkeek en waar je vroeger dvd's van had. Dus wat die over je, wat je maakt zeggen, komt bij mij 10 keer harder binnen en is veel relevanter dan wat iemand in jezelfde liegt ervan vindt. Want is er misschien nog een andere bedoeling bij. En met Micha Wertheim heb ik later in Groningen ook wel een aantal gesprekken gehad rondom het festival die mij bij zijn gebleven. En Hans Sibbel, dus Lebbes van Lebbes en Jansen, die heeft me geholpen tijdens het Leids Cabaret. Dus dat is een fijn groepje.
0: Omarmt die wereld makkelijk een nieuw talent of een nieuwe naam?
1: Ja, heel makkelijk in mijn ogen. Ook omdat ik zie in cabaret en comedy dat er best wel een grote wereld is waarin mensen elkaar willen helpen. En nou is het bij stand-up comedy, om het wat ingewikkelder te maken, soms wel een ding dat de concurrentie natuurlijk ook gaande is. Dus er zijn veel podia, niet in het noorden, maar in de rest van het land zijn veel podia. Maar er zijn ook heel veel comedians die natuurlijk allemaal willen spelen.
0: Ja.
1: Vandaar dat ik ook denk van je moet echt toptalent en de grote gevestigde namen bij elkaar krijgen. Omdat je dan het snelst door kan ontwikkelen. Zodat je niet die tips krijgt van mensen die misschien een dubbel belang hebben.
0: Ja, ja, heel goed. We kunnen zo even praten over hoe dat dan vervolgens is om een tijdje in die wereld rond te bivakeren. En hoe je dan ook vervolgens daar weer gillend afscheid van neemt.
1: Ja.
0: Een van de namen, en ik wist eigenlijk helemaal niet dat jij dat heel erg goed vond, maar toen ik in dit programma zat, op die plek waar jij nu zat, liet ik ook iets horen van Comilvo, het Vlaamse kleinkunstgezelschap. Ik denk, misschien maken zij wel de beste kleinkunstliedjes in de Nederlandse taal op dit moment, maar goed, dat is, zeggen we niet over alles wat voorbij komt.
1: Ja.
0: Waarom kies jij hen uit?
1: Twee dingen, Comilvo. Ik heb iets met België en vooral met Vlaanderen. Ik weet niet wat dat is, maar het zit met het fietsen. Maar ook in de comedians die daar vandaan komen. Ik heb in Leiden met een aantal Vlamingen gespeeld. En later ook op een tour. En dat is gewoon, ik vind het heel inspirerend hoe zij de taal bezigen. Dus ik vind het gewoon lekker in het gehoor liggen. En specifiek dit liedje is iets wat ik me zelf vaak afvraag als ik op stedentrip ben. Dat er heel veel dingen geschreven zijn altijd op hele mooie plekken. Op bankjes of in toiletten of op tafeltjes is iets gekerfd. En daar zit natuurlijk altijd een verhaaltje achter. En dit specifieke verhaal, het verhaal vertelt zich straks zelf, dus ik zal er niks over vertellen. Heeft ook nog een link naar mijn grote liefde Annabel. Want wij luisteren dit lied heel vaak samen. En dan mijmerden we zo over. Stel dat dat misschien dan nu nog niet goed gaat. Dan moeten we elkaar later natuurlijk wel weer treffen op plekken. Of dat soort dingen. Dus dat zit er ook in. Wat mij betreft is aan alle kanten fantastisch.
0: Comilvo, Madrid.

0: Je kan op zondag inderdaad naar Westerhaar gaan en je kan, weet ik veel, het huis schoonmaken. Maar je kan ook gewoon, net als met vrouwtje, met Stien, gewoon een koptelefoon op doen. En gewoon lekker naar een paar albums van Kom of Ho gaan luisteren.
1: Lekker.
0: Oh, dat is toch zo heerlijk. Hey, Wicket, maar ik wil toch nog even naar, bedoel, dat is alle ervaringen die je daar nu in meebrengt. Dat zijn ervaringen die je zelf hebt gehad natuurlijk als comedian. Ja. Hoe ga je eigenlijk te werk als comedian? Hoe maak je zo'n set? Hoe werk je? Hoe werk je grappen uit? Hoe maak je iets wat goed is of wat beklijft?
2: Nou, eigenlijk, er zijn een paar manieren om dat te doen. Dus wat voor mij werkt, is gewoon heel erg observeren. Dus ik observeer wat er bij mezelf speelt en wat er om me heen gebeurt. En dan verzamel ik daar materiaal uit. Het kan de actualiteit zijn of iets wat je dwars zit of iets waar je aan stoort. En dan begin je met schrijven. En dan moet dat een keer naar publiek, zoals het dan heet. Dus je kan op je zolderkamertje een hele rant schrijven over waarom jij Friezen niet leuk vindt. Ik noem maar eens iets, of Drenthe.
0: Tukkers.
2: Of Tukkers, dat zou ik dan zelf niet kiezen. Maar dat wil je dan een keer testen voor publiek. Dus dan moet je van papier naar publiek. Dat doe je dan vaak bij een open mic of een klein theatertje. En dan ga je kijken wat beklijft bij dat publiek. En is dit wat ik wil vertellen? Dus het is eigenlijk best wel een ambacht. Een beetje beeldhouden vanuit een hele grote tekst naar steeds kleinere tekst.
0: Maar het is geen grapje schrijven. Hè? Dat denken mensen vaak ook volgens mij. Van je moet een leuke anekdote vertellen met een goede punchline. Het komt ergens anders vandaan.
2: Het is eigenlijk wat we bij de comedy lessen bij Wicked zeggen. Als de mensen binnenkomen. Je moet niet grappig doen. Je moet eigenlijk gewoon een verhaal te vertellen hebben. En waarschijnlijk is humor je vorm. En dan komen we daar wel. Maar laat die moppenboekjes thuis. En dat noodloos ouwehoeren, dat moet eigenlijk niet. Dus comedy les is echt hartstikke saai. Serieus.
0: Ja. Waarom is het hartstikke saai?
2: Nou ja, omdat mensen er wel eens met de verwachting binnenkomen. Nu zit ik met de 10 nieuwe Jochem Meijers en Hans Theuwers hier. En dan zitten mensen gewoon te beuken op een verhaal dat ze al 15 jaar docent zijn en er geen reet meer aan vinden. Ja. En dat wordt uiteindelijk natuurlijk wel comedy, maar dat is wel gewoon een procesje.
0: Ja. En er moet een soort van, als je zo'n verhaal schrijft, moet er een. Je moet je persoonlijk zeer verbonden voelen met dat verhaal. Ja. Moet je ergeren bijvoorbeeld.
2: Ja, want dan hou je het wel het langst vol. Want het publiek het heeft feilloos door of je iets vertelt omdat je graag wil scoren of omdat iets je echt bezighoudt. Nee, dat tweede is veel interessanter voor het publiek om naar te kijken. Ook al heeft het publiek dat zelf soms maar niet door. Maar als je snel afhaakt bij een comedian, dan is het vaak omdat het gewoon bedachte grapjes zijn. En het verhaal moet heel erg passen bij de persoon.
0: En hoe werkt dat dan met jou? Was jij dan, wat je nu zelf jouw comedians leert, was je zelf al zo'n comedian toen je begon in 2010?
2: Nee, want ik begon in 2007 of 2008 met een beetje spelen. En dat was ook wel gewoon grap gedreven. Dus dan ik was heel actueel altijd. Dus dan keek ik naar het nieuws en dacht ik, welke grap kan ik maken bij deze headline? Ja. Wat op zich nog niet ineens een hele verkeerde hoofdoefening is of schrijfoefening. Alleen houd dat dus een keer op. Zo'n mitrailleur van grapjes is een minuut of 7, 8 leuk. En dan gaan mensen zich gewoon afvragen, wat kom je eigenlijk doen? Wat kom je vertellen? Dus dan moet dan moet de persoon zijn intrede nemen. En het kan zijn dat de persoon dus helemaal geobsedeerd is door nieuws. Daar ging mijn eerste voorstelling over. En dan krijgt dat een plek die een beetje past bij de persoon. Dus ik begon wel gewoon met one-linertjes en grapjes en lollig doen. En ik werd gelukkig gecorrigeerd heel snel. En dat was het voordeel wat ik had, omdat het vrij snel ging. Dat zeiden, hey, waarom sta je eigenlijk? Je kan ook thuis zitten. Of je kan ook wel je studie af gaan maken nu sneller. Maar je wil blijkbaar iets vertellen. Wat is het? Wat zit je dwars? En dat is, vind ik, nog steeds een hele goede vraag.
0: Ja, dat zou voor heel veel mensen een hele goede vraag zijn, toch?
2: Zeker, ja.
0: Maar
2: ja.
0: Ik heb nog wel iets teruggelezen. Ook over wat je zelf zei over die twee voorstellingen die je gemaakt hebt. Je zei, in 2010 speelde ik eigenlijk helemaal geen cabaretier.
2: Ja, het was gewoon wat ik nadeed. En het was ook heel raar eigenlijk. In 2010 weet ik nog dat er van mij verwacht werd dat ik een pauze in mijn voorstelling deed. En het liefst één liedje, want dan was het makkelijker te verkopen. Dus je moest gewoon concessies doen aan wat je wilde maken eigenlijk. Omdat je anders geen speelplekken kreeg, wat ik wel snap. Maar dat levert ook heel erg op dat je dan gaat kijken naar ouderwetse cabaretiers. Mm-hmm. Met een liedje en een pauzetje. En dan moet je na die pauze alles weer opbouwen. Ja, en dan speel je dus. In mijn ogen was ik in die eerste voorstelling mezelf wel aan het ontwikkelen, maar niet mezelf. Maar die tweede voorstelling viel het op zijn plek.
0: Ja. Maar toen, omdat het toen heel persoonlijk werd, heb je geschreven en gemaakt over je.
2: Ja, ik heb gewoon verteld wat ik wilde vertellen. Wat ik ook aan mensen zou vertellen als ze me niet op een podium hadden gezet.
0: Ja. En dan is het ook meteen klaar daarna.
2: Want ik voelde aan alles dat het klaar was om iets anders te gaan doen. En ik merkte dat het plezier wat ik had... En de struggle die het voorstelling maken met zich meebrengt... voor mij niet een hele fijne mix was.
0: Dan zeg je het heel mild eigenlijk. Ik heb ook dingen voorbij zien komen als... die toch meer richting intense haat gingen tegenover het zijn van het vak dat je uitoefende. Reizen, met elkaar omgaan en dergelijke. Nou,
2: intense haat is dan weer te zwaar aangezet, maar laat ik het zo zeggen... Dat ik er geen energie meer uit haalde om in kleedkamers te zitten met andere comedians. En de hele dag de bril op te hebben van de comedian en zo naar de wereld te kijken. Ja. Dus ik merkte dat mijn eigen wereldbeeld... verwrongen werd door het feit dat ik alleen maar dacht... in voorstellingen, scènes en grappen.
0: En dat betekent dan dat als je mij treft... dat je dan denkt, zegt hij iets raars, kan ik dat gebruiken?
2: Ja, eigenlijk is de loop dan weer een beetje rond. Dat ik denk dat ik vroeger op het schoolplein altijd humor gebruikt heb... om eruit te kunnen lullen, omdat ik het fysiek niet aankom. Toen heb ik dat helemaal omgezet in twee voorstellingen. Dus het ambacht van comedy heb ik wel. En nu zat ik eigenlijk weer op hetzelfde punt. Dat ik mijn hele dag bezig was met grapjes maken, om dingen lachen. De lichtheid van alles zoeken, ook tegen beter weten in. Uit een soort van comedy drive. En toen dacht ik, dit ben ik dus ook helemaal niet. Dus dan ga ik weer wat anders doen. Maar dat is wel gewoon hoe ik leef. Dat ik dingen aanpak, fantastisch vind. En als ik op een gegeven moment denk, volgens mij moet ik wel weer een beetje sturen. Dan ben ik ook niet bang om weer wat los te laten.
0: Voelt dat niet als een nederlaag ergens?
2: Nee, helemaal niet. Ik heb twee hartstikke mooie voorstellingen gemaakt. 12 jaar gespeeld. Ik zou niet weten wat
0: misschien was het dan ook... Voor sommige mensen is het waarschijnlijk de ultieme droom. Die mensen misschien ook met wie jij nu werkt bij Comedy Club Wicked. Ja. Is dat er echt vanaf, bij wijze van spreken, je 13e denk je... dit is de richting die ik op wil. Ja. En als het dan na 2 voorstellingen of zo bij jezelf in één keer het gevoel komt... dit is het helemaal niet. Kan het als een nederlaag voelen. Maar bij jou, omdat het eigenlijk zo...
2: Ja, maar droom is helemaal niet zo... Ik wilde niet een heel filosofisch gesprek maken, maar mijn droom is veel hoger, zeg maar. Niet op de kijk, een voorstelling maken is voor mij heel erg op de grond. Een bedrijf runnen is heel erg op de grond, dat is beneden, dat kun je pakken. Ja. Mijn hogere doel is veel meer vrij zijn, mooie dingen maken, mensen verbinden, ontmoeten. Ja. En dat kan in een voorstelling zijn, in een festivalvorm, in een bedrijf, als vader. Misschien beginnen wij nog wel een keer in Haringkar, zie ik het ook wel gebeuren. Dus ik heb niet zo'n praktisch doel
0: in mijn leven. Ik dacht wel, toen ik dus vandaag bij Dino Park in Wedde was, dit kan wel beter. We kunnen een beter dinopark in de buurt.
2: Ik voel een uitdaging aankomen. Ja. Leuk. Ja, lijkt me mooi.
0: Maar ook wel weer heel erg op de grond, toch?
2: Dan waarbij verder in de buurt zouden we kunnen concurreren? Want je wil wel die aanrijroute hebben.
0: Nou, ik denk iets dichterbij. Kijk, als er heel veel schoolklassen vanuit de stad... of rondom de stad, zeg maar, die zoeken altijd een plek waar ze op schoolreisje gaan. Er zijn gewoon heel veel scholen in de stad Groningen.
2: Zeker.
0: Als je nou iets dichterbij gaat zitten dan Wedde... dan kun je heel veel bedienen ook.
2: Dinopark Haren, gouden dino's.
0: Ja, ik denk ook heel erg commercieel meteen. Is het dan ook zo dat het dan... dat je dan... Je bent natuurlijk weer nu in die wereld gestapt met Comedy Club Wicked. Maar je bent dan ook wel echt helemaal uit geweest.
2: Ja, ik ben helemaal uit. Wat je zegt klopte wel deels. Ik ging niks meer kijken. Ook geen Amerikaanse, Engelse stand-up shows. Ik ging niet meer op bezoek bij collega's. Ik deed er helemaal niks meer mee. Ik wilde gewoon echt cold turkey afkicken. Ja, en daarna moet je er weer in die wereld.
0: Dat hoeft niet, daar kun je zo nog even iets over zeggen. Maar je gaat er dan dus uit, dat is ook wel interessant. Dus dan ga je ook, als je dan weer een keer gaat kijken... kijk je natuurlijk met een frisse blik.
2: Ja.
0: Hoe is die scene voor jou nu? Want ik ben ook bij jou geweest bij Wicked. En veel van mijn collega's en vrienden... die zijn ook comedian of cabaretier. Ja. Ik vind het een ingewikkelde wereld.
2: Is het ook.
0: En ik vind het ook niet... ik denk niet van ik word het zelf. Niet dat ik het ook kan of ambieer verder, maar... elke keer dan denk ik, knap dat je doet, maar ik ben blij dat ik niet in Hugo Waard sta vandaag.
2: Nee, klopt. En wat ik denk, ik probeer met Wicked, en doe ik samen met Rico, te maken gewoon de plek waarvan ik denk dat hij er misschien in mijn tijd dan niet was. Dus comedy heeft iets keihards en iets heel kwetsbaars. En ik vind het fijn dat wij gewoon een veilige plek kunnen maken waar comedians zich thuis voelen. En dat we ook over meer dingen dan comedy praten. Dus met de comedians waar wij nu mee werken, heb ik ook echt wel andere gesprekken dan over een punchline, maar ook waar ze staan, waar ze heen willen, of ze er een beetje lekker in zitten. Dat was in toen ik speelde, maar kan ook zijn dat ik me omringde met die mensen, was het echt alleen maar grappen. En elkaar kop over kop afvangen. En het ene moest nog lolliger dan het andere. Was ik denk zelf ook onderdeel van. En dat miste ik totaal niet. En wat ik nu zie is dat wat wij bouwen, dat het wel kan. Dus dat je op een andere manier ze bij elkaar kan brengen.
0: Waar kwam... die ambitie vandaan om zo'n comedyclub in Groningen te starten?
2: Eigenlijk een combi van dingen. Dat Rico, mijn compagnon, die wilde graag comedy gaan ontwikkelen. En die kwam erachter dat dat in het noorden gewoon moeilijk is. Er zijn weinig podia en er is weinig opleiding. Je hebt een restaurant op de Grote Markt Wijk, waar wij de jongens die de horeca doen van kennen. En die hebben een fantastische kelder. En die zochten daar invulling voor. En ik was na een aantal rondjes advies bij jonge comedians toch wel weer geïnteresseerd geraakt in die wereld. En ik kreeg er wel energie van, om met jonge lui te werken. Nou, en toen zijn we bij elkaar gaan zitten. En toen dachten we, oké, de vraag vanuit de wijk was: kunnen jullie een keer een comedy night doen? En Rico die zei, dat lijkt me mooi. Ik zei, ja, ik wil hier vol gas al mijn tijd, vrije tijd, want dat is het, inzetten. Maar dan bouwen we gewoon een comedyclub die gelijk kan levelen met Haug en met Toemler.
1: Ja, dat zijn de twee grote clubs,
2: Rotterdam-Amsterdam. Ja. En dan gaan we gewoon alles geven om het fantastisch te maken. En dan wil ik er wel aan meedoen. En dat is wat we nu aan het doen zijn.
0: Maar zegt dat iets over jou, dat dit het niveau is dat je dan nastreeft? Het is alles of niets?
2: Alles of niks, ja. Want ik steek mijn tijd erin. En ik kan ook met mijn kinderen zitten.
0: Ja.
2: Dus als ik die mijn tijd aan geef, dan ga ik all in.
0: Ja. Ja. We praten hier toch een beetje in jargon. Dat is onoverkomelijk. We gaan ervan uit dat iedereen maar weet wat een comedyclub is.
2: Ja.
0: Wat is een comedyclub?
2: Een comedyclub is een plek waar je naar stand-up comedy gaat kijken. En dat onderscheidt zich van het theater. In die zin dat je bij een stand-up comedy avond altijd 5 spelers hebt. Dus je hebt een presentator, dat noem je de MC. Die presenteert de avond. En die kondigt 4 tot max 5 comedians aan die 15 tot 20 minuten materiaal spelen. Dus het is een hele snelle dynamiek. Niet 1 artiest die de hele avond heeft, maar je hebt een aantal artiesten die samen die avond vullen. En het heeft een nachtleven. Vibe.
0: Ja.
2: Dus in het theater is het vaak, mensen hangen het jasje op en drinken een kopje koffie en ze zijn, with all the respect, weer zo'n Frans woord, wat ouder. En bij ons komen mensen tussen de 20 en de 60 zo ongeveer. Ook wel met uitschieters naar boven en naar beneden, maar we hebben best wel een breed, jong publiek. Dat lekker met een biertje in de hand op een houten stoeltje in de kelder van Wijk zit en in de pauze er nog eens een pakt.
0: Ja, en je zei er eerder ook al iets over. Het is ook een combinatie van jong talent en van ervaren comedians die dan op een avond met elkaar optreden.
2: Ja, dus bij ons zijn gewoon stadjers die via een andere open mic nu inmiddels aan het spelen zijn. Die doen 3 minuten en op dezelfde avond kan Daniel Arends afsluiten met 20. Nou, en die ontmoeten elkaar. En die hebben een gesprek over het vak. En dat is dan soms heel hard en soms pijnlijk. Maar over het algemeen is dat ook heel helpend.
0: Ja, heel goed. Ja. Het is er nog maar kort.
2: Ja.
0: En ik wil je niet al te veel veren in je reet steken, want dat is helemaal niet nodig. Maar het is toch wel goed gelukt al.
2: Ja, dat is het ook. En ik denk dat het goed gelukt is omdat er een heel goed plan achter zit. En dat we de lat gewoon heel hoog hebben gelegd. En dat doen we nog steeds elke dag. Want we nemen met sommige dingen geen genoegen en die doen we dan ook niet.
0: Noem eens een voorbeeld dan. Wat is dan voor jullie een ondergrens waar je niet doorheen wil zakken?
2: Nou, bijvoorbeeld in wie we boeken. Dus de avonden waar de mensen gewoon een ticket voor betalen, moet er een bepaalde norm zijn. Ja. En dat betekent dat niet iedereen kan komen spelen. Bij een open mic is er weinig grens, maar bij de professionele avonden wel. En we hebben gewoon, en dat wordt gruwelijk onderschat, ook bij andere clubs en op plekken, de gastvrijheid, hoe je een artiest ontvangt, vanaf dat hij de trein of de auto uitgaat, totdat hij op het podium staat, die bepaalt ook of hij kan leveren. Dus bij ons is het zo, je kunt Wijk/Wicket niet inlopen zonder dat je gezien wordt. Je kan daar mee eten, je kan daar 's middags al werken, je kan blijven slapen, je kunt dan met een late check-out naar je volgende show. We hebben gewoon de hospitality voor de comedian, dat klinkt allemaal heel business. Ja. Hebben we gewoon gigantisch goed geregeld. En dat was echt een uitdrukkelijke wens vanuit mij. Omdat ik weet hoe slecht vaak het is om te toeren en te reizen en voor de 30ste keer patat met een frikandel te eten in het emballagehok. Ik overdrijf nu een beetje, maar dit is wel ook wat er gebeurt. En wat er dan gebeurt is dat die comedians zich thuis voelen in de club. Dus die vinden het makkelijker om een set te spelen en om te spelen. Plus dat ze heel graag terugkomen en tegen elkaar zeggen, joh, weet je wat tof is als je naar Groningen gaat? Dan is het ook nog eens heel gezellig.
0: Nou ja, het is wel interessant, want het zegt ook iets over de rol. Hè? Want het is een podium dat je hebt gecreëerd. Het is niet een theater, maar wel een podium wat lijkt op een theater.
2: Ja.
0: Maar het is eigenlijk je hebt een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid tussen artiest en podium. Heel veel podia zijn, en zeker denk ik ook kleinere podia en wat kleinere steden, die zijn toch ook wel inderdaad van... ja, wij geven jou een podium, Gijs Nillessen. De rest is voor jou. Hoe je eet en drinkt en hoe je zorgt dat die zaal volkomt. Succes er verder mee.
2: Nee, dat doen wij. Ja. Dus wij doen die kant en wij zorgen dat er geleverd wordt.
0: Karel doet nu zo. Karel, die begint niet op zo'n lood. Die vindt dat we te lang vragen. Die vindt dat er weer muziek moet, Karel, hè?
2: Ja.
0: Ja, goed. Nee, dat is streng. Nou, sorry. Je ging iets heel interessants zeggen, maar we moeten nu iets gaan draaien.
2: Nee, dat doen we in de extended podcast version op Spotify.
0: Op Podimo doen we dat.
2: Dan gaan we naar luisteren.
0: Ja, dan gaan we. We kunnen zo door. Maar ik dacht nog wel, want het werd in één keer heel interessant. Ik dacht nog wel, je wilde Avicii laten horen. Ja. En dan kom ik toch even weer terug bij dat je zelf bent gestopt als comedian. Want Avicii, dat is natuurlijk heel tragisch. Die jongen heeft zelfmoord gepleegd. Wat een grote artiest is met ontzettend veel talent. Heel veel aandacht.
2: Ja.
0: Maar het gaat ook over het bewaken van je eigen grenzen. En wat je eigenlijk wil in het leven.
2: Zeker, ja.
0: Ja. Is dat dus een beetje een belachelijke vergelijking tussen Gijs Nillessen en Avicii?
2: Nee, maar die is er ook niet hoor. Nee, er is geen parallel.
0: Daar gaat dat dan volgens mij over. Dat je zelf dus wel moet zeggen als artiest tot hier in die ver. Nou ja, dat past ook wel bij het praatje van net
2: eigenlijk. En het laatste, dan gaan we echt naar die muziek. Ja. Wat ik dus belangrijk vind is dat je, dat je zuinig omgaat met de breekbaarheid van het talent. Want er zitten vaak hele lieve mensen achter. En daar moet je oog voor houden.
0: Wake me up!

0: een beetje, het is nou niet een beetje, het is nogal psychologie van de koude grond als we jouw verhaal op Avicii gaan plakken in de zin van hij is niet voldoende begeleid, dus dan is dit de oorzaak geweest. Maar het is natuurlijk wel, nou ja, er zijn natuurlijk heel veel, zeker ook muzikanten, maar ik denk ook heel veel andere artiesten die wat jij schetst over hoe ik het met mensen om wil gaan, dat die het helemaal niet vinden, ook niet bij impresario's of bij agenten of bij podia of wat dan ook.
1: Nee, en ook echt op veel plekken wel, hoor. Het is niet dat wij nu de enige zijn die dat zo doen, maar ik vind gewoon dat er oog voor moet zijn en vooral voor de kwetsbare positie die beginnende artiesten hebben. Het is moeilijk om een podium te krijgen. Er is een moordende concurrentie. Er is veel onzekerheid over wat ze zelf maken en wat ze daar dan van vinden. Dus het is al wiebelig genoeg. Dus zorg dan in ieder geval dat als je een plek hebt waar die wiebeligheid een podium krijgt, dat je goed voor ze zorgt.
0: 15 jaar geleden, zag ik ergens best een goede grap. Niet een geweldige grap, maar een goede grap. Op dit moment zijn er meer cabaretiers in Nederland dan mensen die de oorlog hebben meegemaakt.
1: Ja.
0: Dat is denk ik nu nog erger zo.
1: Denk het wel, ja.
0: 10 jaar later.
1: Ja.
0: Dat betekent
1: nog wel, hè?
0: Wat?
1: Die oorlog
0: ja,
1: komt wel.
0: Dan zijn er weer meer mensen die de oorlog hebben meegemaakt. Dus dat lost zich
1: op. Dit lost er wel op.
0: Ja, maar ik bedoel ook. Ook nu leid je weer mensen op. En niet alleen hier in Groningen. Er zijn allerlei theaterscholen en zo. Bij de Vleet. Ik werk ook zelf voor een theater. Waar ik denk per week wel 5-6 mailtjes krijg van mensen die heel graag hun stand-up set of hun cabaret show in USFA dan willen spelen. Ja. Waar ik werk. Spreek jij met jouw mensen een eindpunt af? Zeg van, komt er een. We hebben ook gewoon loodgieters nodig. En ja. Zwemdocenten en dat soort mensen.
1: Ja, in een bepaalde vorm wel. Even één stap terug. Je noemt heel snel van er is de wereld aan opleidingen. Nou, in het noorden dus niet, nee. In mijn ogen. Nee. Dus dat punt al gemaakt. Maar een echt eindpunt is natuurlijk niet per se aan mij om een eindpunt van een carrière te definiëren. Maar wat ik wel doe met de mensen die beginnen, dat ik heel duidelijk ze probeer voor te houden. En dat doen onze andere docenten ook. Van, dit zijn een aantal stappen die je kunt gaan nemen. En dan kan er wat gebeuren. En dan moet je op een gegeven moment jezelf wel afvragen, ga ik doorpushen? Of vind ik het leuk om in kleine zaaltjes achteraf 15 jaar te buffelen? Want dat is iets waarvan de meeste mensen natuurlijk niet met die ambitie komen ze niet binnen. Mensen hebben grotere dromen. Mm-hmm. Dus ik denk dat het goed is om gedurende een traject en dat je de mensen dichtbij hebt om het daar gewoon continu over te hebben, is dit de plek waar je wil zijn? Want jij zegt loodgieters, dat is misschien best wel een afslag. Ja. Maar onder die comedians zitten heel veel goede docenten, schrijvers, co-writers, theaterproducenten.
0: Ja.
1: Dus een iets breder veld laten zien in de wereld waarin wij dan werken, dan alleen maar Carré als eindpunt. Ja. Tuurlijk, ja, dat is
0: heel gezond. Heel gezond. Ja. Dit doe je natuurlijk, dit gaat hartstikke goed. Zit er nog een... Als het bij jou alles of niets is, hè, en je zegt er zijn eindpunten, ik heb dromen. Het werkt al goed. Hè. Er komen veel mensen, het heeft naam gekregen, je hebt goede comedians staan, het loopt en zo. Is er voor over 3, 4 jaar, 5 jaar nog een stip aan de horizon voor Wicked?
1: Ja, zeker. Ik wil dat de club zich nu bestendigt. Want je zou ook nog ergens kunnen zeggen dat we net einde hype zijn. Dus dingen gaan goed. Maar dit wil ik gewoon een aantal jaren heel goed doen. Ik zou een groot comedy festival in Groningen willen. Daar zijn we met de heren van Wijk ook wel over in contact. Want die hebben meer plekken in de stad. Lijkt me tof dat we wat ze in Rotterdam en Utrecht doen. Een groot comedy festival in Groningen. Zou ik het ook internationaal voor een deel allemaal willen programmeren. Dus dat is wel een ambitie. Ik geloof dat de Schouwburg er ook wel bij is. En ik zou het heel mooi vinden als uiteindelijk iemand die gewoon op een maandagavond bij Wicked naar binnen is gelopen, uiteindelijk het Leids Cabaret Festival of Cabaretten wint en gaat spelen.
0: Ja.
1: Zodat we echt, dat is het doel wat we voor ogen hadden, Noord-Nederland eigenlijk unlocken voor die stand-up comedy scene en dat talent door laten stromen. Dus dat zou mooi zijn.
0: Goed. Wat je ook nog doet daarnaast is aan niet-comedians, maar ons aan Jan en alle man zou je kunnen zeggen, ook leren hoe het is om in het openbaar te spreken.
1: Ja,
0: want
1: klopt.
0: Dat is eigenlijk volgens mij hardcore je dagelijkse
1: werk. Hardcore business, 360 talk. Ja, dat doe ik met Jonas samen.
0: Ja. Ook denk ik een zware behoefte die ingevuld dient te worden.
1: Ja, veel mensen struggelen natuurlijk met spreken in het openbaar. En waar dat vroeger bij ons heel erg ging over echt presenteren, merken wij nu, zal ook een deel de generatie misschien zijn, dat sowieso je uitspreken op de werkvloer of in een vergadering in durven spreken of je mening durven geven of je plan durven te vertellen, dat daar best een hoge drempel is. Dus in die zin is dat ook wel wat geëvolueerd. Dat begon echt als een presentatietrainingbureau, Jonas en ik samen. Inmiddels is dat een bureau met iets van 12 freelancers die we ook hebben aangehaakt. En helpen we eigenlijk gewoon mensen om hun verhaal te vertellen. En dat kan de directeur zijn die koerswijzigingen aankondigt. Maar kan ook gewoon Piet van de afdeling zijn die het moeilijk vindt om te praten als zijn collega's om aankijken.
0: Dus in mijn hoofd was het ook heel erg eigenlijk een soort van, je leert daar voor een groep mensen een presentatie te houden of te presenteren. Maar dit gaat dus inderdaad ook van, hoe krijg ik een goede beurt in een vergadering met mijn team?
1: Ja, en hoe durf ik me uit te spreken eigenlijk in de brede zin? Je hebt een hele theorie daarachter, die heet de presence, zeg maar. Je moet ergens eerst aanwezig durven zijn voordat je je mond open doet.
0: Ja.
1: En dus daar gaat het ook vaak over. Van heel veel mensen hebben een goed idee. Dat is sowieso interessant, dat de meeste mensen met goede ideeën, die praten dus niet. En dat is heel interessant. Dus de mensen met een grote bek, wij twee, die praten de hele
0: tijd. We hebben ook goede ideeën,
1: dat klopt. Dat gaat mijn punt.
0: Nee.
1: Maar dat vind ik in het werk bij 360 ook heel mooi. Dat je zo 's ochtends een groep ziet. Ik doe niet heel veel trainingen meer. Maar als ik er dan nog een doe en ziet zo'n groep, dat je eigenlijk aan het eind van de dag denkt, jeetje, ik had dus niet verwacht dat uit die twee de relatief stille personen zulke mooie dingen kwamen. Dat vind ik er heel leuk aan om dat te zien.
0: Ik bedoel, het is nu inderdaad misschien een maatschappelijke punt dat je er maakt. Maar het is ook wel interessant als dat, ik denk, een geëvolueerd idee is van, nou ja, het werk dat je nu doet met 360 Talk, dat eigenlijk mensen met de beste ideeën zich niet meer durven uit te spreken, omdat er inderdaad ergens bestuurder zit. Ik denk dat heel veel mensen die nu luisteren denken, zo is het precies op mijn werk.
1: Ja, zeker.
0: Wat kunnen die mensen dan doen zonder, ja, je moet niet al je tips en tricks weggeven, want dan heb je geen inkomsten meer. Maar mensen dan doen?
1: Kijk, de mensen die niet durven inspreken is een beetje lastig. Dat is heel lastig, want anders zouden ze wel praten.
0: Ja, dat begrijp ik,
1: dus je moet als leidinggevende, eigenlijk wat ik bij de Comedy Club doe, moet je voor je afdeling doen. Zorg dat je een sfeer ontwikkelt. En hoe je dat doet, dat moet je zelf weten. Maar dat inspraak in ieder geval breed is. En de meest simpele oplossing is, en die geven natuurlijk ook altijd, is dat je gewoon is. En het spijt me, Bram, dat het zo eenvoudig kan zijn, maar het gebeurt gewoon niet. Dat je het rondje afmaakt. En dat je met spreekbeperkingstijd werkt. Dus dat je zegt, nou Bram, leuk, je hebt volgens mij 10 georeerd.
0: Zoals Karel deed net.
1: Zoals Karel net bij jou deed. Ja, dat was echt de beste interventie.
0: Sinds jaren op RTV Noord.
1: En dat vraagt dan van een manager weer lef. Nou, kom je weer in die loop. Het gaat over opstaan voor de zaak.
0: Ja, Karel, jemig. Ja, dit verandert mijn beeld van Karel.
1: Ja, dit was jouw laatste podcast ook.
0: Dat denk ik ook wel, ja goed. We gaan langzaam naar het einde van deze Leven Muziek. We hebben nog 2 platen klaarstaan. Eigenlijk is het aan jou om te kiezen waar je mee wil eindigen. We kunnen nog gaan luisteren naar Vrouwtje. We kunnen nog gaan luisteren naar Gold Band. Allebei kunnen we nog wel laten horen ook.
1: Fijn.
0: Waar wil je straks mee eindigen?
1: We gaan eruit met Gold Band. Want het gaat over het ophangen van je witte was. En we zijn begonnen met die vaatwas. En is het helemaal rond.
0: Dan gaan we nu naar Vrouwtje. Ik wil dansen. Ja, dat is gewoon even.
1: Vrouwtje is de coronaplaat van mij.

0: dansen. Nou, vanavond dan nog dansen dan op zondagavond. En dan is het helemaal goed het weekend. Dit is dan zo'n beetje zo'n leven in muziek, Gijs?
1: Ja.
0: Wat had je daarvan verwacht?
1: Nee, ik vond het zelf hartstikke leuk.
0: En wat had je ervan verwacht, dat vraag ik.
1: Ik had ervan verwacht...
0: Dat het leuk zou zijn ook.
1: Dat het ontzettend leuk zou zijn. Nee, ik ben wel door verrast eigenlijk. Ik had er niet zoveel verwachtingen van eigenlijk.
0: Heb je nog iets
1: zitten.
0: Zelf geleerd? Heb je nog iets gezegd waarvan je denkt van nou, nu dat neem ik weer mee?
1: Nou, ik heb nu zo al pratende met jou... zie ik nog wel veel meer logica eigenlijk in wat ik doe. Want mensen denken heel vaak, wat is die jongen allemaal aan het doen? Maar eigenlijk is het allemaal heel logisch.
0: Het consult, ja. Komt het dan ook, want dat is dan zo'n typisch einde van zo'n... autobiografisch radioprogramma, ja. En podcast natuurlijk, dat je zegt van, als je dan kijkt naar wat je nu doet,
1: ja.
0: En als je dan kijkt naar toen je kind was, klopt het dan bij elkaar?
1: Ik denk dat het wel klopt. Ja, ja zeker. Ja. En ik denk ook dat ik precies de dingen doe die me energie geven en die ik kan. Maar dat is natuurlijk allemaal toevallig gebeurd.
0: Ja, en ook wel lekker dat dat kan. Hè. Ik bedoel, ik herken dat ook. Ik kan dat ook doen. Hè. Dat je de keuze kan hebben om dingen te blijven doen die je energie geven. Voor heel veel mensen geldt dat natuurlijk ook helemaal niet. Hè.
1: Ben ik helemaal met je eens. En ik geloof ook niet dat dat een keuze is. Ik heb gewoon ook hartstikke veel geluk. Op de plek waar ik geboren ben. Ja. De kans die ik heb gekregen. Daar ben ik me 100% van overtuigd. Dit heb ik niet gemanifesteerd. Geloof niet in die onzin, jongens. Je moet werken en een heleboel geluk hebben.
0: Juist. Carrière is ook heel veel geluk hebben.
1: Ja.
0: En dat kun je niet manifesteren of zo. Of de American Dream. Fuck it. Nou ja, American Dream misschien een beetje dat idee. Maar ook niet helemaal eigenlijk. Hè?
1: Nee, we gaan er nog even uit met een stukje over het liberalisme. Leuk. Ja. Nee.
0: Ja, mensen weten wel hoe ik erop sta.
1: Ja, maar wij staan in die zin op hetzelfde hoor.
0: Ja,
1: ik geloof ook niet in die maakbaarheid.
0: Nee, niet te politiek maken. Nee, zondag. Mensen,
1: doen we niet. Mensen gaan nog in, leuke dingen. Die gaan namelijk naar Westerhaar en naar het Dinopark.
0: Ja, die gaan natuurlijk naar, ik hoop ook naar FC Groningen NEC.
1: Dat hoop ik. En ik hoop dat de FC een puntje pakt voor Twente.
0: Ja, maar dat is dan weer... complex natuurlijk voor een FC Groningen supporter.
1: Ja, dat weet ik, maar ja.
0: Die helpt liever NEC dan Twente.
1: Maar na dit uurtje zijn er misschien echt wel mensen die denken... nou, ik gun het die jongen ook
0: denk
1: wel.
0: Niet. Ik denk dat dit je laatste optreden was weer voorlopig.
1: We
0: gaan eruit in ieder geval met witte was van Goldband.
1: Zeker.
0: Over de was doen.
1: Over de was doen, laten we het daarop houden.
0: Ja. Dit was deze leven in muziek. Dankjewel Gijs.
1: Jij bedankt.
0: Voor je tijd en openhartigheid. Fijne zondag, lieve luisterers. Waar dan ook!

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Nu, later en altijd.
2: Ga je bijna met pensioen?
3: Ja.
2: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
3: Nee.
2: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
4: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
8: europakinderhulp.nl.
9: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
10: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
11: Oh yeah.
10: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriesgelo.
13: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
14: Wereldwijd via de gratis.

0: Dus RTV Noord app. Dit is Radio
1: Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Spaanse gezondheidsautoriteiten zijn in de haven van Tenerife aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius gegaan, waar ze opvarenden onderzoeken en testen op het Hantavirus. Later vandaag mogen de opvarenden van boord en worden ze naar de luchthaven gebracht. Een deel zal later vandaag naar Eindhoven vliegen. De Hondius kwam vanmorgen vroeg aan op Tenerife. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het Hantavirus. Geen van de passagiers die er nog aan boord zijn hebben symptomen. Maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoogrisicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. 2 activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden snel vrijgelaten, maar 2 mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat een van de 2 banden had met een terroristische organisatie. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep aanvankelijk niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey, waar was jij?
4: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
5: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
6: Kom ook naar het stoffenspektakel.
7: De grootste overdekte stoffenmarkt van Nederland.
6: Zondag 17 mei in de Martini Plaza in Groningen.
7: De toegang is gratis.
6: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
8: Moi, ik ben Wia Buse. Kent u Every's Fashion in Zuid-Laren al? Vroeger kocht ik daar een maatje meer, nu vele maatjes minder. Maat 38 tot en met 58 bij Every's in Zuid-Laren.
9: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
10: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
9: Wijzerweg Groningen.
11: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
12: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
13: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
12: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
14: Radio Noord.
15: Twee deuntjes voor Eyesend.
16: Met Rolf Schreuder.
17: Ik was trots met mijn 15 jaar.
18: Hoi dag.

0: Hans ten Haven en Karl Maanbreuer. 10 jaar geleden buik Hans ten Haven. Dit is een grunnige remake van Slow Down. De Songfestivalkraker van Douwe Bob. En in 2016 deed hij nog gewoon met het Songfestival. Dat is in 2026 heel anders. Nederland kiekt touw. En wie nou verder? Karl Maan.
1: Twee deuntjes voor een cent.
2: Twee deuntjes voor een cent.
3: Twee deuntjes voor een cent.
0: Welkom bij de nieuwe Twee Deuntjes voor een cent op deze moederdag. René is druk in de weer met het voorbereiden van Twee Deuntjes Live. Dat is aankomende donderdag door over Lortemeer. En in deze vuurjaarsvakantietijd is er weer veel los op cultureel gebied. De bevrijding is viert in stad en provincie. Er waren veel grunige artiesten onderweg. En de voorstelling podcast is gisteren begonnen aan een tour door de hele provincie. Uit die voorstelling hebben we Ina van der Plas verhoogd of zij de mooiste streeptonnummer ooit draaien wil. Ook is er een nieuwe single van René Beverwijk, wie draait hem zo? En Henk Wijngaard het gisteren zijn jubileumshow voor zijn 80ste verjaardag in Nieuw-Leuzen viert met 10.000 fans in de Grote Tingende. Team Twee Deuntjes feliciteert Henk met een mooi nummer van zijn geheugentolige LP uit 2001. Dit is het nummer De Wadden.

waar die vreugde dik ligt. Soms opstandig en gevoelig, als de wind het wakker kricht. Met zijn vissen en zijn vogels, met zijn paaisen en het bad. Wat een zeedoek is het mooiste, wat ons volkje ooit bezat. Laat het nooit om geld verslonzen, hol het weg van speculaant. Met zijn handen protesteert, met beleid en met verstand. Het is het laatste stukje fauna, net verbitterend ter ziel. Wat een zeedoek is het mooiste,

weer het zichzelf, het zijn eigen gezag. Al dat grom in het bodem, in de bodem van het bad. Nachten heb ik wakker leed, ik heb er nachtmerries van had. Maar aan één ding leuf ik zeker, de natuur neemt al die brok. Wat een zeedoem is het mooiste, die bevrijdt is mijn tolk. Laat ze nooit zo overdrieven, met die vuurrood in de grond. Ook al zal er niks mis zitten, komt de mens nog altijd rond. Want het spel van deze heer is al laag vergonnen macht. Wat een zeedoem is het mooiste, en de leerste die straks lacht.

0: Twee deuntjes voor I See It.
1: Ik heb er een tietje nooit zijn, ah. Het was zo'n schiere maat, ah. Een dikke batterij en een gooie kop. En als een beeld ging trillen, was het och mijn god. Ze keek hem zo uit de boksen. Had een hele dure smoke en ze deed aan vlog. Maar waar ze nou zit te kraam, ja dat wordt genoeg. En voor wat ik heb, heur dat ze zijn goud verdient.

0: Mio. Doe was dat toen geen contact meer, Marcia. Nog eenmaal en ik bel de politie weer.
1: En de butsen ben leeg. Dat was Rolfina van uw laatste cd. Over cd sprong, de groep Stad, de band Stad, die is weer terug als nooit te vinden. Ik zag op de socials dat ze een geweldig optreden hebben gegeven in Winschoten op Bevrijdingsdag. En wie waren natuurlijk als team twee deuntjes bij de cd-presentatie van hun nije ploot. Mooi behuisbliem. Ik heb de vinyl variant heb ik hier in mijn hand. Ik heb met Pien en Muiten het laatste nummer van deze gele ploot opzocht. En we gaan luisteren naar het schitterende nummer Mijn Bimmervoort, dit is Stad. Vanaf Vaniel.

De nieuwe single van Roelof van der Velde. Een goed lach, zo Roelof, die ook groot bezig is in de grunge muziek in de studio van Dick Pomp. Dit was zijn nieuwste en grootste hit so far, volgens mij. Al wat older. Aankomend donderdag is hier Twee Deuntjes live in Foxham. Op Radio en TV Noord van Smurd 10 tot 12. Live muziek hier vanuit Foxham. En we hebben ook Erwin de Vries bereid van om met zijn hele band te komen spelen hier. Dat is dus aankomende donderdag. Voor die tijd van 8 tot 10 kijken we terug op 24 jaar Twee Deuntjes sessies met bekende grunge artiesten die ooit een keer in de Twee Deuntjes studio gestaan hebben. Maar vanaf 10 uur dus live en je kan ook komen kijken hier in Foxham door al die geweldige artiesten die optreden. Naast Erwin de Vries ook nog Olaf Vos, Sprutter en ook Hendrikje Ruiter komt hier live zingen. Erwin moet dus ook vrouw Guy de Veer aankomende donderdag, want hij staat hier om 10 uur met die hele band, staat hij hier kloor. Misschien ook wel om

Bob Heidema, die vloog zijn vlucht hier boven onze provincie. Dat was het nummer Rondje Grun. Arne Dijk aankomende week feestvieren mag. Dat is Imca Marina. Woensdag wordt onze Imca 84 jaar, Impje Bijl. En ze is natuurlijk een vaste vriend hier van Twee Deuntjes Funcerend. En naar aanleiding van de verjaardag komt er een geweldige cd-box uit met meerdere cd's met zo'n beetje het complete oeuvre van Imca. Dat ging van de grunnige 1968 grunstolige LP en alles wat er voor en door kwam. We hebben het singeltje terug van wat zij ooit een keer speciaal voor Radio Noord maakt. Dit is Imca Marina met Vrouwen.

Johannes Peetsma alias TikTok Tammo. Er is alweer nagrunnige materiaal van hem onderweg. Alweer in de mok. Dit was de vorige single en dat was een dikke hit. Grunniger lucht. Ik kreeg een berichtje van Ina van der Plas, de presentatrice van podcast. De voorstelling van onder andere Jan Veldman, Alina Kiers, Harry Niehoff, Jaap Stegeman, Carmen Schilstra en Corné Kossen. Ze ben begonnen met een serie optredens langs Derpshuizen. En volgend jaar stonden ze in de grotere theaters hier in onze provincie. En dus Ina van der Plas van die podcast. Ik dacht Alina Kiers eerst aan de lint hebben, maar het was Ina. Die kondigt zo haar favoriete nummer aan uit de voorstelling podcast. Want er is ook een cd van verschenen. En daar hoor je binnenkort ook meer over hier in Twee Duintjes. Wie gewoon eerst hem weer om in de tiet met de grunnige minstreels opnomen vlak na de oorlog aan het Martinikerkhof. Dit is opa's piepke.

0: man.
1: Radio Noord is er voor jou.
2: Hallo, Ina hier van podcast. Ik weet niet hoe jullie erover denken, maar wij zijn helemaal dol en weg van deze nieuwe single, de A-kant. Luister goed naar Tony Genoot met zijn nieuwste hit van zijn album Gewoon Genoot. Let maar nooit op...

U de voorstelling podcast Harry Nieuwhof met Let Maar Nooit Op Me. Ja, het is moederdag, het is moederdag. Als je nog een moeke hebt, dan is dat natuurlijk heel erg belangrijk. En die Grunnen hebben natuurlijk een geweldige reeks aan mooie moederdagnummers. Wat dacht je bijvoorbeeld van Herman Bondhuis? Moeke, ik ben duil van die. Maar ik wou net of je deze wel kent. Wat Mie aanbelangt, zeker een gooie tweede. Mie Moe, dit is trio Joop, Paul en André. MUZIEK

thuis kwam met mijn dronken kop. En wie zei dan, hier mijn jong,

0: Een heuse dubbelslag in twee deuntjes. Eerst Jopal en André met Mimou. En ook nog een Moekers-nummer van Fries Wolma. Liep ook wel een echt Moekers-kindje, Tau of Night. Wel, misschien ook wel. Olaf Voors. Ik weet niet zeker of dat Moekers-jonkje is. Zal maar zo kennen. Olaf die start hier donderdag ook in twee deuntjes live. Live te zijn op Radio en TV Noord tussen 10 en 12. Aankomende donderdag Hemelvoortsdag. En je kent ook Kom King als je wil. En Olaf gaat hier voor de tweede keer live optreden. Want hij was ook op de CD-presentatie van de band Stad. En dat was een eclatant succes. Dit is Van Zinee Ploort en een van de mooiste nummers van Olaf. Het nummer Kazen.
1: Het begint en snijdt voor het keizen. Wel die groot brengt bij Paul Sulfnijd. Maar het mocht zoveel loot, dat is zeker. Door om er een het goud en dat beter. Door die weigstoorn het geef een bult aan. Door de krieg naar de ak dezelfde kaas. Er een voorsprong, nooit mis, die ook door de einde nooit meer in te holpen is. Zo is belangrijk wat pa en moe wilden. Zal ze die neerholden of optilden. Kriegst de heuren dat schout bist, nooit te min. Of dat het niks is, nooit wat worden kan. Wat is die voorbeeld, wat is die bestemming? Wat wordt die toekomst voor zetst op die zin? Is het mogelijk of ligt het nooit binnen die bereik in de droom die mag sterven? Eerlijk is het nooit, maar dit is het leven. Alles kriegen zonder te geven. Touwgeliks ben er genoeg nog blied met wat er is. Al is een al leuk beetje. Eerlijk is het nooit, maar dit is het leven. Alles kriegen zonder te geven. Touwgeliks ben er genoeg nog blied met wat er is.

0: als het zonlicht weer schijnt over stad. Als het zonlicht weer schijnt over stad.
1: De grand dame, de grunnige muziekwereld, Lianne Abel. En het regent op stad. En Lianne, die is in oktober ook weer op het podium te zijn. Tenminste, wie ben de drok meer aanloop? Want daar gaan we in oktober in Geerthuis vieren. Dat Twee Deuntjes 24 jaar bestaat. Dit was de eerste uur van Twee Deuntjes. Verdoorlijk gingen we weer verder Noord-Nijs en geklommen met de nieuwe single van René Beverwijk, Lot Me Heuren, met de keus van Ina van der Plas van de podcast Podcast. En natuurlijk nog veel meer muziek voor Moekers. Wie we aan het touwstel, verdoorlijk meer Twee Deuntjes voor Ryan Sint.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
4: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.

0: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
1: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
0: 0683-252-162.
2: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
1: Dit is Radio Noord.
2: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. 3 opvarenden van het schip zijn aan dat virus overleden. Geen van de passagiers die nog aan boord zijn heeft symptomen. Maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoge risicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. 2 activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar 2 mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat 1 van de 2 banden had met een terroristische organisatie. In de Indonesische hoofdstad Jakarta is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een aanval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien en een stuk koeler, een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
2: Twee deuntjes voor Rijnsend.
0: Met Rolf Schreuder.

Herman Bondhuis en de Specials. Moeke Bendel van die. Dit nummer verscheen voor het eerst in 1980 op vinyl als een B-kantje. Herman Bondhuis en de Specials. Productie van Bert Tinge. En in die jaren 90 kwam dit nummer Van Nijs uit op verzommel CD van Maura Music. En toen werd nog een veel grotere hit. En dit is in Stad en Ommeland, hier op Noord en in de Grunnige Duizend, de grootste hit die over Moeke gooit. Van harte welkom bij het tweede uur van Twee Deuntjes Verenigd. We hebben vandaag nog voor jou in petto een nummer aankondigd door Ina van der Plas van Podcast, de podcast, maar ook Podcast, de theatervoorstelling. Ik hoop dat het allemaal goud komt, want ze zal me nog een berichtje sturen met hun aankondiging. Ina, als de lust het, dat het nou hem. En verder hebben we nog de nieuwe single van René Beverwijk voor jou. Die heeft weer een nieuwe single gebracht. En dit nou alleenig. Er is nog een dome in het spel die ook met doet. En wie doe ik nog even met jou? Het archief in van Twee Deuntjes. De Twee Deuntjes sessies ben ook al 24 jaar aanlopen. En weer een mooie opname van. En muziek wel of nooit over Moekers. Dit is Gert Sennema in Westkantstad. Mama Maria.

0: kus.
1: En die aan het hebben exploderen. Dat is dood. De middenbroek. Dat zijn net op bescheiding gezet.
2: Je hebt toch wel jou zegt. Begon dit wonderlijk verhaal.

Fuska aan de Kromme Wiek op Knol. Een van de beste verhalenvertellers van onze provincie. Dat is Jan Henk de Groot. Hij kan zulke mooie dingen opschrijven. En zulke goud in latjes verpakken. Dit is echt wereldklasse. Fuska aan de Kromme Wiek. En Jan Henk de Groot, die gaat aankomt theaterseizoen met Reinoud Douma aan de vleugel de theaters in. Dus kijk voor het te zijn is en goor de notaal. Omtuurden, dat is de laatste ploortwest tot dusver van Marlene Bakker. Ze is alweer druk aan het lopen met nieuw materiaal, nieuwe show en ook nieuwe songwakings, waar ze nog niks over mag zeggen. Maar ook aankomend jaar zal Marlene Bakker in de theaters te zijn wezen. Dit is van de laatste ploort Omtuurden, het titelnummer.

Dat is altijd zigeun en een slokje. Ook al dronk ze nooit meer zo snel. Zij keek nooit ooit op het klokje. Zo ging zij op in hun spel. En boom het groen van het loon.

zeg klik, balletje tik. Dat jongen ben je toe en dat ander ben ik. Het was koud, het was in januari.

Martin Cordus en zijn uitvoering van Café Biljart. Het oorspronkelijke nummer is natuurlijk van Toon Hermans. En dit is een prachtige uitvoering van Muppet Stuff. Dat was de band die Martin begeleidde hier. En dit was Café Biljart. En Martin Cordus is ook donderdag morgen te horen bij twee deuntjes voor Einstein. Tussen 8 en 10 kijken we terug naar 24 uur twee deuntjes sessies. En Martin Cordus was ook volk te gast bij ons in de studio. En daar vertelde hij over. Dus aankomende donderdag op je radio tussen 8 en 10... twee deuntjes over de twee deuntjes sessies. En doorover gesproken, we hebben ook wel eens andere artiesten in de studio gehad die Nightgrunners zong. Dat was natuurlijk tegen alle regels in. Maar Klaas Pekken, die heeft een keer de Zuid-Afrikaanse zanger Noël Rademan metgenomen naar de studio. Ze hebben een gezamenlijke kennis. Martin Smit, die organiseert allerlei Zuid-Afrikaanse concerten in Stadskanaal en omgeving. En die oomt op 19 mei 2013 waren ze bij ons in de studio. Een nummer wat in allerlei tolen covered is, is natuurlijk Moenie weggaan niet. Wie Klaas Hardert, gewoon naar het weg bij mij. Het is natuurlijk Laat me niet alleen, Neem me kiet pa van Jacques Brel. In alle grote en kleine tolen is dat nummer al zong. En we gaan nou luisteren naar dat nummer dat ze hier bij twee deuntjes in de studio zong op 19 mei 2013. Noël Rademan, Klaas Pekken, gewoon uit weg bij mij, moe niet weggaan niet.

Jy moet liever vergeet, maar jy moet net onthou, verby is verby. Wis uit die tyd van misverstand, die aanhou probeer om te vergeet van die weggaan tyd. Gister het gebeur, moenie weggaan nie, moenie weggaan nie, moenie weggaan nie, moenie weggaan nie.

zuin, als om in zijn dreun weest in dichte dook. Laat me niet alleen, laat me niet alleen.

Nou, als dat de nacht bent, word je verdouwd worden. Nou, dat was Alex Lutjeboer en 050. De laatste plot van Heur is een grote hit. Dit ben de nacht wordt verdouwd. En zoals je hoorde, het leven van artiesten gaat nou het altijd over rozen. Ik kijk nog even naar aankomende donderdag. Dan is Hemelvoortsdag. En op Radio Noord is dan natuurlijk traditiegetrouw inmiddels twee deuntjes live. 's Ochtends van 10 tot 12. Super live hier vanuit Foxham. Vorig jaar zat ze met de muzikanten hier in de Toene in Foxham in twee deuntjes live. Kistumi Heur, dit is Henja Dijkstruus.

0: Het trio van Philip Baumgarten en natuurlijk Marieke Klooster in haar versie van Aas Aas Aas, het bekende Ede Staalnummer.
1: Laat me hun die muziek, laat me hun die muziek, laat het hun.
0: Vandoor in Twee Deuntjes het podium speciaal voor Ina van der Plas, de presentator van de podcast. Ina, vertel maar even, wat wilst u doen?
2: Hallo, Ina hier weer. Doe nog maar een keer Tony.
0: Nou, dat liep me graag een oud idee. Twee keer hetzelfde nummer en twee deuntjes, dat gewoon weer naar down. Maar Ina, ik herken in die stem toch een beetje Alina Kiers, die ik ook weer ken als Babs. Dus speciaal voor jou draai ik nou Babs. Alina Kiers, voorheen de bende en passiepanten met Overgang.

Lentig lentelatje van Steenvanger, nooit in bedwang. En als je dit mooi vindt, en wel vindt dat nou nooit, dan kun je vanmiddag naar Sterrenbos in stad. Sterrenbos Live begint weer een nieuw seizoen. En vanmiddag opent Steenvanger om 3:00. Vergees en alles voor niks in Sterrenbos. Dus Sterrenbos Live, Dion Bouwers en Steenvanger vanmiddag in stad. De nieuwe single van René Beverwijk, ik had hem u al beloofd. Hij doet deze keer al linnig, want hij heeft ook Miranda Wijngaard zover kregen dat ze meedoet met de nieuwe single. Beverwijk heeft een typisch geweldig menselijk probleem goud onder woorden gebracht. René Beverwijk, deze keer dus met Mariska Wijngaard.

Doe-versie van Baukelin Peerines waren dat uit vervlogen 10. En door met is het ook gebeurd met twee deuntjes van Ancient van vandoor. Het zit er weer op, het is hoorst 12 uur. Aankom donderdag Hemelvoortsdag is twee deuntjes alweer terug. Smeurens om 8 uur met het mooiste uit twee deuntjes sessies. En om 10 uur twee deuntjes live hier in de Toene in Foxham. Met onder andere Erwin de Vries en band, Olaf Vos, Hendrikje Ruiter, maar ook Sander Koning. Sander Koning is een gitarist, zanger, die ook grunnig stoorgeluidjes komt zingen. En dat is voor het eerst hier in twee deuntjes. We kennen Sander van de soundtrack van de film Kon Minder van Fleur Nonnekus. En met een nummer uit deze film eindigen we deze keer twee deuntjes. Veel plezier vanmiddag met Je Weekend is Goud. Twee deuntjes is het donderdag dus weer en dit is Kon Minder. Mooi.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
2: Voor het maaien van je gras.
1: Voor het reinigen van je terras.
2: Voor het snoeien van je haag.
1: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
3: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
4: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
1: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
5: Stihl, sterk werk.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Nu, later en altijd.
9: Ga je bijna met pensioen?
10: Ja.
9: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
10: Nee.
9: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
7: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
11: Kom ook naar het stoffenspektakel.
12: De grootste overdekte stoffenmarkt van Nederland.
11: Zondag 17 mei in de Martini Plaza in Groningen.
12: De toegang is gratis.
11: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
13: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
14: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
15: Dit is Radio Noord.
13: Nu het nieuws van 12 uur.
16: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hanta-virus. Drie opvarenden van het schip zijn aan de dodelijke Andes-variant van het virus overleden. Van de passagiers die nog aan boord zijn, heeft niemand symptomen, maar het virus heeft een incubatietijd van een paar weken. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het Hanta-virus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. In Zutphen is bij een huiszoeking bij een man van 23 een hoeveelheid drugs en €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat de man op straat zich verdacht gedroeg en iets gaf aan een 19-jarige man. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de man van 19 een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. De man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij een

0: Bij de mannen is daarna huiszoeking gedaan, waarbij het geld, de drugs en wapens werden gevonden. Bij de man van 19 thuis werd niks gevonden. Wielrenner Adam Yates gaat vandaag niet van start in de Giro d'Italia. De kopman van Emirates kwam gisteren hard ten val en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije ging een grote groep renners tegen de grond. Twee andere renners van Emirates stapten toen meteen al af. Het weer droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 13 graden in het noorden en 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nou, dankjewel. NOS, gaan wij naar onze eigen nieuwsafdeling. Die is in de handen van Sander Slager. Een hele goede middag.
2: Goedemiddag. Aan de Hoofdstraat in Pieterburen is vannacht een woning volledig uitgebrand. Bij aankomst van de brandweer was het pand al niet meer te redden. De brandweer rukte uit met extra materieel. Woordvoerder Geert Walburg legt uit waarom.
3: Er waren vrij nauwe straatjes al daar en er voerde maar één weg richting de woning. Dus toen wij met één tank op de spuit die kant op zaten, was het paadje gelijk al helemaal gevuld. Dus was het voor ons wel even goed plannen om de zaak zo neer te zetten dat we daar voldoende water kregen en voldoende slagkracht om in ieder geval de belendingen te kunnen besparen.
2: De bewoners van het huis wisten op tijd buiten te komen, waardoor er niemand gewond is geraakt. De Rijksuniversiteit Groningen heeft een pakket maatregelen aangekondigd om in totaal 45 miljoen euro te bezuinigen. Op tafel liggen onder meer het schrappen van beurzen voor studenten en het afstoten van gebouwen. Ook gedwongen ontslagen worden niet langer uitgesloten. Volgens het college van bestuur zijn de maatregelen nodig om te voorkomen dat de financiële situatie van de universiteit verder verslechtert. De plannen moeten vanaf volgend jaar ingaan. De universiteitsraad moet nog wel ermee instemmen. In Ter Apelkanaal is een automobilist vanmorgen op een boom langs de weg gebotst. De auto raakte zwaar beschadigd en moest worden weggesleept. De bestuurder kon zelf uit de auto komen. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. In de schoorsteen van een boerderij aan de Fraamweg in Middelstem is gisteravond brand ontstaan. Vanwege de grootte van de woning kwam de brandweer met extra materieel ter plaatse, maar de brand was snel onder controle en breidde zich niet uit. Tijdens het protest bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn gistermiddag uiteindelijk 5 mensen aangehouden. 3 personen zouden agenten hebben uitgescholden, waarbij 1 van hen geen identiteitsbewijs kon laten zien. De 4e had ook geen idee bij zich en de 5e is aangehouden voor het afsteken van vuurwerk. Burgemeester Jaap Velema stelde voor delen van Ter Apel een noodbevel in. Op grond daarvan werden rechtse demonstranten door de politie verwijderd uit de omgeving van het aanmeldcentrum. Zij hadden hun demonstratie niet aangemeld, terwijl de tegendemonstranten dat wel hadden gedaan. Met een grote glimlach nam Henk Wijngaard gisteravond in Nieuw-Leuzen de Vlam in de Pijp Award in ontvangst. Snel daarna schoten de tranen in zijn ogen en kon hij weinig meer uitbrengen. De geboren knalster krijgt de award voor zijn rijke oeuvre. Hij heeft 475 officiële nummers uitgebracht. De eerste was Met de Vlam in de Pijp, dat dit jaar 50 jaar bestaat. Wijngaard wordt dit jaar 80 en is 60 jaar getrouwd. Maar hij is nog niet van plan om ermee te stoppen, vertelt hij tegen RTV Drenthe.
4: Net weer een album in elkaar gestoomd, eerlijk ingezongen bij Niels Linkbeek in Muntendam. Met 18 mooie nieuwe nummers. Heel mooie liedjes. Er zitten weer een paar prachtige trucksongs bij.
2: Nou, wanneer het nieuwe album uitkomt, is nog niet bekend. Donar heeft de laatste wedstrijd van de reguliere competitie gisteravond niet weten te winnen. De Groningse basketballers verloren in eigen huis met 71-82 van het Belgische Limburg United uit Hasselt. Donar gaat nu definitief als nummer 2 richting de play-offs en begint daar in de halve finale. Spelverdeler Tim Hoeven over het seizoen tot nu toe.
5: Ja, wel veel ups en downs. Maar uiteindelijk toch wel blij en trots dat we toch die tweede plek hebben kunnen bemachtigen. Maar ja, wat ik zeg, aan het einde moet je pieken. Dus we kunnen over het hele seizoen gaan kijken. Maar nu moet er gepiekt worden en nu gaat het om de prijzen.
2: Donar begint aan die halve finale op vrijdag 22 mei in Martini Plaza. De reeks duurt maximaal 5 wedstrijden. Tegenstander is dan Leiden of LWD Basket uit Leeuwarden. Dat was hem voor nu. Meer nieuws vind je op de site en app van RTV Noord.
1: Nou, dankjewel.
6: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
7: Klaar met binnenzitten? Ga naar buiten en beweeg op jouw manier. Bij Sport 050 vind je de leukste mogelijkheden om buiten te bewegen. Van wandelen tot buitenfitness. Ga naar sport050.nl en ga fit het voorjaar in. Samen sporten? Vind jouw sportmaatje op sport050.nl.
8: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
9: Vind jouw buitensport bij Sport 050. Ga naar sport050.nl.
10: Hey, waar was jij?
11: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
12: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
13: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
12: Wijzerweg, Groningen. Ja, ook dit jaar gaan we weer rennend naar de vismarkt. Zondag 11 oktober, de Menses 4 mijl van Groningen. Doe je ook weer mee? De inschrijving start op donderdag 7 mei om 12 uur 's middags. Het mooiste loopevenement van Noord-Nederland. Ga naar 4mijl.nl.
14: Radio Noord.
15: Je weekend is goud.
14: Met Angelo Wensing.
1: Een heerlijke goedemiddag. Het is een zondagmiddag 10 mei. Het is moederdag. Daar staan we bij Noord ook stil. Zometeen hoor je meer daarover. Eerst is dit ABBA.
14: Wat?

0: Dancing Queen. Op Radio Noord een hele goede middag hoor. Het is je weekend is goud. En het is natuurlijk niet zomaar een dag, het is ook nog eens moederdag. Daar gaan we het vandaag op Noord nog heel vaak over hebben. Waarom, vertel ik je zo meteen. Het is natuurlijk ook een stralende zondag, althans. Dat was het bij mij vanmorgen. Blijft het dat de hele dag? Dat ga ik even vragen aan Roland van der Zwaag. Goedemiddag.
1: Hi Angelo, goedemiddag.
0: Ja, blijft het een mooie dag?
1: Nou, er zijn wat veranderingen. Dat is wat je zegt, klopt hoor. Dat is, heb ik ook gezien. Het was vanochtend eigenlijk wel stralend, weinig bewolking. Het was heel rustig. De temperatuur is gestegen naar ruim 15 graden. Dat vooral in Westerwolde. En het midden en het oosten van de provincie, daar zit de temperatuur nu nog. Of die schommelt zo nog rond de 14, 15 graden. Maar ondertussen is er wel een matige noordelijke wind opgestoken. En zien we ook stapelwolken in de lucht. Er is ook wat hoge bewolking. Dus de zon die wordt af en toe eventjes wat gehinderd door enige bewolking. In de loop van de middag schuift dat koufront over. En daar zit even wat meer bewolking op. Dus nou, moederdag laat zich van verschillende kanten zien. De mooie temperaturen van nu en de koelte die eraan gaat komen. Want vanavond is het echt nog, is waarschijnlijk nog niet eens meer 10 graden. Omdat die noordelijke wind nog wat gaat aantrekken. Die bewolking gaat toenemen. Dus de invloed van de zon neemt af. En we komen ook in beduidend drogere lucht terecht. Maar ook koelere lucht. Dus wat dat betreft is het van alles wat.
0: Ah, oké. Okay. En later deze week komt er dan nog een klein beetje meer voorjaar?
1: Nou, daar moeten we even op wachten. Dat komt omdat eigenlijk in de hogere delen van de atmosfeer gaat de lucht behoorlijk afkoelen. Storingen die gaan eventjes wat rondom ons heen tollen. Het hoge drukgebied ligt midden op de oceaan en vandaar dus die noordelijke stroming. Morgen gaan we dat wel merken. Morgen hebben we een flinke bries uit het noordwesten. Eerst is die matig. We hebben een temperatuur van ongeveer 11 tot 12 graden in de middag. 'S Ochtends beginnen we met de zon erbij, maar 's middags echt wel flink wat meer bewolking, wat wolkenvelden. De wind gaat 's middags aantrekken. Rond de middag kan er even een klein beetje lichte regen vallen of een bui. Dan komt dat koufront ook weer over een ander koufront. En dat systeem trekt dan door en wij komen in die achterkamer terecht. Ja, dan blijven de temperaturen ver onder de maat. Dus elke dag maandag, dinsdag, woensdag ongeveer 12 graden. Dat zijn de warmste plekken. Sorry?
0: Dat vind ik wel fris hoor.
1: Dat is fris, Angelo. Ja. 12 graden is fris. Aan de kust is het een graad of 10 zelfs met een stevige wind. En we zien zon, maar ook wel wat stapelwolken. En we krijgen ook een aantal buien. Misschien mooi voor de natuur. Die snakt misschien naar wat water. Ook de akkerbouw wil dat wel hebben. Gaan we wel krijgen. Meerdere dagen met buien. Vooral woensdag kunnen de regenhoeveelheden gaan oplopen naar 5 mm. En later in de week wordt het allemaal wat rustiger. En komt de zon er weer wat vaker bij. En wil de temperatuur wat gaan stijgen. Dus even door een andere periode heen.
0: Oké. Nou, we gaan het allemaal meemaken. Ronald, dankjewel.
1: Jo, mooi middag.
0: Jo, doei.
2: Je weekend is goud.
0: Zo, en zometeen lekkere muziek. Broke Fraser komt eraan. Nick Kershaw staat ook voor je klaar. En dit is Charles en Eddie. What a Lie to You. Een hele goede middag.

Wat het vandaag een hele belangrijke dag maakt voor FC Groningen. Want ze hebben toch wel die broodnodige overwinning nodig. Die ze vandaag moeten gaan halen tegen NEC. De ploeg die eigenlijk al het hele seizoen in vorm is. De ploeg die mogelijk nog Champions League ticket kan pakken. Er moet er nog wel genoeg gebeuren bovenin, maar wie weet. Ja, en ik hoop toch echt dat onze eigen FC ervoor gaat strijden om die 3 punten te pakken in eigen huis. Later vandaag rond 16:45 is de wedstrijd. Want ze kunnen natuurlijk nog die ene ticket pakken voor de play-offs voetbal, voor Europees voetbal. Dat zou toch nog wel waanzinnig te zijn. Je kan natuurlijk de wedstrijd gewoon live volgen via Radio Noord. En het is moederdag. Ja, de dag om je moeder even in het zonnetje te zetten. De meest krachtige mensen op aard natuurlijk. Laten we dat eventjes voorop stellen. Dat gaan we ook vieren hier op Noord. En hoe we dat gaan doen, wat we precies gaan doen en wat jij eventueel zou kunnen winnen. Want een prachtig moederdagpakket, dat ligt hier gewoon klaar voor iemand. En niet alleen bij mij, maar ook later bij Dimitri's vanmiddag ligt er ook nog eentje klaar. Kortom, vandaag van alles te doen rondom moederdag. Hoe en wat, dat vertel ik je allemaal zometeen. Eerst een beetje die middag op gang helpen. Zometeen wat anders. Ook Tina Turner staat voor je klaar. En dit is Nick Kershaw, The Riddle, hier op Radio Noord.

0: Tina Turner zorgt ervoor dat het 12:30 is geworden. Nogmaals, goedemiddag. Zondagmiddag, je weekend is goud. En dat kan nog stralender, blinkender en leuker worden dan die misschien al is. En dan niet per se voor jou, maar wel voor je moeder. Want het is moederdag. Dus we staan er toch een beetje bij stil hier op Radio Noord.
1: Mama, je bent de liefste van de hele wereld.
0: We hebben namelijk iets geregeld wat voor jouw moeder een prachtig geschenk kan zijn. Het is namelijk een mooi verwendpakket wat we hier hebben liggen. En wat zit er allemaal in? Nou, ik zie zeepjes, douchegel, parfum, body scrub, doucheschuim en ga zo maar door. Echt een waanzinnig pakket. Een leuk pakket om je moeder in ieder geval mee te vertroetelen. Die zal het enig vinden. En wat moet je dan hiervoor doen? Nou, laat even weten waarom jouw moeder eigenlijk de allerleukste, liefste en gezelligste moeder is. We zoeken namelijk de leukste moeder van de regio hier in Groningen en natuurlijk ver daarbuiten, want voor jou is natuurlijk de beste. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is even een berichtje te sturen naar de app van Noord. Inspreken mag natuurlijk ook en bel ik jou vervolgens. Kom je daarna in de uitzending, dan mag jij je moeder ontzettend blij maken. Dus geef je moeder even op, zorg ervoor dat jij weet waarom jouw moeder dat verdient. En wie weet, pak jij dan wel dat prachtige verwendpakket. Je kan een berichtje sturen naar 050-3188-288 of spreek iets in. Dat vind ik namelijk stiekem nog veel leuker.

en Feit hier op Radio Noord. En ik zie berichtjes voorbij komen van Marten. Ik zie dat Johan erbij is. Marcel heeft zich getuned in. Want die hebben allemaal een hele lieve moeder. Tenminste, als ik hun berichtje mag geloven. En blijf ze vooral sturen, want we zijn op Noord op zoek naar de leukste, de liefste en de gezelligste moeder van de regio. Ja, die maakt jouw berichtje namelijk direct kans op een verwendpakket. Berichtje kan je achterlaten via 050-3188-288. Spreek iets leuks in of stuur gewoon een berichtje via de WhatsApp. Je weet welke je straks wel terug en dan mag jouw moeder ontzettend blij wezen. Want dat verwendpakket, dat is dan helemaal voor haar. Laat een berichtje achter via dus de app van Noord. Nou, dat straks allemaal, want eerst als je denkt aan de maand mei, dan denk je ook ongetwijfeld een beetje en heel voorzichtig aan de zomervakantie. Tenminste, dat gok ik. Het is de leukste periode van het jaar, vind ik. Maar dan heb ik wel één vraagje. Zit jij dan in team handdoekje leggen of in team uitslapen? Ik vertel je zometeen wat het beste is, want dat kan je zomaar eens duur te komen staan.

Ja, stiekem fluit jij denk ik ook mee met een liedje. Doe maar, Doris Day. En het is de nummer 1 ergernis op vakantie. Het is handdoekje leggen aan het zwembad. Ja, van die meest verschrikkelijke lui die eigenlijk toch ook al op vakantie zijn. En dan denken, joh, die zon komt eraan. Ik wil alvast wat bedjes claimen en bezet houden. En dan pas aan het einde van de middag misschien er eens gaan liggen. Nou, een Duitse toerist die heeft dit ook gedaan. En die moest zelfs hiervoor naar de rechter. Omdat hij op vakantie dus ervoor koos om geen lichtstoel bij het zwembad kon krijgen. Nou, om 6 uur waren er bijvoorbeeld al mensen die allemaal bedjes bezet gingen houden door bijvoorbeeld, ik noem maar eventjes, kinderen te vragen om er alvast op te gaan liggen. Die mochten dan bij het ontbijt weer aankomen, zodat ze in ieder geval een bedje hadden. Nou, het hotel dat verbood het reserveren van lichtbedden wel, maar trad daarentegen niet op. Maar de rechter heeft de man gelijk gegeven. Ja, de service van het hotel was onder de maat en de reisorganisatie moet een schadevergoeding van €900 betalen. Dus ja, let er in ieder geval wel op, maar in dit geval heeft deze man gewoon een heerlijke vakantie gehad. Nee.

Met Con. Met Ray Dalton. En don't worry hier op Radio Noord. Hele goede middag. Het is bijna 1 uur. En na de klok van 1 dan gaan we het eerste verwendpakket voor Moederdag weggeven. Jij kan daar kans op maken. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is eigenlijk jouw moeder op te geven via de app van Noord. 050-3188-288. Laat weten waarom jouw moeder de leukste, de liefste en de gezelligste is. Hier uit de regio word je zo meteen dan gebeld. Kom je in de uitzending, dan mag jij je moeder bellen. Dat is dat verwendpakket jouw kant op komt. Laat het even weten via de app van Noord. En dit zijn de Red Hot Chili Peppers.

0: Het zijn de Pet Shop Boys, Western Girls. Je weekend is goud, geef je moeder ook nog eventjes op, hè. We hebben hier een verwendpakket liggen, die kan zomaar eens voor jouw moeder worden.
1: Betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Nu bij Dirk, Konimex Kroephoek. 99 cent, volgens mij is dat minder dan een euro.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks Bo.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie Olifant.
8: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker, met Bouwgarant.
7: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
9: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
10: Hey, waar was jij?
11: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
9: Volop geraniums en perkplanten. Freekvanderwal.nl.
12: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
13: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
14: Dit is Radio Noord.
12: Nu het nieuws van 1 uur.
15: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Op het Spaanse eiland Tenerife heeft een eerste groep passagiers het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Op dat schip is een uitbraak van het Hanta-virus. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het virus. Een deel zal

0: Eindhoven vliegen. De passagiers hebben nu geen symptomen, maar het hantavirus heeft een lange incubatietijd. Dus de mensen moeten daarom 6 weken in thuisquarantaine. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur 's avonds, maar een deel van de ongeveer 200 aanwezigen weigerde daarna te vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op rellen. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 agenten raakten gewond. De aanslag is opgeheist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten een aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. In België is een jongen van 7 overleden bij een ongeluk met een springkasteel. Een windvlaag zou het springkussen de lucht in hebben geblazen, waardoor de jongen zwaar ten val kwam. Hij overleed in het ziekenhuis. De jongen was bij een voetbaltoernooi in de plaats Hamme in Oost-Vlaanderen om zijn broer aan te moedigen. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie doet onderzoek naar het ongeluk. Het weer droog en zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. Je weekend is goud.
2: Met Angelo Wensing.
3: Een heerlijke zondagmiddag is het hoor. Speciaal voor Moederdag ook cadeaus op Noord. Maar ook heerlijke muziek.

0: Het is Donna Summer en Could It Be Magic. Dat kan het zeker. Het is 1 uur geweest zondagmiddag. Je weekend in Schout, waar de temperatuur rond de 19 graden zal zijn. En dat zal denk ik ook nog wel heel eventjes blijven. Dan wordt het later deze week toch wel weer fris. Hè? Het koelt af naar zo'n 10 graden komende dagen. Dat is dan wel weer zo. Gisteren dacht ik nog, joh, ik hoop dat het allemaal droog blijft. Want ik wil eigenlijk gaan barbecuen. Ik heb dat uiteindelijk ook gedaan, maar het werd behoorlijk bewolkt. En toen dacht ik, nou, ik mag hopen dat het niet gaat regenen. Maar als je eenmaal hebt bedacht, joh, ik wil gewoon barbecuen, nou, dan ga je er ook helemaal voor. Hè? Dan zorg je ervoor dat die schoon is. Dan ga je op tijd al eventjes het vlees klaarmaken. Dan zorg je ook eventjes dat alles klaar staat. Nou, uiteindelijk heerlijk voor het eerst dit seizoen gewoon gebarbecued. Ja, het is toch mijn favoriete periode, hoor, in het jaar deze tijd. Ondertussen luister je naar Radio Noord, waar we de hele dag ook op zoek gaan naar de allerleukste en gezelligste en de liefste moeder eigenlijk. Want het is moederdag natuurlijk. Er komen wat appjes binnen, waaronder die van Peter.
1: Graag wil ik mijn moeder nog een fijne moederdag wensen. Ze is gisteren uit het ziekenhuis thuis gekomen na een dagopname en dat luchtte er weer op. Dus we zijn blij dat ze weer thuis is. Dus heel graag.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, Peter. Het is tijd om jou in actie te zetten. Wil jij een verwendpakket winnen? Dat kan zeker. Vertel ons eventjes waarom jouw moeder een verwendpakket van Radio Noord verdient. En er zit van alles in. Een lekker doucheschuimpje. Een, volgens mij een scrub, zoals je dat zo mooi noemt. Ik zie ook nog een shampoo. Ik zie van alles, joh. Om even lekker schoon te worden en even lekker te ruiken. Laat het even weten via de app 050-3188-288. Stuur het maar in via de app en wie weet bel ik je zo meteen. Kom je dan in de uitzending? Ja, dan mag je heel erg blij zijn. En dit is

0: understanding. Het is Redbox en For America. Noord. Ja, je hebt nog een paar minuten om je moeder op te geven om een prachtig verwendpakket die hier klaar ligt bij Noord. Is jouw moeder de leukste, de liefste en de gezelligste? Laat er even van je horen in de app van Noord. Dat kan door een berichtje te sturen. 050-3188-288. Dat doet onder andere zie ik Inge voorbij komen. Ik zie Marieke voorbij komen. Willem, Koos, Johan komen allemaal voorbij. En ook Latanja, die laat van zich horen.
1: Hoi, met Latanja. Ik wil graag het pakket aan mijn moeder geven, omdat ik er vandaag niet bij kan zijn. Want mijn zoontje is ziek en die wordt dinsdag geopereerd. En mijn moeder heeft een zware verleden gehad. En ze staat altijd voor iedereen klaar. Iedereen mag altijd bij ons thuis zijn. Ze heeft 11 kleinkinderen en 5 kinderen. En we zijn zo trots op haar, hoe ze alles doet.
0: Nou, fantastisch. Dit soort berichten zijn natuurlijk ook meer dan welkom. Geef het nog eventjes op. Ik geef je daarvoor nog 5 minuten. Laat ik de lijn nog even open. Zometeen Steenvanger hier op Radio Noord. Dit is Bronski Beat en Small Town Boy.

0: Langer. Het is Radio Noord. Goedemiddag. Het is de dag waarop we toch een beetje extra stilstaan. Wat onze moeders allemaal doen. Hè? Die lieve knuffels, de wijze raad, het eindeloze geduld en de liefde die toch altijd klaar staat. Het is een dag vol kleine gebaren van grote betekenis. Ik noem maar even een ontbijt op bed. Of een handgeschreven kaartje, bloemetjes. Kortom, je kon je de hele dag ook opgeven hier bij Radio Noord om eigenlijk jouw moeder een beetje in het zonnetje te zetten. Ik heb Marika aan de lijn uit Westerende. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jij gaat zometeen ook een bezoekje brengen aan je moeder, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja, vertel. Waarom is jouw moeder eigenlijk de liefste, de leukste, de grappigste, de gezelligste?
1: Ja, je kan eigenlijk altijd bij haar terecht, maar ze staat ook altijd voor ons klaar.
0: Ja.
1: En ja, als wij aan het werk zijn, wij hebben best wel wat dieren thuis en dat is mijn hobby. Dus dan, ja, ik hoef me daar nooit druk om te maken. Ze is er eigenlijk altijd, ook al vraag ik het niet, dan nog is ze er.
0: Ja,
1: en wat, ja, je kan altijd bij de terecht.
0: En wat voor dieren heb je dan? Want je zegt, we hebben heel veel dieren. Moet ik dan aan honden denken? Of?
1: Ja, we hebben 3 hondjes, we hebben 2 poezen en ik heb nog 5 ponies.
0: Je hebt 5 ponies? Wat gezellig.
1: Ja, zeker. Dat is heel gezellig. Dat is mijn grootste hobby.
0: Ja.
1: Dus dat kost wel werk en tijd.
0: Ja.
1: En dat gaat ook gewoon door als wij zelf aan het werk zijn. En als wij mijn ouders niet hadden, dan had ik dit niet zo kunnen doen als wat ik het nu heb.
0: Nee, en jouw moeder die zorgt dus ook wel eens voor de ponies. En dat gaat allemaal goed. Die vindt het ook heel leuk.
1: Ja. Zij vindt dat fantastisch. We hebben nu een veulentje erbij. Dus dan is ze alweer helemaal bezorgd. Ook als ik gewoon thuis ben. Dan, als het bijvoorbeeld slecht weer wordt, dan is het direct van, oh, denk je er even om. Dan moeten de ponies niet naar binnen. En ja, ze is er echt heel erg mee begaan.
0: Ja, en stel, jouw moeder luistert nu. Wat zou je nou uit de grond van je hart willen zeggen tegen je moeder?
1: De grond van mijn hart?
0: Ja.
1: Dat ik geen betere moeder kan wensen.
0: Het is gewoon je alles.
1: Ja.
0: Jolien, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Nou, dat zijn hele lieve woorden, hè?
2: Ja, dat is zeker.
0: Ja, want voor de duidelijkheid, ik heb Jolien aan de lijn. Dat is de moeder van Marieke. Een hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, ik hoor iets over ponies. Hoe trots ben jij ook op de ponies?
2: Ja, nou, weet je wat het is? Ze wonen hier tegenover ons.
0: Ja.
2: Nou, dichter bij huis kun je het niet krijgen dan, hè?
0: Nee. En dat vind je gewoon heel gezellig, hè?
2: Ja, dat is het. En als je elkaar zo kan helpen, waarom niet?
0: Ja, nou, ik kreeg ook een heel lief berichtje van Marieke. En Jolien, we hebben iets heel leuks voor jou. Want jij wint namelijk een prachtig verwendpakket. Ja, met allemaal lekkere douchegelletjes en schuimpjes en nog meer geurtjes. Die is in ieder geval voor jou en dat krijg je dan namens ons, maar natuurlijk van Marieke, want die heeft jou daarbij genomineerd.
2: Nou, hartelijk dank.
0: Ja, geniet er lekker van. En,
2: dat doe ik.
0: Marieke, ga je nog even op de koffie bij Jolien?
1: Jazeker, we gaan er zo heen.
0: Oké, okay,
1: ja,
0: nou Marieke, dan weet je dat. Zet de koffie maar vast klaar.
1: Ja, helemaal goed.
0: Dan gaan ze zo lopen.
1: Helemaal goed.
0: Ze komen eraan.
1: Dankjewel.
0: Ja, bedankt. Hoi, dankjewel.
1: Doei. Dankjewel. Doei.
0: Nou, wat gezellig.

is Clouseau en Passie hier op Radio Noord, waar we Marieke en Jolien het heel erg blij hebben gemaakt met een verwenpakket. Speciaal voor Moederdag. Maar als je nu luistert en je denkt, oh, dat had ik ook wel willen winnen, want mijn moeder is ook de allerbeste en de leukste en de liefste, dan mag je je vooral nog eventjes melden, hè, want ook bij Dimitri's na de klok van 2 is het gewoon tijd om iemand nog heel erg blij te maken met zo'n pakket. Dus die berichtjes op Moederdag, ja, die kunnen gewoon gestuurd blijven naar 050 3188 288.

0: Belangrijkste voor vandaag is natuurlijk dat je close bij die radio blijft. Het is Radio Noord. En hij kreeg gisteren de allereerste Vlam in de Pijp Award. Het is Henk Wijngaard. Een nieuwe prijs wordt uitgereikt aan artiesten met een onaanvankelijke oeuvre natuurlijk. En het was een hele bijzondere dag, want gisteren zag hij ook voor het eerst de truck waar het allemaal mee begon. Ooit. Waar hij de eerste optredens in gaf. Waar hij ging toeren door Nederland. Echt tientallen jaren geleden heeft hij hem voor het laatst gezien. Hij is opgeknapt en wel. En dat vertelde hij ook even met trots.
1: Onmiskenbaar. Alles klopt eraan. Ja, het is de auto die ik in de steek heb gelaten. Het meisje van 22 nu. De Scania 81 van toen.
0: Ja, en Wijngaard viert dit jaar namelijk zijn 80ste verjaardag. Hij is 60 jaar getrouwd en zit ook nog eens 50 jaar in het vak. Nou, dan moeten we het toch een beetje gaan vieren. Dus ik dacht, ik pak even deze knaller erbij. Met de Vlam in de Pijp nu op Noord. Dit is Henk Wijngaard.
2: Met

met Stargazing op Noord. En ik zie nog een berichtje voorbij komen van Sharon. En die zegt, ik zou zo graag mijn stiefmoeder een moederdagpakket willen geven, omdat ze altijd voor me klaarstaat. Ik kan alles bij haar kwijt en dat verdient ze ook enorm. Nou, misschien heb jij wel geluk, want zometeen dan neemt Dimitris het stokje over. Die kan je opnieuw heel erg blij gaan maken, want ook hij heeft een moederdag verwendpakket klaar liggen. Laat van je horen via de app 050-3188-288. Waarom verdient jouw moeder eigenlijk zo'n pakket? Omdat ze de liefste, de leukste, de gezelligste is? Is er nog iets anders wat ze voor je doet? Kortom, vergeet het niet vandaag. En wie weet win je nog een prachtig mooi pakket in je weekend in Schout. Wat zometeen verder gaan met Bruno Mars. En ook Dimitri Kops komt eraan. Dit is Modern Talking.

0: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en de Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
4: Oh yeah.
3: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
6: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
7: Kom ook naar het stoffenspektakel.
8: De grootste overdekte stoffenmarkt van Nederland.
7: Zondag 17 mei in de Martini Plaza in Groningen.
8: De toegang is gratis.
7: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
9: Hey, waar was jij?
10: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
11: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
13: Dit is Radio Noord.
14: Nu het nieuws van 2 uur.
15: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. Bij de marathon in Leiden is een hardloper overleden. De vrouw werd tijdens het lopen onwel. Ze is nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten, meldt Omroep West. De 10-kilometer wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. In Zutphen is bij een huiszoeking 340.000 euro aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat een man van 23 zich verdacht gedroeg op straat en iets aan iemand anders gaf. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de ene man een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. De man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij hem thuis lagen de grote hoeveelheid contant geld, net als drugs en wapens. In België is een jongen van 7 omgekomen bij een ongeluk met een springkussen. De jongen kwam zwaar ten val toen een windvlaag met kussen in de lucht blies. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. In het weer, het is droog en zonnig. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook weer kans op buien. En een stuk kouder, maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
16: Radio Noord.
17: Je weekend is goud.
16: Met Dimitris Kops.
18: Hey, goedemiddag, het is 2 minuten over 2. Zometeen hoor je Kim.

0: Ja, dag de ballen. It's hard to say goodbye. Rodney bij Radio Noord. Het is 9 minuten over 2. Goedemiddag. Mijn naam is Dimitris. Dit is Je Weekend is Goud. Een speciale editie vanmiddag van Je Weekend is Goud. Het is namelijk, ja, moederdag. Oh, daar kom je nu pas achter. Foei, foei, foei, foei, foei. Ben je al langs geweest bij je moeder? Of misschien ben je wel moeder en wacht je op het bezoek? Dat kan natuurlijk ook, hè? Nou, ik hoop dat de taart inmiddels is ingeslagen. Dat hij helemaal klaar staat in de koeling. En dat hij zometeen aangesneden kan gaan worden met de familie erbij. Deze middag maak je kans hier bij Radio Noord op een prachtig moederdagpakket. En de hele middag gaan we op zoek naar de leukste moeder van Groningen. Voor haar ligt namelijk klaar een riant moederdagpakket. Bestaande uit heerlijke geuren, douchegel, bodycrème, body scrub en veel meer van een prachtig luxe merk. Ja, dat wil je toch echt wel winnen. Hoe je dit moederdagpakket kunt winnen, dat ga ik je zo meteen vertellen. En ook goede muziek vanmiddag. Kim Wilde komt eraan, Michael Jackson, Fleming zometeen. En nu een stoere rapper die vaak ruzie had in zijn leven. En overal moet je maar eens opzoeken op YouTube. Thug Life schilder, Thug Life man, Thug Life. Maar hij had voor zijn moeder een zwak en daarom schreef hij een prachtig nummer voor zijn moeder. En er is iets bijzonders aan de moeder van Tupac, want in Nederland wonen 18,1 miljoen mensen. En daarvan overkomt maar 3000 hetgeen wat ook de moeder van Tupac is overkomen. Maar wat is de moeder van Tupac nou overkomen in haar leven?
1: Ja. Well,
0: het antwoord krijg je zo meteen naar die prachtige plaat van Tupac. Voor zijn moeder, Dear Mama, bij Radio Noord.

De hele week extra vaak te horen hier op Radio Noord. Groningen Schout, Falcon Hill en I Can Change. En ook hoorde je nog Tupac op Radio Noord met Dear Mama. Tupac werd op zijn 25e doodgeschoten en leefde een ruig leven. Maar dat heeft hij waarschijnlijk allemaal niet van een vreemde. Het is een bijzonder verhaal. De moeder van Tupac, Afeni Shakur, zo heet ze, die heeft in de gevangenis gezeten. Sterker nog, toen Tupac nog in de buik van zijn moeder zat, zat zijn moeder achter de tralies. Ja, de moeder van Tupac was namelijk lid van de Black Panther Party en werd eind jaren 60 gearresteerd met andere leden van de Panthers. Ze werd beschuldigd van betrokkenheid bij bomaanslagen en samenzweringen. En tijdens haar proces was ze zwanger van Tupac en zat ze dus in de gevangenis. Ja, uiteindelijk is ze in 1971 vrijgesproken en een maand later werd Tupac geboren. Ja, dat maken niet veel dames mee natuurlijk. Ik heb even gekeken, er zitten op dit moment 3000 vrouwen in Nederlandse gevangenissen. Dus ja, dat is maar weinig natuurlijk. Hey, 3000 op een bevolking van 18,1 miljoen. Ja. Je weekend is goud op Radio Noord op de zondagmiddag met Billy Ocean zometeen. Get out my dreams, get into my car. Ja, dame, dan weet ik er wel raad mee. Eerst Michael Jackson, dit is Remember the Time bij Noord.

hij langs rijdt, dan breek je bijna je nek. Zo'n mooie auto heeft hij. Kijk je toch even om. Billy Ocean, Get Out My Dreams, Get Into My Car. Dit is Radio Noord. Het is 2:02, het Radio Noord weerbericht. Het is licht bewolkt vanmiddag, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Af en toe zie je ook nog de zon en het is zo'n 15 graden. Dan morgen zon, wolken en buien in de mix en zo'n 10 graden in Groningen. Zometeen hoor je Genesis, That's All komt eraan. Eerst Fleming, dit is niet nodig.

Stevie Wonder en I Wish hier bij Radio Noord. In je weekend is goud op de zondagmiddag. En niet zomaar een zondagmiddag, nee, het is de tweede zondag in mei. Dat betekent dat het vandaag moederdag is. Ja, heb jij je moeder al in het zonnetje gezet? Hij ligt hier voor je klaar, hoor. Een prachtig moederdagpakket. Misschien wel voor jouw moeder. Hoe je die kunt winnen, vertel ik je zo meteen.

heeft zijn haar weer mooi gefeund deze zondagmiddag, hoor. Rick Astley. Together Forever. Leuk om die weer eens te horen. Hij bracht natuurlijk door in 87 met Never Gonna Give You Up. En een jaar later was deze hitter. En die hoor je niet zo vaak meer. Maar leuk om weer eens te horen. Together Forever. Hier op Radio Noord in Je Weekend is Goud. Op de zondagmiddag altijd Je Weekend is Goud. En het is vandaag een bijzondere zondag. Want het is namelijk de tweede zondag in mei. En dat betekent dat het vandaag Moederdag is. Ja, heb je enig idee waar dat allemaal vandaan komt, Moederdag? Nou, in Amerika is het ontstaan, Mother's Day, in 1914. Ja, dat is lang geleden. De Amerikaanse president van destijds, dat was Woodrow Wilson. Die maakte er een nationale feestdag van in Amerika. En ook in Nederland werd het heel erg populair, Moederdag. Voornamelijk omdat winkeliers en bloemenzaken hun spullen wouden verkopen. Ja, en vandaag vieren we het nog steeds, hè, Moederdag. En we zijn hier bij Radio Noord op zoek naar de leukste moeder van Groningen vandaag. Ben jij dat? Of ken jij de leukste moeder van Groningen? Ja, geef haar dan even op, hè. Vertel waarom deze moeder, misschien wel jouw moeder, de leukste moeder van Groningen is. Want hier ligt klaar een prachtig moederdagpakket. Het is een riant moederdagpakket, bestaande uit een heerlijke douchegel, body cream, body scrub. Echt wat moeders mooi vinden. En het is van een luxe merk. De vraag is, wie verdient dit moederdagpakket? Wie is de leukste moeder van Groningen? Je mag me even een appje sturen of bellen op 050-3188-288. Dus 050-3188-288. Er komt al een hoop leuks binnen vanmiddag. Carla uit Bedum die heeft gestuurd. Mijn moeder verdient echt het moederdagpakket. Ze staat voor iedereen klaar en heeft nu een zware tijd omdat mijn vader sukkelt met zijn gezondheid. Oh, ja, een goede reden om dat pakket inderdaad aan Carla uit Bedum te geven. Of aan de moeder dan tenminste. En Rick van Dalen had al eerder gestuurd. Nu echt onderweg naar mijn moedertje. Even lekkere taart eten met de kids. En straks lekker naar de FC. Hopelijk gaan we winnen van NEC. Ja, om 16:15 is natuurlijk de aftrap van Groningen NEC. En dat kun je natuurlijk ook horen hier op Radio Noord. Maar eerst natuurlijk de speciale moederdag uitzending van Je Weekend is Goud. Wie verdient een moederdagpakket? Een mooi luxe pakket. Wie is de leukste moeder van Groningen? Als je iemand wil opgeven of je hebt zoiets van, nou ja, goed, ik ken wel een moeder die dat pakket verdient. Bel of app even 050-3188-288. Kan je het vanmiddag gewoon komen ophalen hier. Of tenminste ophalen. Sterker nog, we gaan het naar je toe sturen, dat heerlijke pakket. Dus bel of app maar eventjes. De leukste moeder van Groningen. Geef haar op. 050-3188-288. Dit is Pink.

0: Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
1: Pap, die moeten we hebben!
0: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
2: Ik krijg een vakantiebroertje.
3: Huh?
2: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
3: Cool, wil ik ook.
4: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
5: europakinderhulp.nl.
0: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
6: onlineveilingmeester.nl.
7: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
8: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
13: Klaar met binnenzitten? Ga naar buiten en beweeg op jouw manier. Bij Sport 050 vind je de leukste mogelijkheden om buiten te bewegen. Van wandelen tot buitenfitness. Ga naar sport050.nl en ga fit het voorjaar in. Samen sporten? Vind jouw sportmaatje op sport050.nl.
14: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft. Dan laten we het zien, voelen en proeven.
13: Vind jouw buitensport bij Sport 050. Ga naar sport050.nl.
15: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
16: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
17: Dit is Radio Noord.
15: Nu het nieuws van 3 uur.
18: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de halve marathon in Leiden is een meisje van 15 overleden. Ze werd tijdens het lopen onwel en werd nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten. De 10 kilometer wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. Ook de afstand voor kinderen gaat niet meer door. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur, maar een deel van de ongeveer 200 betogers wilde niet vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op ongeregeldheden. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open.

0: De brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer. Het is droog en vrij zonnig. Van noord naar zuid wordt het vanmiddag 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook kans op buien. En een stuk kouder. Het wordt maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
2: Zinnen te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollen.
1: Wie heeft alle tuinplanten op voorraad? Freekvanderwal.nl.
3: Kom ook naar het stoffenspektakel.
4: De grootste overdekte stoffenmarkt van Nederland.
3: Zondag 17 mei in de Martini Plaza in Groningen.
4: De toegang is gratis.
3: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
5: Hey, waar was jij?
6: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
7: Vier Hemelvaartsdag in het Vesta Woonforum. Met leuke activiteiten, iets lekkers voor jong en oud, verrassende acties en volop wooninspiratie. Kijk ook op woonforum.com.
8: Vesta Woonforum, Pijzerweg, Groningen.
9: Het is weer veel, hoor. En ze broezen de grond uit. De koning in de gruiten. Asperges. Bimenadi in Winschoten in Noordbrouck. Seumdong in de weken open. Of bestel ze op bijmenadi.nl.
7: Ook de rest van het Hemelvaartweekend volop woonactiviteiten in het Vesta Woonforum.
10: Radio Noord.
11: Je weekend is goud.
10: Met Dimitris Kops.
12: Hey, goedemiddag, het is 3:05. Het is moederdag vandaag. En daarom zometeen mama van de Spice Girls. En ook UB40 komt eraan.

UB40 op Radio Noord en Sing Our Own Song. 12:03. Zondagmiddag, mijn naam is Dimitris. Dit is je weekend in Schout op Moederdag. Ja, het is vandaag Moederdag en er ligt hier een heerlijk luxe Moederdagpakket voor je klaar. We staan uit heerlijke geuren, een douchegel, een bodycreme, een body scrub en ja, veel meer van een luxe merk. Als je het pakket wil winnen voor jouw moeder of voor een moeder, dan ja, moet je je even melden. We zijn op zoek naar de leukste moeder van Groningen. En stuur een appje naar de studio van Radio Noord om dat eventjes door te geven. Doe er even een kort verhaaltje bij. Waarom is deze moeder de leukste moeder van Groningen? Je mag het doorappen op 050-3188-288. 050-3188-288. Komen al wat berichten binnen van Jordi uit Groningen bijvoorbeeld. Hoi Dimitris, mijn moeder verdient dit pakket echt. We gaan elk jaar op vakantie naar Turkije en dan betaalt ze echt alles. Ook voor mijn vriendin en mijn kinderen. En het minste wat ik kan terugdoen is dit pakket aan haar geven. Oh, wat een geweldige moeder heb jij, Jordi. Ja, lekker zeg. Op vakantie elk jaar. Op kosten van ma. En dan Jasmin uit Hoge Zand. Die heeft gestuurd. De moeder van mijn man, mijn schoonmoeder dus, verdient het pakket. Zij is echt de leukste moeder van Groningen. Ook al woont ze in Assen. Haha. Ja, ook dan mag je natuurlijk deze moeders opgeven. Ze hoeven niet in Groningen te wonen. Ze bakt heerlijke taarten. We zijn er gisteren al geweest. En we zitten helemaal propvol van de taart. Groetje van Jasmin. Oké, hartstikke goed. Ja, we zijn dus op zoek naar de leukste moeder van Groningen. Wie verdient een moederdagpakket? Laat het weten. Stuur een appje op 050-3188-288. En er wordt zometeen random een moeder uit de sms, of de sms moet je mij horen, uit de WhatsApp-bak getrokken. En die krijgt dat heerlijke pakket met heerlijke geuren, douchegel, bodycreme, body scrub en veel meer. Dus kom erop met je verhaal over ja, deze moeder. De leukste moeder van Groningen. App naar 050-3188-288. Het is Moederdag vandaag. En daarom.

0: Radio Noord met Olaf Vos en Man Align. Het is 7 minuten voor 3:30. Aan de telefoon heb ik Jeanette. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij belt uit Groningen.
1: Ja, klopt.
0: En jij belt eigenlijk voor je moeder.
1: Voor mijn moeder, ja.
0: En waar woont je moeder?
1: Mijn moeder woont in Wassum.
0: Ah, en daar ben je ook geboren?
1: Nee, ik ben in Den Andel geboren. Dat is vlakbij Wassum.
0: Oh, oké. Want we hebben hier op Moederdag riante moederdagpakketten klaar liggen. En vertel eens, waarom verdient jouw moeder dit pakket?
1: Mijn moeder verdient het pakket omdat ze 3 weken geleden heeft een nieuwe heup gekregen. En ze doet het heel goed nu. Ze loopt daar weer rond.
0: Zo.
1: Mijn ouders waren gisteren 65 jaar getrouwd.
0: Zo.
1: Dus die leven allebei nog.
0: Wat mooi.
1: Ja, ze zijn 90 en 86.
0: Zo. Zo.
1: Dus het was groot feest gisteren.
0: 65 jaar getrouwd. Mijn hemel, dat hoor je niet vaak meer.
1: Nee, niet vaak meer.
0: Dat is toch zo'n diamantenhuwelijk of is dat 60 jaar?
1: Nee, dat is diamant, ja.
0: Oh, of is dat nou 65 of 60 jaar?
1: Nee, 65.
0: Oh, dus dan komt de burgemeester langs.
1: Ja, de wethouder kwam langs gisteren.
0: Oh, echt waar?
1: Ja.
0: De burgemeester zelf niet? Ik dacht dat de burgemeester dan altijd langskwam.
1: Ja, maar die zou wel wat anders gehad hebben, denk ik.
0: Oh, dus ze hebben je moeder wel even in het zonnetje gezet?
1: Ja, en mijn vader ook.
0: Oh, wat lekker zeg. Wat goed.
1: Ja.
0: Wat goed. En ze wonen nog helemaal op zichzelf ook?
1: Nou, mijn vader niet meer.
0: Oh, oké.
1: Mijn moeder wel, die redt zichzelf nog.
0: Oké, en die gaat dan ook vaak naar je vader toe? Of,
1: Ja, die gaat dan naar mijn vader toe met de auto.
0: Oh, wat prachtig.
1: Ja.
0: Ja, nou ja, en heb jij Moederdag al met je moeder gevierd?
1: Ja, ik ben erbij geweest vanmorgen.
0: Ah, lekker. En wat hebben jullie gegeten?
1: Ja. Nee, gewoon brood.
0: Oh, geen taart of zo voor de Moederdag?
1: Nee,
0: geen
1: taart.
0: Oh, oké.
1: We hebben gisteren genoeg gehad, hè?
0: Ja, hoezo?
1: Ja, met dat huwelijk hebben we gisteren gevierd.
0: Oh, je zat nog propvol. Je bent 2 keer geweest, zeg maar.
1: Ja, 3 keer zelfs.
0: 3 keer?
1: Ja, vrijdag ook.
0: Oh, wat goed. Nou, Jeanette, ik vind het een prachtig verhaal. Ja, je moeder. Hoe heet je moeder?
1: Reina Buikema.
0: Hartstikke idee. Bij deze staat ze eventjes in het zonnetje. En voor je moeder win jij een prachtig moederdagpakket.
1: Dankjewel.
0: Ja, het is een riant moederdagpakket bestaande uit allerlei heerlijke geuren. Douchegel, bodycreme, body scrub en nog veel meer. Allemaal van een luxe merk.
1: Oh, wat lekker.
0: We gaan het naar je opsturen zodat jij het weer aan je moeder kan geven.
1: Oh, prima. Dankjewel.
0: Alsjeblieft. En een fijne moederdag.
1: Je hebt
0: zelfs.
1: Ach, niet
0: zelfs.
1: Ja.
0: Ja, dat mag toch? Ja. Hartstikke goed. Fijne dag, doei.
1: Doei.

0: Goedemiddag, 4:04. Het Radio Noord weerbericht. Het is licht bewolkt, maar het blijft wel droog vandaag. Dat is lekker. En af en toe zie je ook de zon. Het is zo'n 15 graden, dus dat is best prima als je naar FC Groningen gaat. Zit je in ieder geval niet in de regen naar de wedstrijd te kijken. Om 16:45 is de aftrap, hè, tegen NEC. Dat je het weet. Dan het weer voor morgen. Morgen zon, wolken en buien in de mix. En ongeveer 10 graden in Groningen. Zometeen hoor je hier ABC, When Smokey Sings. En eerst Zoo. Dit is Shakira.
1: Radio Noord. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into...

Shalamar op Radio Noord en the second time around. Het is 4:15. Even eerlijk, ben je wel eens ergens toe gedwongen in je leven? Misschien door je vrouw. Nu de afwas doen. Nu schoonmaken. Kan natuurlijk zometeen hier een man die gedwongen zanger is geworden. Ja, zijn vader had namelijk een kroeg en die had soms wat problemen om zangers te regelen voor in het café. En daarom vroeg hij aan zijn zoon, wil jij vanavond zingen? Nou, dat vond die zoon wel wat. Eerst vond hij het spannend, maar uiteindelijk ging hij toch op het podium staan. En hij vond dat zo leuk, dat zingen, dat hij gewoon bleef zingen. Hij moest eigenlijk van zijn vader, dat was het originele plan, de kroeg overnemen op een bepaald moment. Maar hey, hij bleef maar zingen, en uiteindelijk is het ook een hele bekende zanger geworden. Wie het is, hoor je zo meteen op Radio Noord. Eerst Marshmello en de Jonas Brothers. Dit is Leave Before You Love Me.

0: gouden keeltje hoor, deze man. De Vroog. René Vroger. Hij is eigenlijk gedwongen. Ja, gedwongen. In zijn leven om zanger te worden. Dat zit namelijk zo. Zijn vader had Café Bolle Jan in Amsterdam. En die had nog wel eens problemen met de bezetting voor de zangers. En toen vroeg hij aan zijn zoon René Vroger dus. Vind jij het niet leuk, Renéetje, om op het podium te staan? Nou, dat vond René zo leuk dat hij zanger is geworden. Het was eigenlijk het oorspronkelijke plan dat hij Café Bolle Jan zou overnemen. Maar ja, hij is professioneel zanger geworden. René Vroger, your place is mine hier op Radio Noord. Het is bijna 4:00. Om 4:45 zometeen de aftrap van FC Groningen tegen NEC. En daarom zometeen hier op de radio het live verslag met onder andere Erik.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Ja joh, een voetbalfeest vanmiddag hoor.
0: Ja.
1: Ja, alle wedstrijden in de Eredivisie tegelijkertijd.
0: Ja.
1: Dat is altijd een beetje chaos, want waar moet je dan kijken? Natuurlijk gaan wij gewoon FC Groningen tegen NEC kijken.
0: Ja.
1: Staat veel op het spel, maar ook op al die andere velden. En dat is allemaal van belang.
0: Ja.
1: Dus dat is eigenlijk wel superleuk. Hè? Een beetje dat, je zou bijna kunnen zeggen, dat ouderwetse gevoel weer een beetje.
0: Dat is toch mooi, want leg ze uit, Groningen staat 10e.
1: Ja, en heeft het niet helemaal aan eigen hand dus. Maar ja, andere spelen vanmiddag dus ook. En dat, ja, er zijn nog 2 speelrondes, nog 6 punten te vergeven dus. En, of te verliezen, zou je ook kunnen zeggen. Kan alle kanten op. Ja, NEC, de tegenstander van vanmiddag, die speelt nog weer voor Champions League. Voorronde Champions League.
0: Zo.
1: Tweede plaats is wel een beetje, hè, ze staan nu bovenin. Maar Feyenoord staat tweede. Ja, dat is waarschijnlijk wat te ver weg. Maar ze kunnen gewoon derde blijven. En dan voorronde Champions League spelen. Ja, dan moeten ze ook winnen. En ja, dus de strijd met onder andere Ajax is nog steeds levende. Dus ook NEC is er alles aan gelegen. Groningen heeft de punten nodig om eventueel bij fouten boven Groningen dan toch die play-off plekken voor Europees voetbal te halen. Oftewel, spanning, spektakel, allemaal vanmiddag.
0: Ja, en als we dan vanmiddag hebben gehad, dan komt volgende week de slotronde.
1: De laatste, ja. En dan, ja, als het mee zit. En Groningen haalt zelf de punten en een van de andere partijen laat punten liggen. Dan zouden er nog play-off wedstrijden kunnen komen. Maar ja, dat weten we. Ja, dat weten we waarschijnlijk pas volgende week.
0: Oké, hartstikke goed. 4:45 dus de aftrap Groningen tegen NEC in eigen huis.
1: Yes!
0: En Erik is erbij. Gaat het live uitzenden en 3 kwartier voorbeschouwen.
1: Ook nog een keer.
0: Ja toch, ik denk dat je de opstelling eventjes doorneemt hier op de radio.
1: Ja, dat komt wel goed.
0: Hartstikke fijn. Veel plezier met FC Groningen live. Dit is Eros Ramazzotti. Fijne zondag. Doei.

0: Bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
0: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
3: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
2: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
3: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
4: Hey, hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Echt gezellig, maak je het met sfeervolle verlichting en leuke woonaccessoires. Groot en klein. Gaat er bij jou al een lampje branden? Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
5: Hey, waar was jij?
6: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
7: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 4 uur.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Een team van Britse militairen en artsen is aangekomen op het afgelegen eiland Tristan da Cunha in de Zuid-Atlantische Oceaan. Een inwoner is mogelijk besmet met het hantavirus. Hij is aan boord geweest van het cruiseschip de Hondius. De hulpverleners zijn per parachute geland op het verre eiland, omdat er geen vliegveld is. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisator en de burgemeester noemen het afschuwelijk nieuws. In het reglement van de Leiden Marathon staat dat meedoen mag vanaf 16 jaar. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed, is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer, het is zonnig bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Zuid-Limburg kans op een bui, verder blijft het droog. Morgen op meer plaatsen buien, meer wind en een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
12: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
11: Wijzerweg, Groningen.
13: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
14: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft...

0: En dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
1: Hey, waar was jij?
2: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
3: Vier Hemelvaartsdag in het Vesta Woonforum. Met leuke activiteiten, iets lekkers voor jong en oud, verrassende acties en volop wooninspiratie. Kijk ook op woonforum.com.
4: Vesta Woonforum, Pijzerweg, Groningen.
5: Ja, ook dit jaar gaan we weer rennend naar de vismarkt. Zondag 11 oktober, de Menses 4 mijl van Groningen. Doe je ook weer mee? De inschrijving start op donderdag 7 mei om 12 uur 's middags. Het mooiste loopevenement van Noord-Nederland. Ga naar 4mijl.nl.
3: Ook de rest van het Hemelvaartweekend volop woonactiviteiten in het Vesta Woonforum.
6: Radio Noord.
7: FC Groningen live.
8: Met Erik Hogeboom.
9: Maakt FC Groningen nog kans op de play-offs voor Europees voetbal? NEC is de tegenstander vanmiddag en die wil de Champions League nog in. Spanning ten top. Een hele goede middag op deze zondagmiddag, waar volop voetbal op het programma staat. Het is de één na laatste speelronde in de Eredivisie. En dat betekent dat om 16:45 alle Eredivisieploegen af gaan trappen voor een wedstrijd. En er staat heel veel op het spel op allerlei niveaus. Stefan Bleker zit in Euroborg om u op de hoogte te houden van FC Groningen en NEC. De Nijmegenaren dus die op bezoek komen. Maar we houden hier in de studio ook de andere wedstrijden gewoon in de gaten. Want ja, dat heeft natuurlijk allemaal invloed op elkaar. En we kijken ook naar de virtuele stand. En analist Roy Beukenkamp is er ook bij. Goedemiddag, Roy.
10: Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Ja, wel leuk hè, zo'n wedstrijddag.
10: Ja, er kan van alles gebeuren. Dus ik geloof op elk veld is er wel iets aan de hand. Dus dat is die laatste wedstrijden zijn altijd mooi.
9: Ja, en nog 2 speelrondes. Dus we gaan kijken wat het is. En ik zei net al, in Euroborg zit Stefan Bleker. Goedemiddag, Stefan.
11: Goedemiddag, Erik.
9: Ja, en gelijk maar even goed beginnen. Want volgens mij heb jij een hele bijzondere persoon naast je zitten.
11: Ja, want het is voor FC Groningen een bijzondere dag. Aangezien ze natuurlijk nog overal voor voetballen. Maar voor Jannie Zevenberg is het ook een hele bijzondere dag. Want jij wordt vandaag, Jenny, in het zonnetje gezet. Omdat je al 55 jaar vrijwilliger bent bij FC Groningen. Laat dat eens tot je doordringen. 55 jaar.
12: Ja, inderdaad. 55 jaar. Ik ben begonnen ooit bij GVV. Toen was het nog GVV. En daarna verder gegaan bij FC Groningen.
11: Hoe is dat toen ooit zo gekomen dat je hebt aangemeld als vrijwilliger nog bij GVV?
12: Er werd toen in de tijd werd er gevraagd door middel van stond in de krant of de mensen waren die vrijwillig voor FC Groningen wouden, aan het werk wouden gaan. Nou, dan is het begonnen met de verkoop van panties en steentjes om toch te zorgen dat FC Groningen, of dat Groningen geld had om GVV FC Groningen te laten worden. En zo ben ik begonnen.
11: Ja, nu zijn we 55 jaar verder. Wat heb je nou in de tussentijd allemaal wel niet gedaan voor de club? Want ik kan me voorstellen, dat is vast nogal wat.
12: Inderdaad. Als vrijwilliger zijnde heb ik inderdaad een heleboel gedaan. Ik ben begonnen toen in de tijd stond er op het Oosterparkstadion stond de kantine. Daar ben ik begonnen. Ik heb loodjes heb ik verkocht voor de supportersvereniging. Ja, eigenlijk alle hand- en spandiensten die er toen in de tijd waren. Onder andere seizoenkaarten inpakken hebben we gedaan. Brieven inpakken. Alles eigenlijk.
11: Ja, zodra er iets moest gebeuren bij FC Groningen stond jij vooraan. Samen met je man ook natuurlijk. Om te helpen.
12: Ja, wat toen in de tijd mijn man was. Mijn man is dus een aantal jaren geleden overleden. En die is ook bij Groningen toen eigenlijk gelijk met mij is die begonnen. Nou ja, en daarna heb ik mijn huidige man leren kennen, ook weer bij Groningen.
11: Ja, zo blijft het Groningen-virus dichtbij. Maar wat maakt het nou zo mooi om bij deze club vrijwilliger te zijn?
12: Ja, daar vraag je iets. Familie, ja, het is net een familieband die je tegenwoordig eigenlijk hebt. Je helpt met elkaar, je lacht met elkaar, alles doe je met elkaar.
11: Nou word je vandaag in het zonnetje gezet. En dat begon thuis al, hè?
12: Ja, inderdaad. Ik ben met de auto van huis gehaald. Ik wist totaal helemaal niks. En de rest van de dag wordt ons dus aangeboden door Groningen zelf. En dat vind ik wel een hele waardering die ze hebben voor hun vrijwilligers.
11: Ja, als mensen luisteren, straks nog naar het stadion toekomen, dan moeten ze in de rust eigenlijk even geen drinken gaan halen. Hè? Maar even op hun plekje blijven zitten, want er staat iets te gebeuren, begreep ik.
12: Ja, inderdaad. Dat is wel de bedoeling. En ja, ik laat alles nu op mij afkomen.
11: Nou, wordt dat dan een mooie ereronde? Moet ik me zoiets voorstellen?
12: Nou, ik heb gezegd direct van, wegens mijn eigenlijk gezondheid wil ik niet het stadion weer helemaal rondlopen, maar alles gebeurt gewoon op het veld.
11: Mag ik je heel veel plezier wensen nog en dankjewel Jenny.
12: Ja, ik heb nog één kleine opmerking eigenlijk. Als mensen vrijwilliger willen worden, kom naar Groningen. We hebben ze heel hard nodig.
11: Bij deze, dankjewel.
9: Ja, dan ben je een super vrijwilliger. Als je dan ook nog eens een keer stilstaat bij het feit dat er altijd meer hulp welkom is. En wat dat betreft, Stefan zei het al, in de pauze gaan we meemaken wat daar voor speciale actie is. Het is nog ruim 35 minuten voordat die bal rolt in Euroborg. We hebben dus nog even tijd, ook voor muziek, een beetje ja, nieuwe muziek. Heel veel jong publiek vindt het ook leuk. Mijn nichtje bijvoorbeeld ook, die gaat hier heel hard op dansen. Dus het is dan wel leuk om dat dan even te draaien. Dit is Golden van Hunter X, hier op Radio Noord.

0: Ja, Hunter X van die anime-serie staat op Netflix. Heel populair, Golden. Je hebt hem vaak gehoord hier op Noord. En we sluiten nog even mooi af. Nog 32 minuten voordat de bal rolt in Euroborg. En wat dat betreft kijken we uit naar een, innoverende wedstrijd waar best wel veel op het spel staat, hè?
1: Ja, als je ziet de stand en de wedstrijden, is het ook een belangrijke wedstrijd voor beide, denk ik. Als je Groningers nog wat willen, dan moeten ze een goed resultaat halen. Vanuitgaan dat boven hun Sparta een zware wedstrijd tegen Twente, die Twente zie winnen. Dus dan kunnen ze goede zaken doen. Maar ja, NEC natuurlijk voor die derde plek. Dus ja, alles erop in de rand vandaag, denk ik.
0: Ja, we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe FC Groningen naar die wedstrijd toe heeft geleefd. Maar nog wel meer benieuwd, Stefan Bleker, met welke namen ze nou daadwerkelijk het veld in gaan. Want er speelde wel links en rechts wat. Hè. Wie nou wel speelt, wie nou niet?
2: Ja, grote vraag was eigenlijk of Younes Taha erbij zou zijn. En Lukien zei vrijdag dat hij sowieso niet zou gaan starten vanmiddag tegen NEC. Nou, dat is niet het geval. Want hij heeft een wonderbaarlijk goed herstel doorgemaakt, zullen we dan maar zeggen. Vrijdag was hij nog niet op de training, maar hij kan starten vandaag. Younes Taha, dat is voor Groningen natuurlijk goed nieuws. Dat betekent ook dat er geen wijzigingen verder zijn in de opstelling ten opzichte van de laatste wedstrijd tegen Excelsior. Fasen in de goal met Rente, Blokzijl, Jansen en Peersman achterin. Land en De Jonge staan dan weer daarvoor. Schreuders en Taha vanaf de flanken verwacht ik. En Van der Werf op 10. En Tom van Bergen staat bij Groningen uiteraard in de punt van de aanval.
0: Ja, miraculeuze recovery zou je kunnen zeggen. Is dat toevallig dezelfde wonderdokter als bij Robbo of zo?
2: Ja, ik heb geen flauw idee. Want Lukien die was er eigenlijk heel duidelijk over vrijdag. Hij gaat sowieso niet starten. Lukien hoopt Taha op zaterdag er wel bij te hebben tijdens de training. Nou, dat is ook gebeurd. Maar het ging blijkbaar allemaal wat beter dan hij vrijdag had kunnen vermoeden. Vandaar dat hij er gewoon bij is.
0: En dus is het weer een beetje zoals vertrouwd. Dankjewel Stefan. Komen we straks nog bij je terug natuurlijk ook voor NEC en andere zaken. Laten we eerst eens even kijken, Roy, naar deze periode waar FC Groningen en natuurlijk ook de rest van de competitie nu in zit. De laatste twee speelrondes, ook dat nu alles tegelijkertijd is. Wat doet dat met spelers en staf als je bij deze momenten aankomt?
1: Nou, kijk, eigenlijk voetbal je daar wel voor natuurlijk. Het zijn de momenten in de wedstrijden waar iets te halen is. En dat zou moeten zijn dat dat een positieve druk geeft. Dat zijn eigenlijk de wedstrijden waar je het voor doet natuurlijk. Ja. Spanning, het publiek. Dat je in de laatste twee wedstrijden nog wat te winnen hebt. Of te verliezen onderin natuurlijk. Dat geeft wel een bepaalde spanning. Al moet ik zeggen, de spanning onderin is nog wel even wat heftiger, denk ik, dan als je op de positie bij Groningen nu zit.
0: Degradatie bedoel je natuurlijk?
1: Ja, dat is wel. Kijk, ik heb dat een paar keer mee mogen maken. En je weet dat spelers die dat meemaken, die zeggen vaak van nou, dat is één keer nooit meer. Maar dat is wel. Er hangt zoveel af van een club tegenwoordig of je erin blijft of eruit. En dat voel je als speler echt wel. Dus dat is wel echt een hele enorme druk onderin.
0: Ja, wat dat betreft natuurlijk wel. Er zijn zat teams die dan in zo'n situatie komen van het ene jaar net promoveren, dan weer degraderen, jaartje veilig, maar weer degraderen. Groningen heeft die dans ontsprongen. Natuurlijk vanuit de KKD gekomen, nu vorig jaar vrij stabiel, maar het had dit jaar ook andersom kunnen klappen. Dat zie je dan toch wel eens wat vaker.
1: Ja, vaak is het tweede jaar het meest lastige, omdat vaak de eerste jaar is een soort euforie van de promotie wat doorwerkt en alles is meegenomen. Tweede jaar is vaak moeilijk, maar ja, dat heeft Groningen natuurlijk nu prima gedaan. Maar ik zeg altijd, kijk, die druk onderin is negatief. En naar boven toe een prijs winnen, eventueel, of Europees voetbal halen, is een positief. Dat is wel anders.
0: Ja, wat gewoon positiever dan toch ook, hè?
1: Ja, die druk is naar iets moois. En die andere druk is vaak het negatieve. Als het misgaat, dan heeft dat heel veel impact voor een hele club. Hè, voor alle mensen die er werken, et cetera. En ze zeggen vaak, qua A-spelers hebben, nou geloof mij nou, dat gaat echt wel bij die spelers naar binnen komen. En dat weten ze echt wel. En die druk nemen ze echt wel mee. En daarom zie je ook vaak dat ploegen die regelmatiger in die situatie zitten, er vaak wat beter mee omgaan dan een ploeg die er plotseling in komt. En dat gaat meestal helemaal mis. Want die zijn het niet gewend. En die komen dan in één keer in die druk. En die zie je vaak verliezen. En daarom zie je ook vaak in de na-competitie dat een eerste divisieploeg promoveert.
0: Positieve vibe, ja.
1: Positieve vibe. We hebben wat te winnen. En die eredivisieclub, die moeten tegenvechten dat ze niet naar beneden gaan. En die gaan er toch 9 van de 10 keer uit.
0: Ja, Stefan Bleker sprak Dick Lukien nog bij de laatste training. Aan hem ook de vraag hoe het is in die laatste fase van deze competitie.
3: Ja, ik vind het een geweldig affiche. Twee ploegen die veel vooruit willen. Ik denk dat een...
0: Die hoor je zo, want dit gaat Dick Lukien over NEC. Ik ga hem nog een keer doen over die laatste fase van de competitie.
2: Ja, we zitten nu in de eindfase van de competitie. Je hebt nog 2 wedstrijden sowieso. Kans op die play-offs is er natuurlijk nog altijd. Hè, met dat puntje verschil van met betrekking tot Sparta. Hoe schat je het in?
3: Ja, ik vind dat echt heel lastig. Als wij het niveau halen van vorige week, ja, dan gaan we het heel lastig krijgen om de play-offs te halen. En hebben we er eigenlijk ook niks te zoeken. Maar in al die weken daarvoor vind ik dat wij het goed hebben gedaan. Dus ja, uiteindelijk gaat het om doen wat je kunt op het uur u. Ik hoorde van de week iemand zeggen, is de prik uit de cola ja of nee? Ja, daar gaat het om. Dus kunnen wij leveren wat we in ons hebben? En als we dat niet kunnen, ja, dan is NEC beter. Maar kunnen wij ons hoger niveau halen van die weken daarvoor? Ja, dan hebben wij gewoon ook een kans om punten te halen. En dan kunnen wij ook de play-off halen.
2: Waar zit hem dat in? Kwestie van het niveau wel of niet kunnen halen?
3: Ja, dat zit voor een gedeelte in intrinsieke motivatie. Dus dat altijd kunnen. Zit voor een gedeelte in ook wel ontwikkelingen. We hebben veel jonge jongens die ook nog wel moeten wennen aan het iedere week een steady niveau halen. Dus ja, een combinatie van dat. En altijd ook in relatie tot die tegenstander, want die hebben ook een plan.
0: En dat is Dick Lukien die daar natuurlijk vooruitkijkt op een wedstrijd die niet zo makkelijk gaat zijn voor FC Groningen in die laatste fase. We gaan straks om 16:45 merken hoe het er daadwerkelijk aan toe gaat. SOS, nou dat is niet aan de orde bij FC Groningen. Abba zingt er nog wel over hier op Radio Noord.

0: Nou, Specialized in You van de Time Bandits hier op Radio Noord. Die wedstrijd begint dus met een goede 18 minuten, Roy, SC Groningen. Ja, een beetje drop of de ronde kun je wel zeggen richting die play-offs. Want de negende plek moet haalbaar zijn. Toch vorige week tegen Excelsior, dat was wel even een flinke knauw.
1: Ja, ik vond eigenlijk al dat het... Ik vond Feyenoord ook niet echt geweldig. Coët vond ik ook niet geweldig. Tenminste, niet wat je gewend was de laatste weken. En dan zo naar het eind toe hoop je dat het misschien wat extra's komt. Maar dat bleef even uit. En met name tegen Excelsior was het toch eigenlijk wel onverwachts. En ja, ik moet eerlijk zeggen, toch wel heel verdiend van Excelsior gewonnen. Al was het in de laatste minuut.
0: Ja, en dan is het toch de vraag, hoe kan dat dan? Als je zoveel nog hebt om te winnen, om die play-offs te kunnen halen. Ik hoorde Lukien ook zeggen, ja, de jongens zijn er allemaal mee bezig. Die willen het seizoen mooi afsluiten. Dan toch zo'n in eigen huis 3-2 om de oren in de laatste minuten ook ongeveer. Dan moet je dat weer oppakken richting NEC. Hoe zou je dat als trainer het beste doen?
1: Nou, ik denk richting NEC, dat klinkt misschien gek, maar zo'n wedstrijd tegen Excelsior natuurlijk best wel veel energie en voel kan geven aan een trainer om de ploeg scherp, wakker, noem het allemaal maar op, clichématig. Maar ja, wel naar NEC toe te brengen en te gebruiken, zo'n wedstrijd, dat nu echt wel heel anders moet.
0: Ja, dus eigenlijk juist een heel goed middel om te kunnen zeggen, hey, even de scherpte er weer in.
1: Het had beter geweest als Excelsior gewonnen hadden. Maar nu naar de wedstrijd naar NEC toe, denk ik dat het voor een trainer wel heel goed te gebruiken is om nu daar nog bovenop te zitten na een ploeg als NEC toe.
0: Ja, als we kijken naar de opstelling van de FC, is het eigenlijk gewoon het vertrouwde recept. Met dan toch nog weer een Taha die erbij is. Hoe belangrijk is het dat hij er is in plaats van bijvoorbeeld een Hearns die ook daar kan spelen?
1: Nou, hij is natuurlijk verder als Hearns. En hij kan heel belangrijk zijn in het creatieve naar voren toe. Waar ik nog steeds vind dat daar wel te weinig gebeurt bij Groningen. Eigenlijk het hele seizoen wel. Het is even een fase goed gaan. Maar daar komen ze toch eigenlijk wel over het algemeen iets te kort. Maar hij is wel een speler die en met zijn trap, corners, vrije trappen, soms wat kan creëren. Dus hij is wel belangrijk in het creëren van kansen.
0: Ja, voor de rest, business as usual. Het recept is wel gevonden. Zou je dan misschien ook niet denken van, als het allemaal niet zo lekker ging, kun je het recept ook eens een keer omgooien in de basis?
1: Ja, maar ik denk dat hij, die groep heeft ook wel goed gepresteerd. Dus ik denk dat hij daar ook het vertrouwen wel in wil geven. En zeker nu naar die laatste twee wedstrijden toe, dat hij toch kiest voor het vaste wat er is. Ik denk wel, mijn gevoel zegt wel, dat als het in de wedstrijd blijkt snel dat het niet loopt, dat hij dan wel wat sneller gaat ingrijpen, denk ik.
0: Ja, dat doet hij doorgaans niet zo snel, hè?
1: Nee, daarom. Dus, maar ik denk dat dat nu wel zover is, dat als het plannetje niet werkt of niet gaat, dat hij wel iets eerder gaat ingrijpen. Ja, je hebt nu maar twee kansen nog, dus je moet ook.
0: Het moet ook. Wat dat betreft een aantrekkelijk affiche tegen NEC. Ploeg die derde staat en dan graag de Champions League voorrondes in zou willen. Ongekend trouwens, hè? NEC gewoon derde. Voor mij hebben ze nog nooit zo goed gedaan.
1: Ja, is ongelooflijk knap. Ze doen het gewoon heel goed. Het hele seizoen al, ze hebben natuurlijk ook af en toe wel een dipje, maar mag het als een ploeg als NEC. Maar als je kijkt naar de intentie en de manier van spelen en hoe ze het doen, dat mag een groot compliment zijn en een voorbeeld voor heel veel mensen.
0: Ja, straks
1: teams.
0: Straks horen we van Stefan wie er allemaal bij NEC spelen. Ook een paar bekende namen nog wel voor Groningen. Wat dat betreft ook benieuwd hoe Lukien tegen dat affiche aankijkt.
2: Ja, ik vind het een geweldig affiche. Twee ploegen die veel vooruit willen. Ik denk dat de chaos gaat overheersen. Veel omschakelmomenten, dat is wat NEC wil en dat willen wij eigenlijk ook. Dus ik ben benieuwd.
3: Ja, nou is het qua niveau wat anders. Maar kunnen we misschien een beetje een wedstrijd verwachten qua hoe spectaculair het gaat worden, zoals we Paris tegen Bayern hebben gezien?
2: Boah. Dan leg je de lab wel heel hoog.
3: Ja, maar niveau wat minder. Ja. Hè? Maar qua intensiteit, wat beide ploegen willen.
2: Ja. Maar aan de andere kant, dat wilden we ook tegen Excelsior. En,
3: ja, maar dat is een andere ploeg.
2: Jawel, maar die hebben ook gewoon een aantal dingen heel goed gedaan. En dan zien wij er bij vlagen gewoon heel slecht uit. Dus wij moeten ook wel goed zijn, willen we er echt een wedstrijd van kunnen maken. We spelen tegen de nummer 3 van Nederland, hè, die na PSV de meeste goals scoort. Met heel veel goede voetballers. Ja, dan moet je wel op je best zijn. Dus ja, dat is vooral de uitdaging, denk ik. En dat is ook wel, vind ik, mooi. We hebben een aantal spelers die ook naar dat niveau kunnen en ook willen.
3: Wie dan?
2: Ja, ik denk de meeste wel. Dus dan moet je jezelf laten zien en we gaan morgen kijken hoe dat gaat.
0: En dat is dus tegen NEC Dick Lukien. Laten we eens kijken naar die tegenstander NEC. Dus uit Nijmegen op bezoek in Euroborg. Stefan Bleker, staat veel op het spel. Met welke namen gaan ze dat doen?
3: Kretas in de goal. Daza, Nuitink en Von Viel achterin. Dan op het middenveld vier man. Rwaiza, Nejasmiet, Sendler en Le Breton. Sano, de man die natuurlijk afgelopen winter door Ajax begeerd werd, op 10. En Thierry en Linssen, twee oude bekenden natuurlijk, hebben hier meerdere jaren gevoetbald bij NEC voorin.
0: Ja, toch wel mooi hè, dat die twee daar gewoon op dit moment op dit niveau nog aan het voetballen zijn.
3: Ja, en ze doen het natuurlijk ook hartstikke goed hè. Linssen al 11 doelpunten gemaakt dit seizoen. Thierry, 10 goals. Ja, en op hun leeftijd zijn ze eigenlijk nog steeds twee hele belangrijke karttrekkers van dit elftal van NEC. Wat het zo ontzettend goed doet dus op dit moment.
0: Ja, wat is het belangrijkste om bij NEC in de gaten te houden wat jou betreft?
3: Nou ja, bij NEC zijn ze in ieder geval voorin vaak goed effectief. Ze voetballen heel rap naar voren. En ik denk dat het, wat ik ook aan Lukien vroeg, hè, wedstrijd zoals we zagen, Paris-Bayern, wat echt op en neer gaat. Ik denk dat dat ook vandaag zo is. Beide ploegen zullen best wel ver naar voren willen spelen. Nou, dan komt er ook ruimte achter de verdedigers te liggen. Dus ja, het zal van links naar rechts vliegen, is mijn verwachting vooraf. En dat kan daardoor wel eens een ja, hele leuke wedstrijd gaan opleveren.
0: Nou ja, laten we hopen dat je gewoon veel mooie momenten mee gaat maken. Stefan, dus in Euroborg straks natuurlijk die wedstrijd. 11 minuten ongeveer nog. We verwachten veel vuurwerk. En Katy Perry die zingt daar ook over hier op Radio Noord.

0: Katy Perry, Firework hier op Radio Noord. Ja, Roy, we zitten aan het voorbeschouwen voor die wedstrijd Groningen-NEC, zo in Euroborg. We hadden net even over die oude namen, Linse en Cherie. Ja, de oud-oud is allemaal natuurlijk een beetje relatief, maar in ieder geval oud-gediende van FC Groningen die ook daar nog voetballen. Dat zien we toch wel steeds vaker. Echt ervaringsmensen die heel bepalend kunnen zijn bij zo'n team. Hoe kijk jij naar die Cherie en Linse?
1: Ja, nee, kijk, vaak de mix in zo'n elftal is gewoon heel belangrijk. Alleen het gaat wel om de personen die dat ook zijn. Je kan niet zomaar oude spelers erin en denken van, het moeten wel bepaalde karakters zijn. En ja, dat blijkt te passen daar. En als je die combinatie kan vinden van ervaren jongens die weten wat er verwacht wordt. Met alle kleine dingetjes en die jonge gasten erbij. Ja, en ze zijn fit. Hè, want ze zijn amper geblesseerd. Ze spelen alles. Dat hele elftal is sowieso heel fit. Mm-hmm. Dus ja, dat is wel knap. En dan zie je dat het heel goed kan werken.
0: Ja, die lezing die Stefan net had. En Lukien eigenlijk ook een beetje. Paris tegen Bayern München werd net al genoemd. Nou, voor degene die wedstrijd hebben gezien in de Champions League laatst. Dat was een voetbalspectakel. Het ging op hoog niveau alle kanten op. Verwacht jij dat dan ook nu bij NEC?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, het niveau van die wedstrijd was zo hoog.
0: Wel iets anders, hè?
1: En zo snel, dat gaat waarschijnlijk niemand meer doen. Ook in die top niet. En zeker niet bij NEC, bij Groningen. Dat verwacht ik niet. Het zou wel een wedstrijd kunnen worden waar twee ploegen vol druk zetten en dat soort dingen. Eerlijk gezegd verwacht ik dat niet helemaal. En dat heeft ook met de NEC te maken, de power die zij hebben. Ik vraag me af of Groningen durft om bij hun achterin de druk te zetten.
0: Dat is een spelletje, hè?
1: Ja, dat zouden ze op zich wel moeten doen. Want daar ligt natuurlijk bij NEC best wel veel ruimte. Zeker in de omschakeling. Alleen de intensiteit van NEC is zo hoog in het druk zetten, vastzetten. Ik ben benieuwd of Groningen dat kan opbrengen. Kijk, als dat wel lukt, zou je dat ook kunnen doen. Ja, dan zou je best zo'n wedstrijd kunnen hebben. Een soort pingpongwedstrijd wat alle kanten op gaat. Maar ik vraag het me af, eerlijk gezegd.
0: Ja, nou ja, wat dat betreft maar één manier om erachter te komen. Ja. Dus die beginfase, die wordt dan wel heel belangrijk. Om even te kijken van wat voor intentie zit erachter. Hè?
1: Ja, zeker. Nou ja, kijk, van NEC weet je eigenlijk, elke wedstrijd spelen ze zo. Groningen wil het altijd zo spelen. Soms lukt dat wel, soms dat niet. Excelsior ging dat vrij matig. Als ze dat niveau aantikken en NEC heeft hun eigen niveau in het intensiteit, in het druk zetten, in het vastzetten, in zoveel beweging, ja, dan wordt het wel heel lastig. Dus het is voor Groningen wel zaak in het begin om daar wel tegen bestand te zijn en ook zeker naar voren te bewegen en niet achteruit te gaan lopen.
0: Nou, maakt het nog wel verschillen dat je gewoon in eigen huis voetbal, toch?
1: Ja, zeker. Kijk, tuurlijk, je hebt alle kansen. Hè. We hebben het al eens eerder gehad met Groningen. Dat je denkt van, Ajax, noem maar. En daar zijn hele goede wedstrijden gekomen. En dan blijkt wel dat er heel veel kan. Momenten worden belangrijk. Scoren momenten natuurlijk. Het weggeven. Maar nu, in deze wedstrijd, is wel van belang dat je vanaf het begin daar wel een bepaalde grip op NEC gaat houden.
0: Moet allemaal dus gebeuren. Het is zondagmiddag. Fijn dat je hier erbij bent op Radio Noord. En helemaal leuk is dat er af en toe gewoon ook mensen de studio binnenkomen lopen. Wat dacht je daarvan? Frey Westerhof is ook gewoon even aangeschoven. Goedemiddag, Frey.
2: Ja, goedendag.
0: Frey, wij draaien jou natuurlijk altijd voor de wedstrijden aan. Dat gaan we zo ook doen. We gaan naar voetbal. Ja, wel een van de. Ja, is inmiddels een beetje iconisch lied geworden, hè, voor de supporter van de FC.
2: Ja, allemaal buiten verwachting. Want je schrijft zo'n lied en dan denk je van, oh ja, leuk. Maar dat al zo lang en zo vaak gedraaid wordt, ja, dat is natuurlijk fantastisch.
0: Ja, het gaat alle kanten op. Ik heb je ook nog eens een keer live zien doen ergens in het forum.
2: Ja, dat klopt.
0: Bij Conforminder, de podcast, daar ging je gewoon live voor al die fans ging je optreden.
2: Ja, zoveel waren dat er niet, maar goed, ja, inderdaad, toch wel even, ja.
0: Ja, leuk, ja. Dat je even langskomt binnenzetten. Hoe is voor jou het seizoen tot nu toe gegaan? Denk je dat de play-offs gehaald gaan worden?
2: Nou, dat hoop ik toch zeker. Ik bedoel, ja, het wordt een beetje spannend. Zo tegen het eind, hè, nog twee wedstrijden. En ja, het is wel een heel verschil natuurlijk, hè, 3 of 10.
0: Ja, je komt eigenlijk altijd een beetje op de laatste thuiswedstrijd. Dan kom je even lekker nog buurten. Ja, maar is dan jouw inschatting nu ook dat dit de laatste thuiswedstrijd van het seizoen is? Zodat die play-offs dan niet gehaald worden? Of heb je het veiliger voor het veilige genomen?
2: Ja, ik weet het niet helemaal precies. Ik ben niet zo goed op de hoogte met voetbal. Ik hou het wel bij en ik luister ook iedere week natuurlijk. En als het een beetje wil, dan kijk ik ook wel. En zo nu en dan ga ik ook wel naar de wedstrijd toe. Maar hoe het nou precies allemaal loopt, dat weet ik niet.
0: Oh, doe even een kleine voorspelling dan, Frey.
2: Voor vandaag?
0: Ja.
2: Nou, tegen degene die derde staat, dan, nou, ik hoop dat ze winnen met 1-0.
0: Nou, voorspelling van Vree. We gaan naar voetbal. Hij was er even mooi, dankjewel. We gaan

0: Free Westerhof natuurlijk met We gaan aan voetbal. En ik heb hem hier gewoon live in de studio zitten. Zo vaak maken we dat ook niet mee. En er zit een glimlach op, dus dat komt wel goed. De wedstrijd staat op het punt van beginnen of niet. Stefan Bleker in Euroborg.
1: NEC heeft de TOS gewonnen. Dat betekent dat Groningen mag aftrappen. Maar de eerste helft richting de Tony van Leeuwen tribune speelt. Liever hebben ze het andersom. Tweede helft richting de fanatieke aanhang. Maar dat zal nu dus niet gebeuren. Tom van Bergen staat klaar om deze wedstrijd zo te laten beginnen. Het wachten is op het fluitje van Alex Bos. En daar is dat fluitje. En direct bij Groningen vier spelers naar voren. Nadat de bal terug is gespeeld richting Etienne Vaassen. Met de lange trap naar voren richting Rente. Die hem doorkopt in het 16 meter gebied van NEC. En dan wordt die bal daarna direct weggeschoten door de Nijmegenaren. Die op hun beurt er ook direct proberen uit te komen. Nu met Thierry over de linkerkant. Gaat hij nog wat verder naar links. En zo NEC eruit. Direct meerdere mensen het 16 meter gebied. En dat is bijna de eerste kans voor de Nijmegenaren. Voor Wijsa. Maar hij kan net niet bij de bal. Omdat Vaassen op tijd zijn goal uitkomt. En op het moment dat ik klaar ben met praten, is de bal alweer op de andere helft. Alleen ging dat allemaal net even te rap ook voor de scheidsrechter. Of dat er een overtreding werd gemaakt. In ieder geval de vrije trap voor Dijansen. Ver op de eigen helft. Balletje even teruggespeeld naar Etienne Vaassen. En dan kunnen we eens even ook kijken naar de ranglijst. Voor NEC staat natuurlijk de derde plek op het spel. Zij hebben 56 punten. Ajax en Twente kunnen ook nog derde worden. Hebben een puntje minder. En Groningen is er alles aan gelegen natuurlijk om een plek in die play-offs te bemachtigen. Van der Werf naar Schreuders. Die raakt hem dan kwijt. Maar de paas richting Schreuders die eraan vooraf ging was al niet goed. Want linksbuiten van Groningen stond in buitenspelpositie. Voor Groningen dus de negende plaats. Ook nog altijd mogelijk. Groningen 42 punten. Daarmee staan ze tiende. En Sparta 43 punten. Zij staan negende. Groningen een beter doelsaldo. Dus mocht er vandaag bijvoorbeeld gelijk gespeeld worden. En mocht Sparta verliezen. Dat moet dan wel gebeuren. Uit bij Twente. Dan staat Groningen weer negende. En dan heeft het aan een overwinning. Volgende week op bezoek bij de hekkensluiter Heracles. Genoeg om dat toetje te mogen spelen. Bal op het middenveld. Taha. Aan de rechterkant. Kan die hem binnenhouden of niet? Nee, daar zit dan een verdediger van NEC net wat eerder bij. Bal terug naar de keeper. Die kapt dan Tom van Berg uit. En daarna de bal naar voren geschoten. Maar dan is Rente niet helemaal scherp. Jansen is dat in tweede instantie wel. Maar daar kon NEC bijna met Le Breton profiteren. Die heeft die bal nu weer. Omdat de bal over de zijlijn ging. Mocht de NEC gooien met Sandler. Balletje dan even teruggespeeld. Naar Fonville. Het gaat snel in deze openingsfase. We zijn pas 2,5 minuten ongeveer bezig. Terwijl Peersman nu een tikkie krijgt van Uwaiza. Mag Groningen de vrije trap nemen. Aan de linkerkant van het veld. Maar je ziet beide ploegen hebben drang naar voren. Willen snel vooruit voetballen. Terwijl ik zie dat AZ in Rotterdam al op een 1-0 voorsprong is gekomen. En dat betekent dat zij dus op 53 punten komen. En als dat zo is, kan NAC Feyenoord vandaag niet de tweede plaats definitief veiligstellen. Staat op veel velden vandaag nog een hoop op het spel. Lange bal van Vaassen nu richting Rente aan de rechterkant. Die kopt hem door naar Taha. Die er dus gewoon bij is. Terwijl Lukien dat niet had verwacht. Zo gaf hij vrijdag aan. Of was het dan een foefje van de trainer van Groningen. Zou ook nog kunnen natuurlijk. Om de tegenstander een beetje in verwarring te brengen. Kunnen we Lukien na afloop vragen. Vrije trap voor FC Groningen aan de rechterkant van het veld. Meter of 15 over de middenlijn. Jansen gaat mee naar voren. Dat betekent dat die bal waarschijnlijk het 16 meter gebied ingeschoten wordt. Alleen Blokcel die staat dan nog ter hoogte van de middenlijn buiten de cirkel. En Taha en Van der Werf staan bij die bal om hem in de 16 te pompen. Het wordt Taha. Dan wordt hij weggewerkt door de verdediging van NEC. En dan belandt die bal halverwege de helft van Groningen voor de voeten van Blokcel. Balletje terug naar Vaassen, linkerkant van zijn 16 meter gebied. prima paas naar Jansen. Maar die is hem kwijt en maakt daarna de overtreding op Niasmic. Bij een trap voor NEC nu alweer aan de kant dus van FC Groningen. Halverwege het veld, of halverwege de helft van FC Groningen. Scheidsrechter Bos geeft richting Sherry aan. Even wachten op het fluitje. Dan kan ik even de muur goed neerzetten. Daar staat alleen Taha in. Sherry die wordt weggestuurd. En dan zal Sano die bal gaan nemen in de 16 slingeren. Dat doet hij ook. Maar daar kan verder niemand van NEC aankomen. Bal over de achterlijn. Doeltrap voor FC Groningen. Dan wordt die bal direct weer snel neergelegd door Vaassen. Die dan dreigt om hem snel te gaan nemen. Dat doet hij niet. En na dik 5 minuten voetballen hier in Euroborg nog altijd 0-0.
0: En wij houden natuurlijk alle wedstrijden in de gaten. Het is wel spannend hoor. Meestal nog 0-0. AZ dus op voorsprong in Rotterdam tegen Feyenoord. En ook Volendam 1-0. Ook in Rotterdam tegen Excelsior.

0: Chris Hoff hier op Radio Noord. Firmacore, zo is het maar net. In Euroborg wordt gevoetbald. Stefan Bleker, NEC dus op bezoek.
1: 9 minuten op de klok, 0-0 de stand. Groningen in balbezit met Jorg Schreuders aan de linkerkant. Halverwege de helft van NEC. Terug naar Peersman van de Werf. Bal aan de voet, gaat naar binnen richting het 16 meter gebied. Daar is dan wat dreiging, maar er komt er niks uit. Bal die wordt weggewerkt door de verdediging van NEC. Peersman nu, die hem op kan pikken aan de linkerkant van het veld. Dan gaat hij daarna via een speler van NEC, Wijza, over de zijlijn. Betekent dat Groningen mag gooien halverwege het veld. Peersman op Van Bergen, die dan hoog op het veld staat aan die linkerkant bij het 16 meter gebied. Wijkt wat uit naar links. Schreuders heeft hij onder zich, dan gaat hij ook naartoe. Schreuders naar land. Van Bergen erbij, terug naar Schreuders. Groningen aan het tikken. Jansen nu halverwege de helft met de kaats richting Van Bergen. Jammer, die is net niet goed. Anders had dat zomaar een grote kans voor Groningen kunnen worden. Wil NEC eruit komen in de tegenstoot? Dat lukt niet, omdat Thierry hem kwijtraakt. Dan kan Groningen overnemen, maar is het balletje ook heel snel weer kwijt. Weer het balbezit voor NEC. Lange trap richting Linssen. Hij verliest het duel van Blokzijl. Rente daarna met de bal naar Jansen. Zijn broer zit op de bank bij NEC. Rijk Jansen, dus ook de familie Jansen hier aanwezig. En we hebben nog meer familiedingetjes. Want ook Benny Willemsen, spits van FC Groningen, heeft familie bij NEC. Willem Willemsen, ook hij zit op de bank. En ook de familie Willemsen vanavond, of vanmiddag moet ik zeggen, hier in Euroborg aanwezig. Beide moeders gingen voor de wedstrijd nog even met de zonen op de foto hier op het veld in het stadion. Hebben ze een mooie moederdag aandenken. Moeder van de familie Jansen hoopte op een gelijkspel. Zou Groningen best mee kunnen leven, denk ik. Als Sparta in ieder geval verliest van FC Twente. Want dat krijg je natuurlijk in de slotfase van het seizoen. Er wordt gekeken naar de andere velden. Hoe het er daaraan toe gaat. En voor Groningen die wedstrijd in Enschede van belang richting die play-offs. Balletje nu naar Van der Werf. Die is niet goed. Nuitink onderschept. Halverwege de helft van NEC. Bal terug naar Kretas. En hij met de lange trap naar voren. Richting de linkerkant. Richting Le Breton. Die komt er niet bij. Is het Tika de Jonge van Bergen. Nuitink eerder bij de bal. Hij wordt geraakt daarna door Van Bergen. Wat ongelukkig, maar wel een overtreding. En de vrije trap voor NEC. Kansen nog niet gezien. Zijn 12 minuten onderweg in Euroborg. Beide ploegen willen wel graag naar voren. Maar er gaat tot dusver nog het een en ander mis. Veel balverlies aan beide kanten. NEC nu met een balletje richting Linssen aan de rechterkant. Kan hij hem voorzetten? Hij zet hem niet voor, maar hij schiet hem erin. Geweldige goal van Linssen, maar gelukkig voor FC Groningen bevond de oudspits van FC Groningen zich in buitenspelpositie. Maar wat rond hij die bal fenomenaal af. Zag Vaassen er ook niet heel lekker uit. En ik denk dat het in ieder geval heel weinig is als je naar de lijnen op het veld kijkt. Hij staat bijna bij de achterlijn en buitenkant voet schiet hij hem dan in de goal. En de lijnen worden nu getrokken in Zeist. Het scheelt niet veel. Dat is wat duidelijk is. Die bal op Linssen, maar hoe die hem daarna afwerkt. Het zou denk ik de goal van zijn carrière wel eens kunnen zijn. Vanaf de achterlijn, ik denk dat hij er een halve meter voor staat, schiet hij hem dan één keer buitenkant voet. Met een draai in de goal. Vaassen had daar totaal niet op gerekend. Grensrechter dacht dat het buitenspel was. Maar het is kiele kiele. En nu in Zeist de goal. Vaassen had daar totaal niet op gerekend. Grensrechter dacht dat het buitenspel was. Maar het is kiele kiele. En nu in Zeist wordt er gekeken inderdaad of het dan buitenspel was.

0: Een fase die verwachtte mij helemaal niet. Die staat eigenlijk voor een voorzet. En ja, Linse natuurlijk geslepen. Die raakte hem aardig met zijn buitenkant de goal in.
1: Ja, nou, Stefan zei het al. Misschien wel doelpunt van zijn carrière. Als hij had geteld, komen ze goed weg.
0: Ja, dan komen ze zeker goed weg. Maar ja, voor de rest is er nog niet echt een kans over en weer voorgevallen. Dus nee, hier komt het goed weg dat het toch buitenspel is.
1: Ja, wat dat betreft dus 0-0. En dan houden we natuurlijk de rest ook allemaal in de gaten. En dan mocht er wat zijn, ook in Euroborg, dan hoor je het gelijk. Ah!

0: Soms moet je maar niet te veel naar die teksten luisteren. Wat dat betreft is dit ook zo'n nummer ervan. Euroborg zit natuurlijk afgeladen vol spanning. Ten top gaat FC Groningen de play-offs nog in. Moet het wel winnen van NEC. Hoe staat het ervoor, Stefan?
1: 0-0, 19 minuten onderweg. Balletje nu bij Rente aan de linkerkant. Maar die speelde hem weer te ver voor zich uit. Schiet hem zo knullig over de zijlijn. Tegen de NEC met Wijza mag gooien aan de rechterkant. Eventjes terug naar Daza. Die dan kijkt of er iemand loopt in het 16 meter gebied. Daar wilde hij hem wel heen spelen. En daar speelt hij hem ook heen. Alleen is daar niemand van NEC. Schreuders nu aan de linkerkant. Bal naar Van der Werf. Te

oog, maar hij heeft tijd. Dan wilde hij hem meenemen van de weg. Speelt hij hem weer wat te ver voor zich uit. Waardoor Darko Nijasmić ertussen kan komen. Hij speelde hem terug naar Kretas. En wat je eigenlijk de afgelopen weken bij FC Groningen ziet, dat zie je nu ook weer vaak terugkomen. Heel slordig aan de bal. Er worden veel ballen ingeleverd. En het lukt ze moeizaam om tot goede combinaties te komen. En dat is lastig voetballen met veel balverlies. NEC doet het in deze eerste 20 minuten niet veel beter. Gaat ook een hoop mis bij de Nijmegenaren. Vandaar dat we, ja, los van die geweldige goal van Linssen die werd afgekeurd wegens buitenspel, ook nog geen kansen echt hebben gezien. Jansen nu ook weer een matige paas. Kan Daza overnemen. Nou, die schiet hem dan weer richting de helft van Groningen. Op het hoofd van Blokcel. Hij krijgt hem bij Jansen. Thierry die komt er niet bij. Inspeelpaas van Jansen naar Peersman. Over de linkerkant is goed. Van der Werf dan nu. Krijgt hij hem ook bij een medespeler. Legt hem breed. Tika de Jonge. En dan de ruimte aan de rechterkant bij Taha. En ook die bal komt aan. Younes Taha die wil hem dan doorspelen naar Rente. Ook dat is goed. Voorzet van Rente. Die gaat dan via het been van Fonfiel, denk ik. Over de achterlijn. Prima gevoetbald van FC Groningen. Het levert uiteindelijk een hoekschop op. Misschien dat ze daar dan wat gevaar uit kunnen gaan stichten. Taha die staat achter de bal. Van der Werf is er ook bij. Groningen traint daar wel eens op verschillende varianten. Nu is het in één keer voor de goal. Taha, wie kan daarbij? Hij gaat richting de goal. Gaat richting Kretas. Maar de keeper van NEC kan die bal dan makkelijk uiteindelijk vangen. Hij vervolgt het spel heel snel. Thierry kan ermee vandoor. Maar dan de paas van Thierry richting de rechterkant is weer heel matig. Er wordt aangegeven dat er gewacht moet worden nu. Nadat de bal over de zijlijn is gespeeld, is daar dan iets in dat 16 meter gebied gebeurd waarvan ze in Zeist zeggen dat kan wel eens een overtreding zijn. Anders zou ik niet weten waarom er nu gewacht moet worden met de ingooi van Peersman aan de linkerkant van het veld. Ze zijn ergens naar aan het kijken. Waar dan naar gekeken wordt, weet ik niet. Maar dat zal te maken hebben met wat er gebeurde tijdens die hoekschop. Nou, niks aan de hand wordt er nu ook aangegeven. Er mag gewoon gegooid worden. En dat gaat Peersman doen. We zitten in de 22e minuut en we wachten eigenlijk een beetje op spektakel hier in Euroborg. Want dat zou wel weer eens leuk zijn als dat gaat komen voor FC Groningen. Het staat in ieder geval nog 0-0.

0: So Easy to Fall in Love van Olivia Dean hier op Radio Noord. We zijn er live bij Groningen tegen NEC. Stefan, wie maakt de beste kansen?
1: Nou, beide ploegen nog niet echt. NEC net wel weer een mogelijkheid. Bal ging uiteindelijk net naast de goal. Nu komt Groningen eruit met Van Bergen richting de linkerkant van de werf. Halverwege het 16 meter gebied. Die dribbelt hij nu in. Gaat hij er langs? Moet die bal voorkomen? Komt voor, maar dan uiteindelijk ten nauwe nood verdedigd door NEC. Maar eindelijk is wat in dat 16 meter gebied van NEC. Maar uiteindelijk net geen kans dus voor FC Groningen. Zag er best aardig uit hoor, wat Van der Werf daar deed aan die linkerkant. Kwam er goed langs, ging dat 16 meter gebied in. Maar vond uiteindelijk geen medespeler. Bal wel weer bij FC Groningen. Achterin nu, Blokcel. Terug naar Etienne Fase. Schreuders biedt zich aan. Helemaal terug dus vanaf die linkerkant. Betekent dat Peersman ineens een stuk hoger staat. En zo zie je bij Groningen redelijk wat positiewisselingen om het NEC lastig te maken. En dan moeten ze continu kiezen met wie ze meegaan. Terwijl Land nu een lange bal geeft op Rente over de rechterkant. Rente die komt daar niet bij en dan gaat hij uiteindelijk. Daar heeft Groningen geluk mee via Le Breton over de zijlijn. Inworp voor Groningen aan de rechterkant van het veld. Rente die heeft die bal in de handen. Gooit hem dan helemaal terug naar Blokcel. En Blokcel, ja, die moet denk ik wel terug naar Fase. Dribbelt rustig richting de eigen helft. En dan inderdaad de bal naar Etienne Fase. Die ook nog niet het verschil heeft kunnen maken met zijn doeltrappen. Weer richting Schreuders. Die dus definitief lijkt het nu wel wat meer in de as is komen te spelen. Zakt nu wel weer uit naar links. En dan komt Van der Werf weer wat naar binnen. Schreuders die diep loopt nu. Vaas heeft nog altijd de bal. Daza die loopt er dan bij. Maar Vaas kiest dan toch voor een breedte paas op Blokcel. Dan naar Van Bergen. Terug naar Blokcel. Terug naar Vaas. Ja, op deze manier tik Groningen. En krijgt Groningen wat balbezit. Statistieken erbij. Stadion gaat staan om FC Groningen aan te moedigen. Nog altijd veel om voor te spelen natuurlijk. Richting die play-offs in Rotterdam. Of in Enschede moet ik zeggen. Tussen Twente en Sparta nog altijd gelijk. Dus ja, dan zou een overwinning Groningen in de zetel helpen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Tegen het NEC wat derde staat in de competitie. Geweldig seizoen beleefd. En zij willen zich maar wat graag plaatsen voor die voorronde Champions League. Zou een prestatie van wereldformaat zijn. Lange trap nu van Vaas richting Schreuders. Die aan die linkerkant dus staat. Op het hoofd van Ouaiza. Hij kopt hem dan door. Dan een duel met Van der Werf en Nejasmic. En dan is het de speler van NEC die uiteindelijk de vrije trap krijgt. Omdat Van der Werf wel heel gretig hem aan het vastpakken was. Vrije trap voor de ploeg van Dick Schreuder. Naast hem Dick Lukien. Dat is vaker dat Dick tegen Dick speelde. Ik kan me nog herinneren toen Lukien trainer was van Emmen. Speelde die tegen het Emmen van toen Dick Advocaat. En toen hadden de supporters van Emmen, terwijl NEC er nu uitkomt met Linssen. Appelleert voor Hens, wordt niet voor gefloten. Maar toen de supporters van Emmen een sfeeractie hadden bedacht. En daarop viel te lezen, our big dick is bigger. Dat was wel een mooie knipoog toen in dat tweeluik met Sparta. Waar toen uiteindelijk Emmen door wist te promoveren richting de Eredivisie. Tijden geleden wedstrijd tussen deze Dicks. Nog altijd 0-0. Balbezit voor NEC over de linkerkant. Sherry in duel met Taha. Gaat hij tegen de voet van Taha aan. En via die voet van de huurling van Twente de bal over de zijlijn. Dat betekent dat NEC aan de linkerkant mag gooien. Hoog op de helft van FC Groningen is het Fonville die dat gaat doen. Kan het zomaar eens een verre inworp gaan worden. Hij kiest ervoor om hem terug te gooien. Richting Nuitink. Nuitink terug naar Daza. Schreuders die zet dan wat druk. Daardoor de bal terug naar de doelman. En nu het balbezit voor NEC achterin. Bijna een half uurtje gespeeld. En Het spektakel waar we misschien een beetje op gehoopt hadden vooraf is in ieder geval op dit moment nog niet te zien. Stand in Euroborg tussen FC Groningen en NEC nog altijd 0-0.

0: Supergrass op Radio Noord en Everything is Alright. Op de andere velden wordt wel gescoord. We houden natuurlijk allemaal in de gaten. Go Ahead maakte net een penalty tegen PSV. En waarschijnlijk gaat PSV zo ook de 1-2 maken. Dat is allemaal niet zo heel erg van invloed op FC Groningen. Want we houden natuurlijk vooral ook Twente tegen Sparta in de gaten. 0-0 nog daar. Net als volgens mij in Euroborg. Stefan?
1: Ja, nog altijd 0-0. Net een vrije trap van Charon Thierry recht in de handen van Etienne Vaas, die de bal daarna snel wil uitschieten. Linssen die gaat er een beetje voor staan. En daarom duurt het ietsje langer. Maar daarna de bal op de grond gelegd door Vaas. De inspeelpaas richting Land, dan naar Taha. En ineens veel Groningers op de helft van de NEC. Van Bergen, rand 16 meter gebied. Aan de linkerkant Schreuders gaat hij naartoe. Voorzet van Schreuders dan weer matig. En onderschept door Daza kan NEC er weer snel uitkomen. Nu over de rechterkant met Waiza. Hij ingesloten, ook door Taha. Daardoor kan hij niet vooruit, maar moet hij ook achteruit. En dan gaat hij via Nuitink naar de linkerkant. Van naar Fonviel, naar Le Breton. En zo NEC weer op de helft van FC Groningen. Le Breton in het 16 meter gebied. Dan de paas breed, krijgt hij hem weer terug. En dan de poging is dusdanig slecht dat hij aan de andere kant over de zijlijn gaat. Terwijl het bedoeld was als schot. Dat zegt natuurlijk wel iets over de kwaliteit. Even snel alle tussenstanden dan. Ajax Utrecht 0-0. Excelsior Volendam 0-1. Twente Sparta, belangrijk voor Groningen, dus nog 0-0. Feyenoord AZ 0-1. Fortuna PEC 1-0. Go Ahead PSV 1-1. NAC Heerenveen en Telstar Heracles. Allen nog 0-0. Het zijn speelrondes om van te smullen met al die wedstrijden gelijkertijd. Jammer dat dat altijd alleen maar de laatste twee speelrondes is. Heel erg versplinterd tegenwoordig in de Eredivisie. NEC met een paasje van Linssen in het 16 meter gebied. Dan kan die onderschept worden door Tika de Jonge. Via de Jonge de bal dan weer over de zijlijn. Betekent dat NEC mag gaan gooien aan de rechterkant van het veld. Meter of 20 van de Groningse achterlijn. Daza, combinatie met Waiza. Waiza heeft hem weer terug. Sterk aan de bal, houdt hem bij zich, maar maakt dan de overtreding op Schreuders. Hij is des duivels, beklaagt zich ook bij de grensrechter, zegt dat daar helemaal niks gebeurde. Maar Schreuders kreeg een tik in het gelaat zo te zien. Daar grijpt hij in ieder geval even naar. En nou is Jorg Schreuders ook niet die man die bekend staat als een watje. In ieder geval de vrije trap voor FC Groningen. Bal bij de zijlijn ongeveer. En dan is het Vaassen die de bal neerlegt en hem zo richting de helft van NEC gaat schieten. 35 minuten zijn we onderweg. En het is wachten op spektakel, wachten op kansen. Want dat hoop je natuurlijk voorafgaand. Lange trap van Pasen, dan Van Bergen die er niet bij komt. Kijk nog even richting de scheidsrechter, want hij gaat onderuit. Hoop dan op een fluitje. Nou, dat duel wat hij had met Nuitink. Maar scheidsrechter laat doorspelen. Bal in de handen van Kretas. Lange trap. Is het Blokcel die sterker is. Jansen dan. En dan is het Van Bergen die gaat liggen. Nadat hij een tik kreeg van Nuitink. Wordt gefloten. Maar het fluitje is niet voor een eventuele overtreding van Nuitink. Maar voor buitenspel van Tom van Bergen. Hij heeft last van Bergen, handen in het gezicht. Zou dan een tikje hebben gekregen van Nuitink. Ja, dat is een mannelijk duel zou ik zeggen. Niet dat daar nou een overtreding werd gemaakt. Bergen wordt overeind geholpen door Nuitink. Die sorry zegt, zo te zien. Was in ieder geval niet zo bedoeld. Nek mag de vrije trap nemen. Nog net op eigen helft dus. Anders had er ook niet gevlagd kunnen worden voor buitenspel. Daza, Nuitink naar de linkerkant. Le Breton die wil langs Rente. Is dan bijna langs Rente. Maar dan kan Rente nog met een verdedigende actie de bal dan weer over de zijlijn spelen. Mag NEC gooien. Vanaf de linkerkant dus. Zo ligt het toch wel regelmatig achter elkaar weer stil. Nu dan de inworp. Kort. Bal naar de linkerkant. Blijft aan de linkerkant. Nog altijd het balbezit voor NEC. Combineren nu in een kleine ruimte. En dat is goed. En dan de voorzet uiteindelijk door Jansen eruit gehaald. En door Van der Werf richting de helft van NEC gekopt. Daar staat niemand van Groningen. Dus dan houdt NEC het balbezit met de bal uiteindelijk helemaal terug naar keeper Kretas. 38e minuut loopt hier in Euroborg. En nog altijd dus 0-0.

0: Stevie Wonder, I was made to love her. Hier op Radio Noord, waar we nog steeds natuurlijk richting de rust gaan van Groningen tegen NEC. Nog een paar minuten in de eerste helft, Stefan.
1: 41ste minuut en Groningen lijkt eindelijk een beetje wakker. En wat aan te dringen. Spel wordt nu even stilgelegd vanwege een blessure. Ik denk bij Nuitink. Een hoofdblessure. En dan is het logisch dat de scheidsrechter daarvoor fluit. Maar net een kans voor Jorg Schreuders. Die van een meter of 18, 19. De bal heel gezapig in de handen van Kretas schoot. En daar was er ineens wat pit te zien bij FC Groningen. Wat gebeurde daar bij Nuitink dan? Of is het Jasmic die daar uiteindelijk ligt? Gebeurde na een duel met David van der Werf. Hij dus geblesseerd even aan het hoofd. Had last. Voelt ook nog even aan het hoofd. Maar staat nu toch weer. Verzorging uiteindelijk niet nodig. Betekent dat Groningen zo de bal weer terugkrijgt van de scheidsrechter. Die daar terecht voor fluit. Weet nooit hoe erg dat is. Maar nu voetballen verder. Bal bij Tika de Jong aan de rechterkant. Die speelt hem terug naar Tijmen Blokcel. Zou mooi zijn als Groningen eventjes dat vuur nu weet te behouden in die late minuten. Vaas even een paar keer hoog houden. Wordt ook geen druk opgezet. Dan uiteindelijk Sano die op hem doorloopt. Druk zet, dan de lange trap van Vaassen. Die komt niet aan. NEC kan overnemen aan de linkerkant van het veld. Overtreding nu gemaakt door Tika de Jonge. Vrije trap voor FC Groningen aan de linkerkant van het voor NEC moet ik zeggen. Aan de linkerkant van het veld. Maar ook ja, dat duurt dan weer even. En bij NEC is er eigenlijk één speler die zich continu druk maakt. En dat is Charon Thierry. Hij probeert zijn teamgenoten aan te sporen. En balt dan af en toe als een stekker als er iets verkeerd gaat. Voor de rest is dat weinig te zien bij zowel spelers van Groningen als NEC. Terwijl Schreuders nu de bal doorkopt. Maar dan is het Sandler die kan overnemen met de bal naar Huiza. Dan is het Peersman en Van Bergen die beide druk zetten. Maar die speler van NEC kan wel wat. Houdt de bal bij zich. Nu zie ik ook bij Nuitink wat gebaar richting teamgenoten. Beetje op scherp zetten lijkt het wel. Nuitink met de bal dan nu. Terug naar Kretas. Tahadi een beetje half druk zet. Lange trap van de keeper van de NEC richting Linssen. En dan is het Dijansen die de bal over de zijlijn kopt. Betekent dat NEC mag gaan gooien. 2 minuten officiële speeltijd nog in deze eerste helft. Met de inworp naar Linssen. Die houdt hem dan goed bij zich. Terug naar Daza. Balletje op Thierry. Die is heel goed. En dan is het voor Groningen heel prettig dat zijn aanname niet goed is. Daardoor kan Vaassen erbij komen. Lange trap van Vaassen dan richting Van Bergen. Die kan hem niet aannemen. Groningen houdt wel het balbezit met een gelukje. Van der Werf aan de linkerkant ligt ruimte. Overtreding op Schreuders. Maar we voetballen verder. Nog altijd Van der Werf. Die geeft hem mee. Schreuders terug. Die gaat neer. Niks aan de hand. Bal breed. Tika de Jonge. Randje 16. Schot. En uiteindelijk makkelijk gepakt door Kretas. Die het bal dan direct probeert mee te geven aan Thierry. En dat is een pittige overtreding daarna van Tika de Jonge. En hij ziet de gele kaart. Lijkt mij een terechte kaart ook voor de Jonge. Die er hard in vliegt. Terwijl NEC ermee vandoor probeert te gaan. In de laatste minuut bijna voor rust. Ja, van achter. En dat is een pittige overtreding op Le Breton. Terechte gele kaart voor Tika de Jonge. Terwijl we hier die kans van Thierry nog eens zien. Als zijn aanname goed is. Een balletje over de verdediging van Groningen gewipt. Dan had hij zo vrij voor de keeper gestaan. Maar doordat die aanname dus niet helemaal lekker is, kan Vaassen, die op tijd zijn goal uit is, redding brengen. Het spel ligt even stil hier vanwege die blessurebehandeling van Le Breton. Na die tik dus die hij te verwerken kreeg van Tika de Jonge. Het is bijna rust hier in Euroborg.

0: Dan gaan we naar Stefan Bleker. Er wordt weer gevoetbald.
1: Ja, het is 1-0 geworden voor FC Groningen. Marco Rente die in de absolute laatste seconde van de eerste helft de 1-0 voor Groningen voor zijn rekening neemt. Hele matige eerste helft. Echte kansen hebben we niet gezien. Maar dan ineens is daar Marco Rente die heel goed anticipeerde op een voorzet. Groningen was al aan het tikken daar in het 16 meter gebied van NEC. En daardoor kan het dus vlak voor rust ineens een goal maken. Sherry verspeelt de bal aan de linkerkant. Dan is het Schreuders. Daarna Peersman gaat de bal naar de rechterkant. En dan zitten de extra minuten er alweer op. Dan wordt die bal nog één keer voor de goal geslingerd door Younes Taha. En dan kopt Marco Rente die bal heerlijk achter Gonzalo Cretas. En zo komt Groningen in de slotseconde van de eerste helft op een 1-0 voorsprong. En dat is een voorsprong waar eigenlijk niemand meer hier in deze eerste helft in ieder geval op gerekend had. En dan wordt er uiteraard nog gekeken of het dan allemaal volgens de regels is gegaan. Of de goal echt staat. Want de scheidsrechter wacht nog altijd. En nu geeft hij de goal aan FC Groningen. Hij fluit direct voor rust. En Groningen dus in de slotseconde van deze eerste helft. Met een heel veel lekkerder gevoel de kleedkamer in. Dan als er bijvoorbeeld maar slechts 1 minuut was bijgeteld. Want het gaat aan de leiding. Hier in Euroborg tegen NEC. 1-0 is het halverwege doelpuntenmaker Marco Rente.
0: Dankjewel Stefan Bleker. Het is rust daar nu. En zo zien we maar in één keer, Roy. Toch in één keer die voorsprong.
2: Ja, je verwacht hem niet, want het was niet echt best. Het was geen spektakel. Maar wel weer een geweldige bal van Taha, moet ik zeggen. Dus ja, goede goal.
0: Ja, en ook wel dat de FC daar toch hoog druk blijft zetten. Om NEC onder druk te zetten. Waardoor uiteindelijk Sherry die bal verliest.
2: Ja, kijk, dat doen ze goed. Ze proberen het echt wel druk te zetten voorin. Dat zag je in het begin ook een paar keer. De twee keer dat ze een schot hebben op het doel was ook dat ze snel een bal veroverden. Dus dat proberen ze inderdaad wel. Maar voor de rest wordt er natuurlijk wel weinig gecreëerd. Aan beide kanten overigens.
0: Ja, die bal gaat dus van links naar rechts. En dan is het dus Taha die voorzet erin slingert eigenlijk. En Rente die dan toch wel een venijnig kopballetje heeft. Gaat erin?
2: Nee, prima. Maar ik denk 90% is de voorzet. Kijk, dat kan Taha als geen ander. Als hij zo binnendoor komt en dan snijdt hem echt in. Goede snelheid. Dan hoef je maar te schampen. Dus dat is goede goal.
0: Ja, en als je dan kijkt naar de virtuele stand op het moment. Want het is natuurlijk rust. Maar het is ook rust in Enschede, waar Twente en Sparta voetballen. Daar is het 0-0 en betekent dat Groningen in deze tussenstand op 45 punten uitkomt en over Sparta heen gaat. Er is natuurlijk nog een tweede helft te spelen en volgende week natuurlijk ook nog. Maar ja, goed, dit is wel een belangrijke, kun je zeggen. Straks gaan we natuurlijk die rest van de eerste helft bekijken en samen met jou, Roy, ook kijken wat er allemaal gebeurd is in die eerste helft. Wat was goed, wat was niet goed. Maar ja, het is rust. En dan er natuurlijk ook nog iets anders.
3: Het FC Groningen spel.
0: Want we hebben natuurlijk weer een paar worsten weg te geven. Ook op deze zondagmiddag in de ene laatste speelronde van de Eredivisie. Als jij het antwoord weet op een vraag die wij hebben, dan moet je even bellen naar 050-3188-288. En als je het goede antwoord hebt, dan maak je kans op een doos worst. Wat dat betreft een mooie middag om hem binnen te halen. Maar dan moet je wel weten over welke speler we het hebben. Er staan bij NEC 3 oud-spelers van FC Groningen onder contract. 2 daarvan voetballen op dit moment in Euroborg, namelijk Sharon Sherry en Brian Linsen. Maar er is nog een 3e oud-speler van FC Groningen die onder contract staat bij NEC. En die zoeken wij. Dus als je denkt te weten wie die 3e oud-speler van FC Groningen is die onder contract staat bij NEC, laat het dan weten. 050-3188-288. Even bellen. En dan hoor je straks misschien na het journaal of jij met die doos worst naar huis gaat.
4: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
5: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
7: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
8: Oh yeah.
7: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Nu bij Dirk. Unica's jongbelegen plakken. 3,49. Lekker voordelig.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
11: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
10: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
12: Klaar met binnenzitten? Ga naar buiten en beweeg op jouw manier. Bij Sport 050 vind je de leukste mogelijkheden om buiten te bewegen. Van wandelen tot buitenfitness. Ga naar sport050.nl en ga fit het voorjaar in. Samen sporten? Vind jouw sportmaatje op sport050.nl.
13: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
12: Vind jouw buitensport bij Sport 050. Ga naar sport050.nl.
3: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
14: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
15: Dit is Radio Noord.
16: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Alleen de Emiraten zeggen expliciet dat het om aanvallen door Iran gaat. Hoewel er officieel een wapenstilstand geldt, zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer geweest tussen enerzijds Iran en anderzijds de Golfstaten en het Amerikaanse leger. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisatie noemt het afschuwelijk nieuws. Ook de burgemeester heeft zijn medeleven betuigd. In het reglement staat dat mensen vanaf 16 jaar mogen meedoen aan de halve marathon. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De eerste Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan dan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Paul Magnier heeft na de eerste etappe ook de derde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De 22-jarige Fransman was de snelste in een massasprint in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. De Nederlander Dylan Groenewegen finishte als derde. De Uruguayaan Thomas Silva behoudt de roze leiderstrui. Het weer, het is zonnig, bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Limburg kans op een bui, verder blijft het droog. Maar morgen op meer plaatsen buien, meer wind en dan een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
18: Kom ook naar het stoffenspektakel.
19: De grootste overdekte stoffenmarkt van Nederland.
18: Zondag 17 mei in de Martini Plaza in Groningen.
19: De toegang is gratis.
18: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
17: volop geraniums en perkplanten. Freekvanderwal.nl.
8: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
20: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
21: Hey, waar was jij?
22: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
23: Vier Hemelvaartsdag in het Vesta Woonforum. Met leuke activiteiten, iets lekkers voor jong en oud, verrassende acties en volop wooninspiratie. Kijk ook op woonforum.com.
24: Vesta Woonforum, Pijzerweg, Groningen.
25: Ja, ook dit jaar gaan we weer rennend naar de vismarkt. Zondag 11 oktober, de Menses 4 mijl van Groningen. Doe je ook weer mee? De inschrijving start op donderdag 7 mei om 12 uur 's middags. Het mooiste loopevenement van Noord-Nederland. Ga naar 4mijl.nl.
23: Ook de rest van het Hemelvaartweekend volop woonactiviteiten in het Vesta Woonforum.
26: Radio Noord.
27: FC Groningen live.
28: Met Erik Hogeboom.
0: Het is rust bij FC Groningen tegen NEC. Ze staan op voorsprong, maar blijft dat ook zo? Je hoort het hier bij Noord.
26: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
0: Want zoals altijd is de eerste helft gespeeld. Maar er moet ook nog een tweede helft gespeeld worden. En die hoor je natuurlijk straks ook bij ons. Net als dat wij ook in de eerste helft de tussenstanden op de andere velden in de gaten houden. Want daar is natuurlijk heel veel van afhankelijk. Vooral van die wedstrijd Twente tegen Sparta. Ruststand 0-0. Betekent dat Groningen virtueel nu negende staat. Het kan alle kanten nog op. En er is natuurlijk nog heel wat te spelen. Ja, Roy, we hebben die eerste helft net gezien. Vooraf, we hadden het buiten de uitzending ook al even over. Werd er gezegd, ja, dit kan misschien wel hetzelfde beeld hebben als Bayern tegen Paris Saint-Germain. Niveau misschien wat lager, maar het gaat alle kanten op. Is dat zo geweest in de eerste helft?
2: Nee, absoluut niet. Afgezien van niveauverschil uiteraard, maar dat is normaal. Maar nee, het werd niet echt een open wedstrijd aan beide kanten met veel kansen en veel omschakelmomenten. Dat was het niet.
0: Waar lag het aan?
2: Groningen probeert wel druk te zetten op de eerste opbouw, zeg maar. En daar kwamen ook wel op een gegeven moment twee schoten vandaan. Dat ze het vroeg onderschepten. NEC probeert het de andere kant ook. Maar ja, veel slordige ballen toch wel weer. En toch weer een stukje creativiteit. Denk je dat je uiteindelijk in balbezit wel mist om echt niet gevaarlijk te worden.
0: Ja, welk niveau is dat? Is dat middenveld? Is dat Land en De Jong? Of is het daarvoor nog?
2: Nou, dat hangt wel een beetje aan elkaar samen, hè? Ook met de zijkanten. Als NEC zo gegroepeerd staat, dan is het wel lastig om daar ook doorheen te voetballen. Je ziet wel dat beide proberen in de omschakeling wat te doen. Groningen in het begin ook. Hè, dat als NEC aanvalt, dan vallen ze echt aan. En dan staan ze vaak achterin wel open. Dus je zag dat Vaas een paar keer snel probeerde die bal neer te leggen. Nou, NEC probeert het andersom, precies hetzelfde. Omdat Groningen zag ook met één kans met NEC dat er een snelle lange bal komt. Groningen probeert druk te zetten, snelle lange bal. Ja, dan staat het best wel redelijk open. Dat ging gelukkig goed. Maar daar spelen ze allebei een beetje op.
0: Ja, wat dat betreft zien we wel geslepenheid van NEC. Als we kijken naar Linssen bijvoorbeeld. Die maakt dan een doelpunt, een wonderschoon doelpunt, wat het af wordt gekeurd. Maar die is listig.
2: Ja, hij zat bij twee momenten natuurlijk. Ik weet niet of die tweede ook buitenspel was. Maar dat is gewoon natuurlijk een hele slimme speler. Die ook niet goed hoeft te spelen of constant aanwezig hoeft te zijn. Maar gewoon zo'n momenten zoekt. Ja, die goal was natuurlijk waanzinnig als hij geteld had. Gelukkig niet. Maar daarna had hij nog wel een moment in het weglopen. En die hij net voorlangs schiet.
0: Ja.
2: Ja, dat zijn wel zijn momenten. En daar is hij wel heel goed in.
0: Ja, en wat dat betreft eigenlijk had je misschien iets meer van NEC verwacht. Als je kijkt naar een positie op de ranglijst.
2: Ja, maar dat zeg ik. Dat ik verwachtte het een klein beetje van tevoren al. Dat het niet echt een renwedstrijd en een open wedstrijd zou worden. Omdat je ziet dat NEC toch ook iets sneller de lange bal speelt. Doordat Groningen die druk geeft voorin. Gelijk op de keeper door en dat soort dingen. Dus komen ze ook iets minder wel in hun spel om voorin gevaarlijk te worden. Dus dat doet Groningen wel goed.
0: Is die 1-0 wat dan nu is geworden door Rente, is dat dan terecht of niet?
2: Nou, ik vond de wedstrijd een beetje in evenwicht. En misschien heeft NEC met die twee momenten van Linssen wel twee grote kansen gehad. Groningen volgens mij twee schoten van buiten de 16, wat niet echt. Maar het is een beetje in evenwicht. Maar goed, zo vlak voor rust, die goal. Kijk, ik verwacht nu wel een andere tweede helft.
0: Gaan we het zo over hebben, want we hebben eerst nog een beetje worst weg te geven.
1: Het FC Groningen spel.
0: Want we zochten een speler van NEC die onder contract heeft gestaan bij FC Groningen. En het is niet Linssen of Sherry. Maar ja, wie is het wel? Dat was de vraag. Henk Kiewiet uit Wagenborgen, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, niet in Wagenborgen op het moment.
4: Nee. Op Karpathos, Griekenland.
0: Karpathos, ja, ik denk altijd de TV-tas-eilanden, maar dat is toch iets anders dit.
4: Het is iets anders, ja. Het is al een eiland, inderdaad.
0: Je zit niet op Schier. Nee. Griekenland dus. gewoon even vakantie.
4: Ja, dus we zijn hier nu een week. Straks komende vrijdag gaan we weer terug.
0: Oh ja, en dan dus wel gewoon FC volgen?
4: Ja, we waren net terug op onze kamer. En ik dacht, even kijken wat het is. Even de radio aan via de SV Noord app. Maar toen was het net rust. En toen kwam jullie vraag.
0: Ja. Had je anders in het stadion gezeten?
4: Nee, ik heb geen seizoenkaart. Mijn middelste zoon wel, maar ik zelf niet. Maar
0: in Griekenland ook geen slechte plek om te zitten en een wedstrijdje te volgen wat dat betreft. En misschien, we gaan niet opsturen naar die worsten gaan we niet opsturen naar Griekenland hoor, dat doen we niet. Maar naar Wagenborgen, dat zit prima binnen het gebied. Laten we eens kijken of jij het goede antwoord weet. Staan bij NEC drie oudspelers van FC Groningen onder contract. Twee daarvan zijn Sharon Sherry en Brian Linssen. Wie is wat jou betreft die derde?
4: Dat is Jetro Willems.
0: Jetro Willems.
5: Goed.
0: Helemaal goed. Ja, die linksback, die back van de FC natuurlijk. Ja, speelde in Nijmegen niet heel veel.
4: Nee, bij Groningen ook niet, toch? Een paar wedstrijdjes maar.
0: Nou, hij heeft wel wat gespeeld, maar hij heeft niet lang bij de FC gezeten.
4: Nee,
0: dat klopt.
4: Inderdaad.
0: Nee. Hey, die play-offs, gaat Groningen die nog halen? Is de vraag aan jou?
4: Lastig. Ik denk het wel. Ja, ik hoop het, laat ik het zo zeggen. Maar het wordt lastig. Ja.
0: Het wordt lastig. Nou, je hebt in ieder geval op dit moment de kans wel. Want je staat negende virtueel. We gaan kijken of het ook gaat gebeuren. Ja. Henk, veel plezier nog op Griekenland, hè?
4: Ja, dankjewel.
0: Fijne dag.
4: Fijn huis.
0: Mooi.
4: Hoi.
0: Ja, Roy, wat moet er gebeuren om die overwinning daadwerkelijk ook af te ronden in Euroborg?
2: Nou, ik denk dat het wel een andere helft gaat worden. NEC kennende en de trainer kennende. Denk ik dat met deze achterstand dat NEC wel wat meer vooruit en wat meer gas gaat geven. En er zullen wat meer ruimtes komen, denk ik. Dus dat zullen ze tegen moeten. En op de tegenaanval efficiënt moeten zijn.
0: Ja, en Groningen, wissels verwacht je. Lukien is altijd een beetje laat, maar je zei misschien wat eerder.
2: Ja, okay, maar goed, het is nu positief de stand. Dus ik verwacht nu geen snelle wissel.
0: Geen snelle wissel. We gaan kijken naar Stefan Bleker in Euroborg. Stefan, nog wisselingen daar bij het begin van de tweede helft?
6: Geen wijzigingen, 22. Dezelfde spelers zojuist begonnen aan de tweede helft van deze wedstrijd. En op dit moment Groningen dus gewoon virtueel op de negende plaats. Als alles zo blijft, dan zou dat betekenen dat Groningen het gewoon weer in eigen hand heeft. En volgende week tegen Heracles in Almelo de play-offs veilig kan stellen. Moet het nog wel 45 minuten zien te overleven tegen nummer 3 NEC. Balletje bij Schreuders aan de linkerkant van het veld. Geeft hem mee aan Van Bergen. Teruggespeeld even naar Peersman. Ja, en die jaagt hem dan naar voren. Maar daar staat helemaal niemand van Groningen. Hele matige paas. Gingen denk ik vanuit dat er iemand zou doorlopen. Maar ja, dat gebeurde niet. Dan kan de keeper van NEC de bal makkelijk pakken. Aannemen. Hij dan met een bal door het midden richting Le Breton. Maar die kan daar niet bij. En dat betekent dat Groningen mag gaan gooien. Dat doet Rente aan de rechterkant via Blokzijl. De bal terug naar Vaassen. Paas door het midden naar Land. Gaat hij naar de rechterkant. Blokzijl. Dan weer terug naar Land. Vaassen. En dan ligt de ruimte meestal als het op die manier uitvoetballen aan de linkerkant. Maar nu door het midden gespeeld naar Schreuders. Land dan weer. Die gaat onderuit in het eigen 16 meter gebied. Maar net op tijd weer op de benen. Om de bal bij zich te houden. Anders dan help je tegenstander op die manier in het zadel. Dat moet ook niet gebeuren. Daarna de overtreding van Land aan de linkerkant op Le Breton. Of zegt de scheidsrechter voetbal maar verder. Het is dat laatste. Ik had het idee dat die floot. Maar die bal rolde daarna over de achterlijn. Betekent dat Groningen de doeltrap mag gaan nemen. Dan is het Vaassen die hem aan Jansen geeft. Om die doeltrap dus te nemen. De bal ligt aan de linkerkant van het 5 meter gebied. De bal nu door Jansen naar Vaassen gespeeld. Heeft hij hem aan de voet. Combinatie met Tika de Jonge. Dan weer naar de linkerkant naar Jansen. Zo wil Groningen opbouwen. Achterin een mannetje meer proberen te creëren. Dan de lange trap naar voren. Maar dan gefloten voor een overtreding van Tom van Bergen. Betekent dat NEC de vrije trap mag nemen. NEC is er veel aan gelegen ook om in deze tweede helft een doelpunt te maken. Ze staan nog altijd virtueel op de derde plaats. Staan nu op gelijk aantal punten met Ajax. 56 en ook op een gelijk aantal punten met FC Twente. Zij hebben ook 56. En als er iets op die andere velden gebeurt, ja, dan kan NEC dus, als de stand hier zo blijft, die derde plaats kwijtraken. Ik verwacht nog wel wat vuurwerk in ieder geval. Of in ieder geval wat lonten die worden aangestoken. Of het dan ook echt vuurwerk gaat worden, is de vraag. Paas op Fase die hem richting de helft van NEC schiet. NEC wilde een uitkomen, maar slordig. Rente die de bal dan weer richting de helft van NEC schiet. Is het Nijasmic. Hij weer met een hoge bal richting de helft van FC Groningen. En dan is het nu wel NEC wat er uit kan komen. Over de rechterkant met Sano. Zijn voorzet belandt dan in de handen van Fase. Fase die hem direct meegeeft aan Blokzijl. Die kan dan indribbelen richting het middenveld. Combinatie met Tom van Bergen naar de rechterkant. Tika de Jonge, Younes Taha. Daar moet toch wat creativiteit vandaan komen. Taha gaat naar binnen. Combinatie Nuitink. Speelt Nuitink. En dan gaat hij er langs. Gaat hij naar het gras. Maar dat is een goede verdedigende actie van Bram Nuitink. Dan is het de keeper van NEC direct weer met een lange trap naar voren richting Linssen. Overtreding gemaakt lijkt mij door Dies Jansen. Maar de scheidsrechter geeft hem de andere kant op. En die zegt het is een inworp voor FC Groningen. Van een overtreding dus geen sprake. Linssen die snapt er werkelijk waar helemaal niks van. Maar de scheidsrechter beslist. En uiteindelijk geeft Linssen die bal er maar aan Peersman. Zodat hij hem kan gaan gooien. Want aan die beslissing zal niet meer getornd worden. En dat betekent dus dat Peersman vanaf die linkerkant, hij neemt er de tijd voor, de inworp kan gaan nemen. Nog altijd heeft hij dat niet gedaan. Nu dan wel. Pak wat metertjes. Gooit hem richting de middenlijn. Richting Van Bergen. Zit er een speler van NEC tussen. Dus een nieuwe inworp. Wederom Peersman. Een paar meter opgeschoten. En nu gooit hij ter hoogte van de middenlijn de bal richting Van Bergen op het hoofd van Nuitink. Tweede bal weer voor Peersman. Boogballetje richting de defensie van NEC. Weer is het Nuitink die hem wegkopt. Nu in de voeten van Sano. Draait zich knap vrij. Kan hem dan kwijt aan de rechterkant bij Daza. Die speelt hem door. Sandler. En dan is het Jansen die ertussen zit. Het is op en neer nu op het middenveld. Groningen nu met Tigo Land. Die kan wat meters maken aan de rechterkant. Taha, daar gaat hij naartoe. Taha inmiddels in het 16 meter gebied. Legt een breed Land. Dit moet hem zijn. En dit is hem. Het is 2-0 voor FC Groningen. Tigo Land maakt hem. En dit is dan een aanval uit dat welbekende boekje. Geweldige voetbal zeg van FC Groningen. Tigo Land zet de aanval zelf op. Hij dribbelt, hij dribbelt, hij dribbelt. Kan hij hem kwijt aan de rechterkant bij Younes Taha. En die behoudt dan het overzicht. Schuift hem in de voeten van de vrijstaande Tigo Land. Zie de blijdschap bij hem. En Tigo Land die schuift hem dan in de rechterhoek. En daardoor staat Groningen tegen NEC na 51 minuten op een 2-0 voorsprong. En wat een wilde dan helemaal als je nog even die wedstrijd van vorige week tegen Excelsior erbij pakt. Waar Groningen het zo lastig had. En uiteindelijk verloor met 3-2. Nu ziet de wereld er alweer heel anders uit. En dan blijkt toch maar weer eens dat Groningen het op een of andere manier vaak wat beter voor elkaar heeft tegen wat beter voetballende ploeg. Alhoewel het in de eerste helft natuurlijk ook lang niet zo goed was. En dat er in de eerste helft ook een hele hoop verkeerd ging. Nu komt Groningen dus na rust heel snel op een 2-0 voorsprong. En dit is lekker, want NEC moet nu. Dan komt er nog meer ruimte op het veld. En wie weet. Maar vlak NEC wat dat betreft ook niet uit. Want zij staan niet voor niets op de derde plaats. Maar het staat in ieder geval nu 2 voor FC Groningen en 0 voor NEC.
0: En zo snel kan het dus gaan, Roy. Zo vlak na de T, gelijk al op 2-0.
2: Ja, eerste kans na rust en dan gelijk een goal. Wordt volgens mij iets aangeraakt waardoor die keeper echt kansloos is. Weer een assist van Taha. Maar ja, juiste moment. Vlak voor de rust en gelijk na de rust. Dus kan niet beter wat dat betreft.
0: Nee, wat dat betreft. Belangrijk dit. Zit je toch zit je comfortabeler? Bedenk ik me dan gelijk. Want die hele tweede helft moet nog wel gespeeld worden.
2: Ja, maar goed, 1-0. Dan weet je dat NEC, als ze nog willen dat ze gaan komen, dan komt er ook wel wat ruimte. Maar met 2-0 is het natuurlijk wel wat lekkerder spelen. Zeker. Ja, dat scheelt wel.
0: Ja, wat zag je in die eerste minuten? Want het was ongeveer de 50ste minuut. Wat zag je in die eerste minuten na de rust?
2: Nou, niet heel veel veranderingen. Maar de elftallen waren hetzelfde. Maar je ziet dat een NEC die probeert natuurlijk wel nog iets meer gas naar voren te geven. Ja, en dan komt er wel wat meer ruimte. En dat zie je aan deze aanval. Dat als jij dat wegwerkt, de aanval van NEC, dan komt er best wel wat ruimte om te voetballen. En die aanval was prima natuurlijk.
0: En wat dat betreft nu al een 2-0 voorsprong van Groningen tegen NEC. De nummer 3 dus, die er ook alles aan gelegen is om nog punten te gaan pakken. Dus het blijft spannend. In Twente Sparta is ook nog steeds 0-0. Laten we snel maar weer terug. Dus die er ook alles aan gelegen is om nog punten te gaan pakken. Dus het blijft spannend. In Twente Sparta is ook nog steeds 0-0. Laten we snel maar weer teruggaan naar Euroborg.

gaat die bal uiteindelijk via Van Bergen over de zijlijn. Betekent dat NEC de inworp mag gaan nemen. Terwijl in Enschede FC Twente op een 1-0 voorsprong is gekomen. En dat is dan weer goed nieuws voor FC Groningen. Want dan heeft het alles weer in eigen hand. Vrije trap nu voor NEC trouwens. Nadat Groningen even eruit probeerde te komen. Maar daarvoor een overtreding gemaakt. Door, ik denk in dit geval, Marvin Peersman op Brian Linssen. Het zal een meter of 25 denk ik van de goal zijn. Mag NEC een vrije trap gaan nemen. En zij zullen ook uit dit soort momenten nu gevaarlijk willen worden. Nuitink mee naar voren. Hij is lang. Kan goed koppen. En bij Groningen blijft Van Bergen bij de middenlijn staan. En bij NEC aan het overleggen wie dat dan voor zijn rekening moet nemen. Bal breed gelegd. Dan Sano die hem in het 16 meter gebied krijgt. Weggekopt. Komt hij voor de voeten daarna van Jasmic. En via hem de bal over de goal van Vaassen. Lange trap dan van Vaassen direct richting Taha. Hij komt er niet bij. Tweede bal wel voor Groningen. Tika de Jonge aan de rechterkant. Twee spelers van Groningen. Taha en Van der Werven. Gaat naar Taha. Van der Werf dan nu. Tika de Jonge, rente. Er wordt gekaatst bij Groningen. Land van Bergen vrij. Land houdt hem even bij zich. Houdt het over zich. Jansen, hij ook mee. Paas naar Tika de Jonge. Die staat in buitenspelpositie. En dat betekent dat NEC de vrije trap mag nemen. In Enschede gaat het hard nu. Want Twente op 2-0 gekomen tegen Sparta. En zo kan dit wel eens een hele prettige middag voor FC Groningen worden. Want zowel in Euroborg tegen NEC staat het 2-0. En ook de wedstrijd die er voor Groningen today richting die play-offs in Enschede staat 2-0 in het voordeel van FC Twente. Een middag tot dusver die eigenlijk niet beter kan verlopen voor FC Groningen. Terwijl het er nu zelf weer uitkomt met Rente. Die wil er eerst langs gaan. Doet dat dan niet. Gaat terug. Houdt de bal bij zich. En dan toch nog de paas naar voren richting Van Berger. Uitstekend gevoetbald. Landt dan nu. Hij verspeelt hem wel. Groningen zit er dan direct weer tussen met Tika de Jonge. Maar dan raakt de scheidsrechter de bal aan. Betekent dat NEC niet direct kan overnemen. Maar dat het een scheidsrechtersbal is voor de Nijmegenaren. 56 minuten op de klok. En Groningen dus met 2-0 aan de leiding tegen nummer 3, NEC.

0: Ja, nog even die hoge stem van King Love and Pride hier op Radio Noord. En ja, we houden alles goed in de gaten. Bij Twente tegen Sparta dus 2-0. Wat dat betreft heel goed nieuws voor FC Groningen. Minder voor NEC, want die zijn de derde plek nu kwijt aan Twente. En wat dat betreft staat er veel op het spel, ook voor de ploeg uit Nijmegen. Wat betekent dat voor het spel, Stefan Bleker?
1: In ieder geval heeft Schreuder ingegrepen. Trainer van NEC, 3 wijzigingen doorgevoerd. Die ga ik je zo mededelen, terwijl Pereira da Silva, een van die invallers, nu de bal heeft aan de rechterkant van het veld. Aan de bal ernaar voorgezet. Die gaat uiteindelijk richting Vaassen en in de handen van Etienne Vaassen bij NEC. Philip Sandler, Daza en Nuitink eruit. En Brian Pereira, Danilo Pereira da Silva en Onal in de ploeg gekomen. Het wordt nog aanvallender dus bij NEC. En kan je natuurlijk zeggen, hoe meer aanvallende spelers, hoe meer je zelf ook kans krijgt om aan te vallen. Maar dat is natuurlijk lang niet altijd gezegd. Want Groningen heeft ook gewoon nog 11 spelers op het veld staan. Die zelf ook wel willen aanvallen. Misschien iets minder hoeven te aanvallen. Maar het hoeft natuurlijk niet altijd beter te worden. Groningen nu met Taha. Heel goed de bal voorover. Het schot van Taha. Die is dan weer matig en makkelijk te pakken voor Kretas. Die hem daarna meegeeft aan Sano. En wordt dit dan een seizoen voor NEC waar uiteindelijk wel Europees voetbal wordt gehaald? Want dat ze dat gaan redden, dat is eigenlijk wel duidelijk. Maar die voorronde Champions League kan ze zomaar, als het zo blijft, door de vingers schieten. En ook met die verloren bekerfinale erbij wordt het dan toch uiteindelijk, voor het gevoel, als je zo lang zo goed meedoet, teleurstellend. Zover zijn wij uiteraard nog niet. Het is een hoekschop voor NEC die genomen wordt vanaf de linkerkant. Maar er wordt gewacht. Waarom weet ik niet, want hij mag volgens mij gewoon genomen worden van de scheidsrechter. Ja. Wordt hij nu dan laag in het 16 meter gebied. Thierry, een wipballetje over fase heen en daarna de bal overgekopt door een van die invallers. En ook buitenspel gevlagd. Dan direct een lange trap van Vaassen op Taha. Die weet hem bij zich te houden. Dan Rente. Die heeft moeite met de aanname. Kan Linsen overnemen. Dan de bal richting de linkerkant. Richting Le Breton. Die hem in het 16 meter gebied krijgt. Bal weggewerkt. Linsen dan nu weer. Gaat nu echt even van links naar rechts. Maar nu kan Groningen eruit met Van der Werf. Goeie paas. Nu naar Schreuders. Ja, die gaat 1-1. Richting de keeper. Schreuders. Het is Kretas die hem pakt. Geweldige kans voor FC Groningen. En dit komt dan voort uit dat over en weer die bal van elkaar proberen af te pakken. En dan ligt er ruimte. Wat we eigenlijk al een beetje voorspeld hadden. Maar Schreuders niet met zijn tweede doelpunt van het seizoen. Nu is het NEC weer wat er uitkomt. Inmiddels alweer in het 16 meter gebied van FC Groningen. Jans heel sterk. Hij maakt het Wijza ontzettend lastig. En uiteindelijk Jans die de bal dan maar weer richting de helft van NEC schiet. En wat we hoopten eigenlijk in de eerste helft al te zien, zien we tot dusver in de tweede. Het gaat nu van links naar rechts. Paas nu van Jasmic door de as. NEC met Tjaron Thierry. Paas op Linsen. Die speelde hem dan door richting Da Silva. Maar net buitenspel en een vrije trap voor FC Groningen. Het is leuk. En het is momenteel voor FC Groningen het allerleukst. Want Groningen gaat dus na 65 minuten voetballen met 2-0 aan de leiding.

0: Spidey Murphy Gang met een schandaaltje. En dat werd deze plaat uiteindelijk ook wel in 1981. Maar we draaien hem gewoon nog steeds hoor. Snel naar Eurobocht. Terwijl in de tussentijd trouwens Twente ook op 3-0 is gekomen tegen Sparta. Dat zit dus wel redelijk snor, zou je kunnen zeggen. Stefan Bleker.
1: Kan je zeker zeggen. Bij Groningen de stand nog altijd 2-0 dus tegen NEC. Nu ook een dubbele wissel aan de zijde van FC Groningen. Daar gaat Younes Taha naar de kant. Dat is niet zo gek aangezien de verwachting eerst was dat hij helemaal niet kon spelen. Travis Hearns voor hem in de ploeg. En ook David van der Werf gaat naar de kant. En voor hem komt Wouter Prins in de ploeg. Vraag ik me af hoe het wordt ingevuld dan. Aan de zijde van FC Groningen als Van der Werf erbij eruit gaat. Nu Schreuders die even door Lukien wordt geroepen. Zal waarschijnlijk even instructies krijgen hoe het dan moet gaan staan. Want Peersman is natuurlijk ook nog linksback. En dat is Prins ook. Dus dan zal het iets anders worden neergezet. Zal Prins dan wat meer als linksbuiten gaan spelen? Zo staat het nu in ieder geval wel even. Nou ja. In ieder geval de vrije trap van FC Groningen. Peersman komt hem naar Rente. Die komt hem door. Hearns direct met de mogelijkheid. En dat scheelt niet veel. Bal uiteindelijk via spelen van NEC over de achterlijn. Is het een hoekschop voor FC Groningen. Bij NEC wordt zometeen ook weer gewisseld. Daar komt El Kachati onder andere in de ploeg. Nog meer aanvallende impulsen dus. En Koki Ogawa staat ook klaar bij NEC. Maar eerst de hoekschop voor FC Groningen. Dat zijn trouwens ook de laatste twee wissels al voor Dick Schreuder. Dan is het voor hem klaar. Ja, hij moet winnen. Eerst de hoekschop van Groningen met Schreuders in de 5 meter. Dat scheelt niet veel. En dan komt daarna Kretas zijn goal uit. En die heeft hem. Lange trap direct van de doelman van NEC. Die komt op het scheenbeen van Blokcel uiteindelijk. En dan gaat hij aan de linkerkant van het veld over de zijlijn. Dan de dubbele wissel bij NEC. Daar gaat Linssen naar de kant. Voor hem El Kachati in de ploeg. Linssen die in de eerste helft dus bijna nog de 1-0 voor zijn rekening nam. Maar stond net buitenspel. En ook Thierry gaat naar de kant. Krijgt hier applaus van de mensen in Euroborg. Maar hij zal de P in hebben. Charon Thierry. Want NEC had zich ook een hoop voorgesteld van deze wedstrijd. En met nog 20 minuten op de klok. Ja, ziet het er allemaal wat minder rooskleurig uit. Dan dat het aan het begin van deze wedstrijd voor de Nijmegenaren eruit zag. NEC komt erdoor aan de linkerkant. Maar overgenomen door Groningen. De bal direct naar voren. Van Bergen naar Hearns. Maar die bal komt net niet aan. Kan NEC weer overnemen met Pereira, de verdediger. Balletje naar de rechterkant. Waiza. Duel met Peersman. Nu de overtreding gemaakt door Peersman. En de vrije trap voor NEC. Peersman die zich nog even verontschuldigt. Maar was verder niet heel veel aan de hand. Balbezit voor NEC dus net over de eigen helft. Bal naar de rechterkant. En dan is het Peersman die ertussen staat. Daardoor kan Waiza niet door. En de inworp voor NEC. Pereira aan de rechterkant natuurlijk nog altijd. Dan de bal teruggespeeld richting Kretas. Rolt hij dan helemaal zelfs. Was niet de bedoeling, want Nijasmić moest hem ontvangen. Weer terug naar Kretas. Naar de linkerkant dan nu. Vonviel. En hij schiet hem dan weer richting de helft van Groningen. Daar staat Blokcel. Vaassen. Bij NEC zetten ze druk. Vaassen met een bal direct naar het middenveld. Kan niet door een speler van FC Groningen onderschept. NEC probeert dan de opening aan de rechterkant te vinden. Maar daar heeft Peersman een magnifiek antwoord op met zijn aanname. Hij met de bal terug naar Vaassen. Maar dan de paas van Vaassen richting de helft van NEC is weer matig. Kan NEC het balbezit weer overnemen nu met Codesano. Paas richting de linkerkant. Die belandt dan op het hoofd van Rente. Hearns. Bal aan de voet. Doet hij prima. Land speelde hem net niet goed. Wilde ik zeggen. Maar uiteindelijk speelt hij hem heel goed. En dan uiteindelijk de combinatie met Hearns. Van Bergen, daar gaat hij naartoe. Gaat tussen de benen door. Tom van Bergen voorzet. En dan bijna Wouter Prins met zijn tweede eredivisie doelpunt. Maar hij komt er net niet lekker tegenaan. Daardoor gaat die bal aan de andere kant van het veld over de zijlijn. Inworp genomen door NEC. En dan door Kretas aan de andere, of richting de andere kant geschoten. Daar gaat hij dan ook weer over de zijlijn. En dat betekent weer dat FC Groningen mag gooien. Op dit moment geen veldje aan de lucht voor FC Groningen. Een dik kwartier te gaan nog met een 2-0 tussenstand.
0: Ja, Roy, we zitten te kijken en het is in één keer een heel andere wedstrijd geworden, ook na die wissels.
2: Ja, het was een beetje te verwachten natuurlijk, na de goal van Groningen, de eerste helft. Ja, dan maak je gelijk kort erachter die 2-0. Ja, dan weet je dat NEC gaat komen, er komt heel veel ruimte. Ja, dus dan werd het wel een beetje een pingpongwedstrijd heen en weer. Dus, maar wel ten gunste van Groningen op dat moment.
0: Ja, en maakt het ook iets leuker gewoon simpelweg toch?
2: Ja, tweede helft is gewoon leuk om naar te kijken. Omdat er gewoon veel meer gebeurt. Er ligt veel meer ruimte. Dus je ziet veel meer acties van beide kanten. Dus ja, het is een totaal andere wedstrijd geworden met de eerste helft.
0: Ja, en we zagen natuurlijk die wissel van Prins. Dat is toch ja, iets meer defensief misschien.
2: Ja, want NEC heeft natuurlijk gewisseld. Men die wisselde drie verdedigers en voor twee aanvallers. En eigenlijk een soort vleugel wingback, zeg maar, aan die rechterkant. Dus ik denk dat met die Pereira. Dus ik denk dat hij daar wat meer dicht wilde timmeren. En eigenlijk Peers maar met Prins die kant pakken.
0: Ja, wat dat betreft is het NEC aangelegen om nog alles eruit te gaan halen. Want Twente, dat Twente punten gaat verspelen, dat gaat niet meer gebeuren. Althans, zou je zeggen, want het is inmiddels 4-0 in Enschede. We gaan door met Groningen tegen NEC. Stefan Bleken nog ongeveer een kwartiertje te spelen.
1: Bijna 2-1. Maar net niet, dat zegt eigenlijk genoeg. Lange bal van de keeper van NEC. Wordt dan in het 16 meter gebied gespeeld van Groningen. Daar belandt dan die bal. Terwijl Twente op 4-0 is gekomen tegen Sparta. En nu de hoekschop voor NEC. En die gaat er wel in. En zo staat het alsnog 2-1. En is NEC terug in de wedstrijd. Het is denk ik Darko Nejasmic die bal inkopt. En zo kan je zeggen dat NEC weer leeft uit de hoekschop. En daarvoor was het dus al bijna raak nadat die bal van de keeper in het 16 meter gebied belandde. Fase zag er niet goed uit. Kon Danilo Pereira de Silva de bal aannemen. En uiteindelijk met een hoop kunst en vliegwerk werd die bal toen tot hoekschop verwerkt. En daar komt dus de 2-1 uit. En zo is het spannend. Spannender dan menigeen misschien verwacht had nog in die slotfase. Want er kwam weinig gevaar bij NEC vandaan. Maar dan kan zo'n doodspelmoment toch ineens weer de boel wat meer in vuur en vlam zetten. Terwijl Groningen nu aan de rechterkant mag gaan gooien met Marco Rente. Hoog op het veld. Gooide hem richting de achterlijn. Daar staat Van Bergen. Via Van Bergen de bal dan over die achterlijn. Doeltrap voor NEC. 77 minuten op de klok. 2-1 de tussenstand.
0: Ja, Roy, we hadden het er net over dat het allemaal zo'n leuke wedstrijd is. Krijg je dit. Wat dat betreft, twee kansen achter elkaar. Waarvan er dan eentje ingaat bij die corner. Maar twee keer fase die er niet heel goed uitziet.
2: Nee, en eigenlijk het eerste moment een beetje wat je de afgelopen weken toch wel een beetje met hem ziet. Dat hij een beetje onrustig is, ook een beetje zijn stijl keeper. Maar een aantal keren nu en ook in andere ziet hij er toch een beetje tussen, erachter, uit zijn goal. Dat zag je nu bij die eerste actie ook. Ja, dat brengt wel wat onrust. Ja, en bij de corner ziet hij er ook gewoon niet goed uit, simpel.
0: Ja, en dan geef je het wat dat betreft nog niet helemaal weg natuurlijk. Maar je helpt NEC wel in het zadel zo.
2: Ja, kijk, gewoon om naar te kijken is natuurlijk een leuke wedstrijd geworden. En maar het wordt nu wel heel spannend, denk ik. Dus die valt even te vroeg. Omdat NEC natuurlijk met veel aanvallers heel veel naar voren gaat. Dus het wordt wel spannend nu. Aan de andere kant ligt er ook wel wat ruimte. Maar ja, het wordt wel een leuke wedstrijd zo.
0: Ja, een kwartiertje ongeveer nog waar de nodige spanning op zit. Laten we snel weer teruggaan naar Stefan Bleken in Euroborg.
1: Vrije trap halverwege het veld nu voor NEC. En het gaat hard tegen hard in deze fase van de wedstrijd. Groningen dacht eruit te komen. Lange trap van achteruit richting Van Bergen. Die het daar met Nejasmic moest uitvechten. En Van Bergen gooit zijn hele hebben en houden erin. Daarna Landhoop die komt aansluiten. En dan de overtreding van Land gemaakt. Of door Land gemaakt moet ik zeggen. En daarbij blesseert hij zichzelf. En daardoor ligt het spel nu even stil. Want Tigo Lande heeft behandeling nodig. Hij dit seizoen gehuurd van PSV. Speelde in het begin niet veel. Omdat het middenveld natuurlijk stond als een huis. Met Tika de Jonge en Steijer Racing. Eerst raakte na de winterstop Tika de Jonge geblesseerd. Kwam Land erin. Begon het steeds beter te doen. En nadat Steijer Racing tegen Volendam zwaar geblesseerd raakte, was zijn basisplaats sowieso veilig gesteld. En doet het goed. Groningen wil hem waarschijnlijk nog wel een jaar huren van PSV. Maar zijn nog veel onduidelijkheden over de selectie ook van komend seizoen bij FC Groningen. Die onduidelijkheid is er ook bij de spelers zelf. Zoals Peersman bijvoorbeeld. Zijn contract loopt af. Heeft nog altijd niks gehoord van de clubleiding. Groningen heeft ook nog spelers met een contract die komend seizoen afloopt. Dus wordt dat dan verkopen of verlengen? En je hebt natuurlijk meerdere huurlingen, waaronder Land, waar ook nog altijd geen definitieve knoop over is doorgehakt. We voetballen weer, Land ook weer in de ploeg. En bij NEC wordt die bal nu door Nejasmits zo over de zijlijn gespeeld. Dat betekent dat Groningen mag gaan gooien. Dat gaat Prins doen. Interessant hoe Prins staat. Die is continu in de communicatie met Peersman. Prins gooit nu, kan ver gooien. Ook fijn voor hem trouwens dat hij weer eens wat minuten krijgt van Dick Lukien. Tijd niet in actie gekomen voor FC Groningen. Hij gooit hem nu naar Peersman. Die laat zich vallen. Of die valt, kan ik beter zeggen. Die wordt namelijk gehinderd. En dat betekent dat Groningen een vrije trap mag nemen. En zo tikt de klok in het voordeel van FC Groningen. De overtreding van Pereira. En de vrije trap dus voor FC Groningen. Net over de middenlijn. Peersman achter de bal. En nu is Prins degene die wat hoger staat. Wat gaat Peersman doen? Wordt het dan een lange trap? Ja, daar is het 4 tegen 4 voor in. Rent de kop door. Hurns schiet maar eens. Hij legt hem voor. En dat is geen onaardige gedachte. Maar net achter Van Bergen geschoten. Dan het balbezit voor NEC. Zij komen eruit met Wijza. Die goed kan voetballen. Nog altijd de bal bij zich heeft. Die hem dan uiteindelijk aflegt bij Von Vil. Aan de linkerkant ruimte. Het wordt uiteindelijk een wat langere bal richting die linkerkant. Richting Ogawa. En het balbezit voor NEC. Nu de bal richting de achterlijn van Groningen gespeeld. Daar staat Blokzijl. Blokzijl heeft die bal dan ook. Dan Rente. Paas naar Van Bergen. Ter hoogte van de middenlijn. Die is sterk aan de bal van Bergen. Heeft dan namens NEC Nejasmits bij zich. En die middenvelder uiteindelijk, die tegenwoordig wat meer als verdediger speelt, schiet hem over de zijlijn. Dan kan er gewisseld worden bij FC Groningen. Tigo Land gaat naar de kant. Heeft een prima wedstrijd gespeeld. Heeft die wedstrijd bekroond met een doelpunt. En dan is de grote vraag, is dit zijn laatste thuiswedstrijd voor FC Groningen of niet? Want mocht Groningen de play-offs halen, en dat lijkt op dit moment best wel aannemelijk, dan zal het maximaal 2 uitwedstrijden spelen vanwege die 9e plaats. Inworp genomen, meet u dus binnen de lijnen. En dan is het Nejasmits die maar weer eens een overtreding maakt op Van Bergen. Dat betekent dat Groningen de vrije trap mag nemen. Meter of 10 over de middenlijn. Vraag is dan wie gaat hem nemen? Dat vragen zich bij Groningen ook af. Nemen de tijd. Het wordt Blokzijl. Die daar ook weer even de tijd voor neemt met een paas richting de linkerkant. Direct meet u zoeken, maar meet u niet gevonden. NEC neemt over aan die linkerkant. Daar is het druk. Sano dan met de diepe bal richting Wijsa aan de rechterkant. Maar daar staat Blokzijl. Die is eerder bij de bal. En hij speelt hem dan uiteindelijk over de zijlijn. Betekent dat NEC mag gooien. 8 minuten officiële speeltijd nog in Euroborg, waar het spannend is. Maar waar Groningen vooralsnog aan de leiding gaat. Het staat 2-1.
0: En ook op de andere velden is het heel erg spannend. Utrecht op voorsprong gekomen tegen Ajax in Amsterdam. En dat is bovenin ook wel interessant. Want daardoor is Ajax. En we gaan naar Stefan.
1: Ja, 2-2 is het zo geworden in de 83ste minuut. Het is Bazar Onal die het doet namens NEC. En zo leek er lange tijd niks aan de hand voor FC Groningen. Leek NEC wat in slaap gesukkeld. Maar NEC komt met nog 7 minuten officiële speeltijd helemaal terug in de wedstrijd. Voorzet vanaf de rechterkant en dan ziet Rente er niet lekker uit. Ook Blokcel laat die bal zo over zich heen glippen. En dan is het invaller Ronaldi profiteert. En hij maakt er 2-2 van. En dan zal NEC nog alles op alles zetten in die slotfase om nogmaals tot scoren te komen. Want dan kunnen zij die derde plaats weer overnemen. Het is spannend zo in die slotfase van de Eredivisie. Doelpunt wordt nog even gecheckt vanwege buitenspel. En hij is afgekeurd. Nou, dat is een flinke meevaller voor FC Groningen, zegt. De goal van Eunal, waar Rente en Blokcel de beide niet lekker uitzagen. Afgekeurd vanwege buitenspel. Het blijft 2-1 voor FC Groningen met nu nog 6 minuten officiële speeltijd.
0: Ja, er gebeurt heel veel, Stefan, op het moment. Allemachtig. Ook bij Ajax Utrecht 1-1 op dit moment. Het, zie je maar weer hoe het gaat. Ja, Roy, kun je het nog afknipogen?
2: Ja, nou ja, deze wedstrijd wilde je zo hebben vanaf het begin. En die heb je nu de tweede helft wel gekregen.
0: Ja, wie zei het dan wel? Hè? Dit is wel ook Schreuder, hè, de coach van NEC, die dwingt het af. Het is een waarschuwingsschot, dit, maar...
2: Ja, nee, hier toch wel de credits, hoor. Hij had verdedigers eraf, aanvallers en gooit er alles op. En dat is de credits aan de trainer, moet ik zeggen. Maar... Ja, Groningen heeft het zwaar nog even, maar hij is afgekeurd.
0: Spanning ten top. Aan alle kanten wordt er nog gevoetbald voor heel belangrijke plekken. Snel terug naar Euroborg. 2-1 nog steeds, Stefan.
1: Ja, het gaat van links naar rechts. En nu was het Groningen weer wat eruit kwam. En ik zie het moment nu van de goal even terug hier op het scherm. Het is een half metertje buitenspel wel, hoor, van Eunal. Dat is nog best wel wat. En Groningen kwam eruit dus. Uiteindelijk is het een hoekschop geworden voor Groningen. En NEC houdt gewoon 4 man bij de middenlijn. En ook Groningen houdt 4 man daar. Het is 1 tegen 1 dus. Maar eerst maar eens de hoekschop. Die wordt weggekopt en dan wil NEC eruit komen. Maar Prins komt voor zijn man. Tweede bal niet voor Groningen, maar voor Nijasmic. Dan de overtreding gemaakt door Van Bergen. En de vrije trap voor NEC. Op de eigen helft nog. En dan is het uiteindelijk toch de wedstrijd geworden waar vooraf op gehoopt werd. Met een hoop spanning, maar ook met doelpunten en kansen. Maar zal er nog een kans uiteindelijk leiden tot een goal? Weer NEC wat eruit komt. Is het Peersman die erbij is? Ramde maar weer gewoon naar de helft van NEC. Ziet geen afspeelmogelijkheid. En dan kan je die bal maar beter een peer geven. Want dan duurt het weer ietsje langer voordat ze terug zijn. Maar daar komen ze alweer met Pereira. De invaller houdt de bal even bij zich naar Nijasmic. Die een hoop moet oplossen voor NEC. Hij met de bal aan de voet halverwege de helft van FC Groningen. Wil hem dan richting dat 16 meter gebied spelen. Dat doet hij ook naar de rechterkant. Dan de voorzet. En die wordt dan uiteindelijk door Vaas gepakt. Dan wordt er bij NEC geschreeuwd om een strafschop. Omdat Ogawa door Jansen een heel klein duwtje zou hebben gekregen. Maar terecht dat daar niet voor wordt gefloten als je het mij vraagt. Dan komt Groningen weer. Nu met Hurns in het 16 meter gebied. Maar de keeper van NEC is eerder bij de bal. Hij legt de bal voor zijn voeten. Gaan hem weer in dat 16 meter gebied van FC Groningen proberen te pompen. Jansen moet die bal wegkoppen. Kopt hem ook weg. Dan is het Van Bergen die hem in één keer maar weer een peer naar voren geeft. Nijasmic, bal terug naar Kretas. En die zal hem weer lang naar voren spelen. Richting een van die aanvallers van NEC. Zoals nu naar El Kachati. Is het Tika de Jonge. El Kachati met de bal. Naar de linkerkant gaat hij nu. Eunal kan wat metertjes maken. Hurns moet er wat dichterop gaan zitten. Want anders kan hij hem wel heel makkelijk vloer slingeren. Bij de achterlijn. Dan komt hij voorzet. Is het Peersman die hem wegkopt. Meet u. die hem weer naar voren schiet. Ja, het is overleven nu voor Groningen. Het is met de billen bij elkaar. Hopen dat er niks doorheen druppelt. Want daar komt NEC weer. Het is Vaassen nu die de voorzet van Heunel de Pereira. En die gaat uiteindelijk voorlangs. Je voelt de druppels eruit glippen. Maar de onderbroek is nog schoon voor FC Groningen op dit moment. 2-1 de tussenstand. En de 89ste minuut is ingegaan. Het is een doeltrap voor Vaassen. Terwijl ik hier Marcel Hensema nu gewoon naar binnen zie lopen. Om misschien wat te drinken te bestellen. Ik zou blijven zitten, want het is ongekend spannend in deze slotfase in Euroborg. De 89ste minuut loopt dus. De lange trap nu van Etienne Vaassen op de helft van NEC. Direct weer het balbezit voor NEC. Eunal is het blokcel met de bal weer richting de helft van NEC. Zijn Jasmic. Nu heeft het balbezit voor Groningen en de overtreding gemaakt door Fonviel. En dat betekent een vrije trap voor FC Groningen. Net over de middenlijn. Ja, daar gaan ze de tijd voor nemen. Dan is het Tika de Jonge die eventjes wordt geroepen door Dick Lukien. Tuurlijk, dat zijn ook weer seconden. En het is een vrije trap voor Groningen dus. Genomen door Tika de Jonge, ingeleverd. NEC eruit. En dit is El Khatjati. Die gaat op Vaas af. El Khatjati. En hij maakt hem. Maar voor de derde keer gevlagd voor buitenspel. Het is weer buitenspel voor NEC. En zo lijkt deze goal weer niet door te gaan voor de Nijmegenaren. Mijn god. Eerst was het Lins in de eerste helft buitenspel. En dit is weer goed gezien hoor, door de assistent scheidsrechter. Daarna was het Eunal die buitenspel stond en dacht tot scoren te komen. Nu is het El Khatjati die zijn doelpunt afgekeurd ziet worden. En de billen blijven bij elkaar. Het blijft 2-1 voor FC Groningen. Het wordt gecheckt in Zeist, maar het is volgens mij helemaal helder. Het is buitenspel, ja. En dat wordt hier met gejuich ontvangen. Maar je kan je toch bijna niet voorstellen. Terwijl het nu duidelijk is dat er 5 minuten bijkomen in Euroborg. 6 minuten trouwens. Op mijn scherm stond 5. Maar je kan je toch bijna niet voorstellen dat het bij 2-1 blijft deze wedstrijd. Want NEC is al een aantal keren heel dichtbij geweest. En je weet dat Groningen misschien dan ook nog wel eens wat kan gaan doen. 5 minuten of ja, een minuut of 5 nog te gaan.
0: En zo is het ongekend spannend. En even voor de tussenstand. De virtuele tussenstand is dat Groningen op dit moment 9e staat met 45 punten. Is over Sparta heen gegaan. Die staan met 4-0 achter in Enschede. Dus dat zal wel zo blijven. Die hebben 43 punten. En daar gaat het toch wel echt om. Want omhoog kijken naar Utrecht, dat zal hem niet gaan worden. Die staan op 48 punten. Voor NEC is er ook veel aan gelegen om nog iets te gaan doen. Want die staan op dit moment 4e met 56 punten. Terwijl Twente nu de nummer 3 is met 58. En die staan dus met 4-0 voor. Stefan, terug naar jou. Laatste minuut.
1: Ja, Van Bergen met de bal in het 16 meter gebied van NEC. Voorzetje Van Bergen over de keeper heen. Dan wordt hij uiteindelijk door Pereira over de achterlijn gekopt. Maar nu was het buitenspel van Van Bergen. Zit het NEC wat dat betreft ook een keertje mee. En kunnen ze weer wat eerder gaan aanvallen dan ze anders hadden gekund. Het is een vrije trap voor de bezoekers. En die wordt genomen door Gonzalo Cretas, de keeper. Lange trap richting de helft van FC Groningen. Doorgekopt. En dan weggeschoten door Dies Jansen. En dan weer Pereira met de bal terug naar Cretas, de keeper. Weer een lange trap van hem naar voren. Op het hoofd van Blokcel, Hearns. Meetu en die wordt neergelegd. Maar voordeel, Schreuders breekt door op Cretas af. Doet hij het nu wel? Ja, nee! Oh, oh, oh, Jorg Schreuders. Je had de wedstrijd in het slot kunnen gooien. Tweede levensgrote kans voor Jorg Schreuders. Maar wederom is hij niet aan hem besteed. Wat scheelt het? Heel weinig in ieder geval. Maar het blijft 2-1. En we zijn ook alweer aan het voetballen. En het balbezit is voor NEC. Komt weer zo'n bal in dat richting, dat 16 meter gebied van Groningen. Doorgekopt, Eunal. Schot. En dan gaat die bal uiteindelijk over de achterlijn. En dan is het een hoekschop voor NEC. Of is het een doeltrap? Volgens mij een beetje onduidelijk wat de scheids nou aanwees. Nee, het is een doeltrap voor FC Groningen. Schot dan uiteindelijk, denk ik, door Pereira de Silva voor het laatst aangeraakt. En geweldig sfeertje hier in het stadion. Terwijl Messera nog zijn trainingspak uittrekt voor 2 minuutjes. Waar is dat dan voor nodig? Ja, wat tijd pakken. Nog meer onderbreken, maar ook nog meer onduidelijkheid misschien creëren. Ik snap dat niet zo goed waarom je nu nog gaat wisselen. Maar oké. Hij komt er zo meteen nog in. 93 minuten en 38 seconden op de klok. En NEC mag weer een vrije trap nemen. Net nog op de eigen helft. En Pereira, of Kretas moet ik zeggen, de keeper gaat hem nemen. Bij NEC, iedereen daar zich verzamelt vlak voor het 16 meter gebied van Groningen. Daar komt die bal, die wordt doorgekopt. Komt hij dan op de hand van Jansen? Nee. Wordt er gezegd. Schot van Eunal in eerste instantie eruit gehaald. Eunal heeft er weer met een wippertje in het 16 meter gebied. Wordt hij neergelegd, uitgekapt. En dan is het bijna een Jasmic. Nog altijd gevaar niet geweken. Nu wel, Peersman. Krijgt hij hem bij een medespeler? Nee. En dan met een omhaal brengt hij hem weer op de helft van NEC. Maar daar is het Pereira die hem weer kan aannemen. Pereira met de voorzet in het 16 meter gebied. Dan NEC wat er wel weer uitkomt. El Kachati, die wordt volgens mij neergelegd door Jansen. Ja. En dat is nog een vrije trap voor NEC. Net buiten het 16 meter gebied. En dan is Groningen, denk ik, gelukkig dat Thierry in ieder geval niet meer tussen de lijnen staat. Want die kan dat goed. Nu is het Danilo Pereira de Silva die hem lijkt te gaan nemen. Maar er staan veel spelers van NEC bij die bal op dit moment. Overleg op hoog niveau. Wie dan die vrije trap gaat nemen. Bij Groningen een muurtje met 1, 2, 3, 4, 5 mensen erin. En dan ook nog een muurligger. Om maar te voorkomen dat die bal in ieder geval tussen de palen kan komen. Bij NEC hebben ze de bal neergelegd. En hij ligt op een meter of 18, vermoed ik. 19 misschien van de goal. Een heerlijke plek voor een vrije trap. Aangeraakt door de muur en over de achterlijn. Halve minuut nog te gaan in Euroborg. En Groningen op de valreep om in ieder geval het hef weer in eigen hand te nemen met betrekking tot die play-offs. Aan de andere kant, als het nog 2-2 wordt, dan heeft Groningen het ook gewoon in eigen hand omdat Sparta verliest. Maar eerst nog eens de hoekschop. Laag bij de eerste paal wordt hij weggeschoten door Jorg Schreuders. En dan zit de wedstrijd erop. Het is gebeurd. En het lukt Groningen weer om te winnen in eigen stadion van een elftal wat ontzettend hoog staat op de ranglijst. Eerst was Groningen in Euroborg te sterk voor Ajax. Daarna was het te sterk voor NEC. Of voor AZ wilde ik zeggen. En nu is het te sterk voor NEC. Het eindigt hier in een kolkend stadion waar Dijansen is uitgeroepen tot man of the match. In een 2-1 overwinning voor FC Groningen. En Groningen kan het toetje weer onder ogen komen. Kan het toetje gaan bestellen. Want het toetje is in zicht.
0: Stefan Bleken, dankjewel. En we zitten hier met heel veel mensen gewoon lekker te kijken naar wat er allemaal wel niet gebeurt. Wat een slotfase, Roy, was dit, hé?
2: Ja, fantastisch. Natuurlijk spannend. Winnen, dus dat is alles bij elkaar. Ja. Alles afgekeurd, nou, noem maar op.
0: Ja, we gaan het zo maar eens even nabespreken. Even ook naar die andere velden. Utrecht pakt in de laatste minuut de winst op Ajax. Dat is er ook wel eentje, hoor. Dat betekent dat Ajax eigenlijk de kans op de derde plaats wat wel heel lastig. En Feyenoord heeft de tweede plaats veilig gesteld. En NAC NAC is er definitief uit. Want dat is nu ook klaar. Net als wat Volendam. Ja, er is heel veel gebeurd. Allemachtig. Even erbij komen. Want NEC was er heel veel aan gelegen. Dat was wel duidelijk, hè, Roy, op het laatst. om toch iets te doen daar.
2: Ja, eigenlijk kon je het in de rust al verwachten dat ze iets gingen doen, omdat ze 1-0 achterkwamen. En je weet dat de NEC dat doet en de trainer doet. Ja, en dan komt er die 2-0 en ja, die wissels. En dan weet je dat het uiteindelijk de wedstrijd geworden is die Stefan voorspeld had. Dus alleen het was een elf later.
0: Ja, 2 keer een afgekeurd buitenspel doelpunt.
2: Ja, maar die waren, als je zo ziet, duidelijk buitenspel. Dus daar is geen enkele discussie over. Dus, maar ja, dan kom je natuurlijk wel een beetje goed weg. De eerste was nog redelijk dichtbij. Maar dus die tweede was wel duidelijk.
0: Die was
2: wel
0: duidelijk. Schreuders, die nog een grote kans krijgt trouwens, die mag er ook wel in.
2: Ja, dat zijn weer van die momenten natuurlijk. Of twee keer een kans gehad. Waar je het natuurlijk iets eerder in het slot kan gooien. En dat laat je na. En daardoor wordt het enorm spannend.
0: Ja, zo. Ja, nog een beetje bijkomen. Ah, wat leuk hè, dit soort dingen, man. Dit
2: nee, 100 keer liever die tweede helft
0: dan
2: om te
0: eerste,
2: kijken dan zo'n eerste helft. Dus, nou, mooi.
0: Ja, want laten we dan even de ranking erbij pakken. Ondanks dat Telstar en Heracles nog aan het voetballen zijn. Maar dat maakt voor Groningen allemaal niet heel veel uit. Even gewoon vanaf de kop beginnen. PSV natuurlijk al kampioen. Feyenoord nu definitief op de tweede plek, dat is wel duidelijk. Maar dan gaat het over die voorronde Champions League, waar Twente de lachende derde is met een 4-0 overwinning op Sparta. En dat komt natuurlijk Groningen weer heel goed uit, dat Sparta geen punten pakt. Twente staat nu op 58 punten. En op 2 punten achterstand NEC. Ja, die hadden echt die punten nodig tegen Groningen. Want dit komt ze zeer, zeer slecht uit. En daarna dus Ajax op 55. En als je kijkt naar die plekken allemaal, dan is het ontzettend dicht bij elkaar. Daar wel. Als je dan gaat kijken naar Groningen, dan is het op dit moment met 45 punten, 2 punten voor op Sparta. Die dus met 4-0 aan de broek kreeg van Twente. En dat is wel interessant. Want het gaat omhoog naar de eventueel 8e plek. Die is echt onhaalbaar. 50 punten heeft Utrecht. Dat ga je niet redden. Onderin is duidelijk dat Heracles, dat is de tegenstander van volgende week van Groningen. Die was natuurlijk al gedegradeerd. En NAC is ook gedegradeerd. Maar er is nog alles aan gelegen om tussen Telstar en Volendam voor de plek in de na-competitie. En die moeten volgende week tegen elkaar. Dat is ook helemaal interessant.
2: Dat is ook een wedstrijd.
0: Zo! Ja, nou ja, zo zie je maar weer. Wat, en Sparta die moet volgende week tegen Excelsior. Die is wel veilig.
2: Die zijn er.
0: Ja, die zijn er. Nou ja, wat dat betreft. Wat een gepuzzel. Het is wel leuk dat alles tegelijkertijd tegen elkaar speelt. Krijg je dit soort situaties van. Maar tegelijkertijd is het ook rekenen, puzzelen en dat soort zaken. Want ik ben ook wel benieuwd wat het eigenlijk nou betekent dat AZ nu weer naar de 6e plek, of dat nog weer iets voor de play-off plekken uitmaakt. Nou ja, we gaan er straks maar eens even naar kijken. Wat een wedstrijd. Die tweede helft was een stuk beter. Wat zegt dit over Groningen dat ze dit over de streep hebben getrokken? Juist omdat het weer een ploeg is aan de bovenkant van de Eredivisie.
2: Nou ja, het is al eerder overkomen, om het zo maar te zeggen, dit seizoen. Dus dat zegt zeker wel iets van het team. Maar ook wel de wisselvalligheid die er nog in zit. Moet zeggen dat je nu natuurlijk twee momenten, natuurlijk op het allermooiste moment de goals maakt. Dat is wel van invloed geweest op de hele wedstrijd. Vooral die eerste goal vlak voor rust. Dus dat speelde wel mee. Dus die momenten had je mee. En dan voor de rest hebben ze het eigenlijk, ja, hebben ze natuurlijk prima gedaan tegen zo'n een tegenstander die voor die derde plek gaat. Ja, hebben ze het goed gedaan. En voor ons was het, voor de kijkers in het stadion, was het natuurlijk de tweede helft een geweldige wedstrijd. En dat nemen de mensen toch wel mee. Dat is natuurlijk super.
0: Ja, wat dat betreft een goede opsteker. Zeker naar vorige week. Want toen zag het er allemaal niet zo goed uit. Maar het zegt inderdaad veel dat je tegen de meer voetballende ploegen dat je iets kunt doen. Zegt iets over creativiteit misschien als je het zelf moet doen?
2: Nou ja, zeker. Kijk, je zag nu ook natuurlijk in momenten dat je het iets eerder had kunnen afmaken. Dat laat je natuurlijk na. Dat komt nu, pakt het goed uit. Maar ja, je hebt gelijk. Ik denk dat je in de ploegen waar je echt het spel moet maken, waar je echt, daar hebben ze wel wat moeite mee voorin. Nou ja, nu dit, nogmaals, dat paste echt perfect met de momenten van de goals. Waardoor op een gegeven moment heel veel ruimte kwam. En dan werd het inderdaad een soort pingpongwedstrijd heen en weer.
0: Mm-hmm.
2: Nou ja, er zaten de momenten niet tegen. Maar ook goed gedaan. En prima. Dus en zeker na de vorige wedstrijden is dit wel echt een groot compliment. Dat je nu deze wedstrijd wint. En het nu ook weer gewoon in eigen handen hebt. Hè. Kijk, dat is natuurlijk ook het verhaal. Je hebt het nu wel weer in eigen handen. Dus het ligt helemaal aan jezelf of je die play-off gaat halen of niet.
0: Ja, en dan moet je dus volgende week tegen Heracles, die al gedegradeerd is. En nu kunnen ploegen ook nog wel eens net even wat extra hun best doen in hun laatste wedstrijd in de Eredivisie. Dat kan natuurlijk, maar in principe zou je het zelf moeten kunnen doen, toch?
2: Nee, kijk, nu het zover is en je hebt het helemaal in eigen handen, mag je daar niet vanuit gaan dat een Heracles misschien beter gaat spelen of wat dan ook. Je hebt het nu in eigen handen en je moet het nu gewoon laten zien. En je moet daar gewoon een goed resultaat halen en daar alles voor gaan. En daar geloof ik ook wel in. En dan heb je het gewoon in eigen handen. En dan ga je ook met een positief gevoel die play-offs in. Hè? Want je hebt de play-offs halen is één ding, maar je gaat erin om ook daar wat weg te halen.
0: Ja.
2: En als je dan met twee goede resultaten die play-off ingaat, dat geeft natuurlijk ook wel een goede flow. Dus ik hoop dat het volgende week Heracles uit, dat inderdaad zo'n wedstrijd gaat worden.
0: We gaan het dan wel meemaken. Straks nog de interviews vanuit Euroborg. Stefan Bleker is onderweg. Betekent dat wij nu even tijd hebben, ook voor het uitgestelde journaal. Of nou ja, je zou ook weer mogen zeggen, het vervroegde journaal. En natuurlijk nog wat muziek. TikTok Tamo, Lente in Grun. Dat is het. De zon schijnt weer voor de FC. Tot zo.

0: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. Andy Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
1: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
0: Koop je tickets voor Andy Warhol de Textiles op museumcobra.nl.
1: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
2: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed. Kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
2: Fair enough.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
5: Oh yeah.
4: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
6: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
7: Het is weer veel, hoor. En ze broezen de grond uit. De koningin de gruiten. Asperges. Wie mee naar die in Winschoon in Noordbrouck. Seumdong in de weken open. Of bestel ze op bijmeenardi.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip de Hondius zijn met het vliegtuig vertrokken vanaf Tenerife. Ze komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het cruiseschip op te halen. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord, niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld, volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. Vandaag heeft Iran een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Tot nu toe zijn de onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open. Vrijdag bleven de deuren dicht na een brand in een datacenter in Almere, waardoor systemen van de universiteit niet werkten. Ook morgen moeten studenten en medewerkers nog wel rekening houden met problemen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: FC Groningen Live.
13: Met Erik Hogeboom.
14: We blikken terug op een hele bijzondere voetbalmiddag. FC Groningen wint van NEC. Wat is er ontzettend veel gebeurd.
15: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
14: Ja, deze voetbalmiddag met zo ontzettend veel wedstrijden. En één wedstrijd is definitief gestaakt. NAC Heerenveen. Gestaakt. Na wat ik zo even van zie, is er wat op het veld gegooid. Maar goed, voor NAC maakt het dan niet zo heel veel meer uit. Want die zijn al gedegradeerd. En de vraag is natuurlijk altijd een beetje, hoe gaat dat verder? Maar dat gaat niet. Heeft niks te maken met FC Groningen. Want die winnen gewoon met 2-1 van NEC. En we zijn hier in de studio natuurlijk aan het wachten ook op de interviews vanuit Euroborg. Dick Lukien natuurlijk en verschillende spelers. Dus blijf bij ons om dat ook allemaal te volgen. Roy Beukenkamp, we hebben naar een wedstrijd gekeken waar Dick Lukien van tevoren al een beetje van zei dat hij die tweede helft had verwacht. Wat zag jij in de tactieken die hij had toegepast in deze wedstrijd? Wat zag je terugkomen?
5: Nou, de eerste helft probeerde zij vroeg druk te zetten op de verdediging, op de opbouw van NEC. Nou, dat was wel iets dat ik zeg van nou oké, als je dat durft en goed doet, is dat wel de manier om te doen. Maar er zit ook een risico aan. Dat zag je een paar keer met een lange bal eerder die NEC dan toch overzoet dat er wat heel veel ruimte lag bij Groningen. Maar dat was andersom ook. Dus in het begin zag je ook dat Groningen probeerde bij een balverlies van NEC op hun helft, zeg maar in het avondsvak van NEC, dat ze daaruit ook probeerden snel met fase en noem maar op snel vooruit te komen, omdat ze weten dat daar toch wel de ruimte ligt. Dus dat was eigenlijk aan beide kanten hetzelfde. En daardoor krijg je eigenlijk een beetje een surplus, noem maar op. Er gebeurde niet echt veel.
14: Nee. Een paar kansjes in die eerste helft. Nou, Linssen zeiden we al, hè, die was twee keer gevaarlijk. Maar ja, uiteindelijk wel vlak voor de rust Rente met dat doelpunt. Ja. Ja, dan is het wel fijn dat je er dan zo mee gaat. Ondanks dat is nooit bewezen dat je daar nou heel veel voordeel van hebt als je vlak voor de rust scoort. Maar dat je er vlak na de rust nog een keer scoort, dat is wel heel lekker dan.
5: Ja, maar ook die goal die eigenlijk na zo'n helft dat je die maakt vlak voordat je daar binnen gaat. Nou, geloof mij, dat is wel heel lekker hoor.
14: Ja?
5: Ja, natuurlijk. En je weet dan ook dat wel NEC de tweede helft iets anders moet gaan doen. Nou ja, daar kan je dan in de rust kan je daar ook op voorbereiden. Zeg van jou, als ze dat dit en dit gaan doen, dan let op, daar komen de ruimtes. Dat hebben ze ongetwijfeld gedaan. Ja, en als je dan nou inderdaad al gelijk uit zo'n moment de tweede goal maakt, dat is natuurlijk wel heel fijn. En dan valt het wel allemaal wel in elkaar.
14: Ja, die 2-0.
5: Dat al gelijk uit zo'n moment de tweede goal maakt, dat is natuurlijk wel heel fijn. En dan valt het wel allemaal wel in elkaar.
14: Ja, die 2-0 valt dus wel.

0: Je zag wel bij de tweede goal ook eigenlijk wel wat ik bedoelde. Dat je eigenlijk, die aanval was perfect natuurlijk vanuit die omschakeling. In die ruimte gaat er wat gelukkig in. Maar de aanval en de assist weer van Tama, ook daarvoor. Dat was natuurlijk wel wat je kon verwachten. Nou ja, als je dan gelijk effectief bent. Alleen daarna gaat nog meer de schroom eraf. En dan gaan er drie verdedigers uit. En dan komen twee aanvallers in. En de derde verdediger is eigenlijk ook nog een soort wingback. Ja, daar werd het natuurlijk wel heel leuk voor.
1: Ja, werd leuk van. Groningen wisselde ook met Prins een beetje als extra kracht achterin. Maar was het afdoende? Uiteindelijk misschien nou anders
0: achteraf,
1: wel.
0: Maar als je het resultaat ziet wel. Natuurlijk, je kwam natuurlijk ook goed weg bij het buitenspel. Alhoewel, het was gewoon buitenspel. Dus dat is eigenlijk niet... Dus ja...
1: Maar zo'n lastige balans, weet je wel. Van ga je nou heel erg verdedigen... En roep je het op jezelf af of blijf je zelf ook voetballen?
0: Ja, dat is ook lastig. Ik denk dat Taha eruit gehaald werd omdat hij ook geblesseerd was geweest. En dus dat is denk ik een preventieve wissel geweest. Ik denk dat ze zij wisselde met die Parera aan de rechterkant... die normaal zeg maar daar een soort wingback speelt... dat ze daar iets meer zekerheid in wilde bouwen met Prins en met Peersman. Ik snap het wel. Ja, je kan altijd zeggen, ja, je roept het op je af. Maar ze probeerden wel in de omschakeling wel naar voren te komen. En dat is wel goed. En als je 2-0 voor staat, dan kan je ook wel iets geslotener... en iets meer afwachtend zijn. Al is dat tegen NEC misschien niet het al te juiste plan. Want je moet wel proberen ook wat vooruit druk te blijven houden.
1: Ja, Fase, die ging 2 keer in de fout... Bij dat doelpunt. Is dit een fasentje, zou je het zo kunnen noemen?
0: Nou, kijk, ik vind... Kijk, het kan altijd gebeuren. Ik vind alleen de laatste wedstrijden wat ik dan zie... Kijk, we weten allemaal dat Fase natuurlijk een keeper is... die energie, die druk is. En als dat allemaal goed gaat, dan gaat het goed. Ik vind de laatste tijd dat drukken... dat wordt een beetje onzekerheid voor ook je verdedigen en noem maar op. En als je ziet waar de goal uit gaat, dan zie je ook een Blokzijl twijfelen. Een Fase die er half tussen zit. En Blokzijl eigenlijk ook denkt van ja, moet ik door? Niet, moet ik hem koppen? Ja, dan wordt die bewegelijkheid en dat wordt een soort onrust wat je creëert. En dat is de laatste weken wel wat meer aan de hand dan wat je gewend bent van hem het hele seizoen.
1: Ja, en uiteindelijk komt er dan een corner uit en die corner zit hij dan ook nog weer mis.
0: Ja, maar dat heeft denk ik allemaal wel een beetje aan elkaar, een soort schakel ook van een keeper dan. Weet je, als je op een gegeven moment in zo'n fase zit dat je wat... En dan krijg je ook nog zo'n goals tegen. En nu weer, de eerste helft had hij ook al zo'n actie waar hij er een beetje tussen zat. Dan sluipt toch wel een beetje dat hele zelfverzekerde van niks kan mij gebeuren een beetje weg. En dan zie je dat met zo'n corner. En dat is ook niet de eerste keer dat hij nu bij een corner natuurlijk... terwijl daarvoor had hij natuurlijk alles met voorzetten, durfde te komen... was heer en meester in de lucht ook. Daar werd hij ook voor geroemd. En ja, nu zie je natuurlijk al ook daarin... vorige week ook al, dat ook even wat minder is.
1: Ja, en het leidt uiteindelijk wel tot een doelpunt, die 2-1. Dan wordt het wel heel spannend. NEC, alles aangelegen, ook vanwege de tussenstanden... om nog een resultaat te halen. Het werd billen knijpen, waarbij je echt wel denkt... ondanks dat het buitenspel is, dit had verkeerd kunnen gaan. Ja. Maar waarom ging het niet verkeerd? Wat deed Groningen daar zo goed in?
0: Nou, ik denk dat zij in hun mogelijkheden het wel gewoon goed hebben gedaan... om ze proberen NEC zo ver mogelijk weg te houden. Maar goed, je ziet bij die kans van Kayachi was het volgens mij.
1: Die afgekeurd werd uiteindelijk.
0: Afgekeurd, kijk, die komt er vanuit de middenlijn met de ruimte. Ja, dat mag eigenlijk dan op dat moment niet meer gebeuren. Dat gebeurt wel doordat je die ruimtes toch laat... Gelukkig staat hij te vroeg. Staat hij iets later, dan komt hij 1-1 en dan weet je niet. Dus eigenlijk die situatie moet je eigenlijk zien te voorkomen. Maar voor de rest hebben ze het volgens mij eigenlijk best wel prima gedaan.
1: Ja, als we kijken naar het afmaken, dan kun je ook nog wel zeggen... dat als Groningen wat efficiënter was geweest, dan had ook wel geschild. Kans van Schreuders natuurlijk ook. Nou, daarvoor had hij ook nog een keer een kans, rond de 60e minuut. Het komt toch niet allemaal even makkelijk bij die spelers?
0: Nee, kijk, Schreuders komt natuurlijk 2 keer op met een goede steekbal, goed weg, komt... perfect mee. Best wel een lastige hoek. Ik moet zeggen, die eerste die schiet hij eigenlijk wel heel goed in. En dat werd ook heel goed gepakt door die keeper, vind ik. Dat de pech heeft hij dan ook nog even. Nou, de tweede vond ik het minder natuurlijk. Daar moet hij meer mee doen. Maar ja, dat zijn wel mensen dat je dat...

0: Op slot kan gooien. En dat gebeurt niet. En daardoor bleef het ook spannend.
1: Ja, ja, wat dat betreft heeft hij er wel helemaal volgehouden. Heeft de kansen gehad. Maar ja, het was niet zo dat hij een doelpunt maakte. Anderen gelukkig wel in zoverre. En hij zal natuurlijk wel een mooie blik hebben op die wedstrijd. We zijn benieuwd hoe hij er naar heeft gekeken. We gaan naar hem toe. Schreuders bij Stefan Bleker.
2: Hey Jorg, de ene week is de andere niet, hè?
3: Nee, dat is waar. Dat is voetbal. Nee, dat is zeker waar.
2: Ja, dit was in ieder geval een tweede helft waar denk ik heel veel mensen op voorhand een beetje op gehoopt hadden.
3: Een tweede helft? Ik vond met name eigenlijk de eerste helft, als ik eerlijk ben. De tweede helft vond ik zelf wat minder. We hadden wat iets minder de controle in hand als je het mij vraagt. Maar nee, de eerste helft heb ik echt wel van genoten.
2: Ja, ik doe ook meer, denk ik, ja, wat dan de neutrale toeschouwer hoopt. Hè? Want het ging van links naar rechts, aanvallen over en weer. En ja, om naar te kijken was die tweede, vond ik in ieder geval vele malen leuker. Maar waarom vond jij die eerste beter?
3: Ik vond ons gewoon dominant. Ja, we speelden goed. Aanvallend gezien, denk ik, veel positiewisselingen waar ze moeite mee hadden. Ik denk dat we er aardig druk op kregen. En gewoon volwassen speelden. En de tweede helft, snap ik dat het voor de neutrale kijker wat leuker was. Alleen, ik heb me bij Vlagena geërgerd, is overdreven. Alleen als je dan nog een keer een buitenspelgoal erin ziet vliegen, dan word je wel een beetje gek. Alleen gelukkig hebben we over de streep getrokken.
2: Ja, terwijl die eerste helft, zoveel wordt er eigenlijk helemaal niet gecreëerd.
3: Nee, dat viel mee. Alhoewel ik wel vond dat wij wel de betere kans hadden. Ik denk dat ik zelf eigenlijk nog echt de vrije schietkans had. Maar het waren inderdaad met name kansen op kansen. En dat heeft trainer ook, denk ik, terecht aangegeven in de rust. Dat we daar gewoon nog dominanter in moeten worden. Maar ook, zeker in de eerste helft, dat we daarin bepaalde keuzes moeten maken. En daar nog vrijer gaan spelen eigenlijk. Dat vond ik eigenlijk ook. En daarom hadden we misschien nog grotere kansen kunnen creëren, maar ik vond ons wel dominant.
2: Ja, en je had van hun niet heel veel te duchten, wat misschien ook wel lekker is als je op voorhand naar NEC kijkt.
3: Ja, ook dat viel relatief gezien mee. Dus nee, dat was prima.
2: Ja, je hebt het er al even over, hè, dat jullie heel veel van positie aan het wisselen waren. Jij stond op de duur ook gewoon ballen bij Fase op te halen. Ik denk, daar hoor je helemaal niet. Maar dat was een beetje het plan om het hun maar zo onduidelijk mogelijk af en toe te maken?
3: In principe wel. Want zij verdedigen veel man op man. Dus aan de zijkant hadden Marvin en ik eigenlijk een soort van 2-2 tegen hun wingback en centrale verdediger. En die centrale verdediger dekte mij best wel vaak. Dan hebben wij geleerd dat wat de centrale verdediger niet fijn vindt, is om in vervelende of onnatuurlijke posities te komen. En dan was dat wel één van. Dan proberen we eigenlijk bij hun de poppetjes een beetje op de verkeerde plek te krijgen en zo te gaan voetballen. En ik denk dat we dat aardig hebben gedaan.
2: Ja, en nu heb je ineens weer alles in eigen hand.
3: Ja. Dat is wel heel prettig. Maar te zeggen, vorige week was niet goed genoeg. Deze week een stuk beter. En nu hebben we nog één wedstrijd om met z'n allen te vlammen. En dan gaan we hopelijk de play-off spelen.
2: Je zegt net, hè, over met name denk ik die slotfase, dat je een beetje geërgerd hebt, dat vervelend is. Hoe beleef je dat? Want vanaf de tribune is het al ontzettend intens.
3: Ja, op het veld ook, heel intens. Je kan elkaar wat minder goed bereiken. De hele sfeer in het stadion, dat is werkelijk waar prachtig. Alleen het enige daarvan is dat je elkaar gewoon niet meer zo goed hoort. Dus dan is het heel hard roepen, soms voor heel weinig. Dus dat maakt het aan de ene kant heel leuk, maar soms ook heb je het gevoel dat je niet echt grip op hebt op die manier. Uiteindelijk, als je er nu op terugkijkt, was het echt prachtig. Alleen op zulke momenten zelf, dan omdat ze ook die bal lang gaan pompen en alles, heb je er gewoon voor je gevoel even iets minder grip op.
2: Dat denk je, fluit maar af.
3: Ja, dat vooral. Ja, dat echt. En ik denk dat wij daar misschien ook nog wel wat stappen in kunnen maken door even zelf ook iets rustiger zijn aan de bal. Maar goed, we hebben hem over de streep getrokken, dus dat is het belangrijkste.
2: Ja, snap ik hoor, dat je dat zelf beter wil doen. Aan de andere kant, je speelt ook niet tegen stel koekenbakkers, hè?
3: Nee, dat is ook zo. Dus aan de ene kant is dat ook hun kwaliteit. Dus ik denk, al met al hebben we gelukkig gewonnen.
2: Ja. Eén ding hebben we het nog niet over gehad, hè? Ja, je weet het al. Leg het maar eens uit.
3: Ja, echt jammer. Ik denk die eerste kans...
2: Want hè, je hebt twee echt levensgrote kans. En dan eerste helft had je net al even over. Hè. Dat was een schot van nou, dat was een meter of 20 die uiteindelijk makkelijk voor de keeper te pakken was. Maar twee zulke grote kansen.
3: Ja, ik wou zeggen, dat schot was ook dramatisch. Dus daar hebben we het verder ook niet meer over. Dat moet gewoon meer overtuiging. Die kansen, ja, ik denk waar ze uit voortkomen is heel goed. En ook een van mijn kwaliteiten. Ik denk dat ik veel power heb en dat ja, daarin ook kan laten zien. En bij de eerste was ik eigenlijk niet zo heel ontevreden over hoe ik het zelf deed. Ja, ik kan niet meer zo goed voor de geest halen, maar ik kon eventueel nog misschien langs de keeper dribbelen. Maar daar was ik enigszins nog wel, vond ik mijn keuze niet zo slecht. Om ja, eventueel te chippen, die had hij best aardig als je mij vraagt. En die tweede, dat is gewoon niet goed genoeg. Ja, ik kan een heel lang en een mooi verhaal ervan maken.
2: Maar... Probeer eens.
3: Nee, ja, op trainingen schiet ik ze 9 van de 10 keer zo in de korte hoek raak. Alleen daar gaat het niet om. Het gaat om de wedstrijden. En dat laat ik gewoon te vaak liggen dit seizoen. Dus daar baal ik ontzettend van. Alleen ik ga door. En ik hoop dat ik hopelijk dit seizoen nog een keer op die manier van waarde kan zijn.
2: Nou, hebben jullie die play-offs voor het grijpen? Als je wint op bezoek bij Heracles volgende week, dan heb je ze te pakken. Heb je een doelstelling eigenlijk gehaald die weinig mensen voor aanvang van het seizoen voor mogelijk hadden gehouden. Maar nou hebben jullie dit seizoen al best wel vaak de kans gehad om zeg maar iets te bereiken. Hè? Was het dan al op een eerder moment de 9e plaats? Was het, zoals in die eerste seizoen zelf heel vaak het geval was, boven Ajax komen, wat hier altijd wel leeft en bij jullie ook wel leeft. En elke keer lukte dat niet. Hoe ga je er nu voor zorgen dat je hem pakt en dat het wel lukt?
3: Sleep het er nou niet in, hè, Stefan?
2: Oké. Okay. Nee. Ophouden dan?
3: Eigenlijk, we moeten er niet een ding van maken. Nee, maar ik heb gewoon echt vertrouwen in ons. En we willen allemaal hartstikke graag die play-offs spelen. Eigenlijk een soort van een toetje voor het seizoen.
2: En we hebben was dan misschien tegen Excelsior het eten nog niet voldoende gezakt? Maar heb je nu wel echt zin in een toetje?
3: We hebben echt zin. We hebben echt honger. Dus we hebben er absoluut echt zin in met z'n allen. En we hebben het al vaker besproken. Ik denk, er zijn een hele grote groep jongens waarmee we 3 jaar geleden denk ik iets heel moois zijn gestart. En tussendoor zijn er heel veel jongens aangehaakt en allemaal op die trein gesprongen. En daarin zien we dit niet als een einde, maar absoluut iets als om onszelf te belonen en de fans ook te belonen. Dus we hebben er hartstikke veel zin in tegen Heracles en we gaan er alles aan doen. Jij bedankt. Thanks.

0: Damiano David en Tyla. En er zit nog een beetje Nile Rodgers in, moet je nagaan. Die hoor je ook allemaal. Dat gitaartje, dat doet hem toch een beetje. Hè? Wat dat betreft wel mooi om te horen. Ja, het is nog wel spannend tegen wie FC Groningen eventueel op de 9e plek in de playoffs gaat voetballen. Want we zaten net een beetje te kijken. Maar wat dat betreft zou het Ajax kunnen zijn. Het zou ook NEC nog weer kunnen zijn. Die laatste speelronde kan best wel veel uitmaken. Welke ploeg gaat vijfde worden? We gaan naar de spits van FC Groningen die deze keer niet scoorde. Tom van den Bergen bij Stefan Bleek.
1: Ja, helemaal live hier.
2: Maar in ieder geval...
3: Tom, heb jij een voorkeur tegen wie jullie moeten in de play-offs?
4: Nee, eigenlijk niet. Omdat we daar ook geen invloed op hebben, volgens mij. Dus,
3: ja, maar dan kan je nog wel een voorkeur hebben.
4: Ja, nee, ik... Ik wil tegen iedereen spelen, dus mij maakt het niet zoveel uit.
3: Nee, want ineens liggen ze weer voor het grijpen.
4: Ja, volgens mij had ik net in de kleedkamer gekeken en hebben we plek 9 weer overgenomen. Dus daarmee heb je het volgens mij weer in eigen hand. Dus ja, we gaan zeker voor de play-offs.
3: Hoe kan dat nou? Vorige week tegen Excelsior komen jullie niet zo best voor de dag. Verlies je maar uiteindelijk niet eens onverdiend. Speel je vandaag tegen nummer 3 NEC en zien we weer een heel ander FC Groningen.
4: Ja, het is lastig om natuurlijk nu één ding te zeggen en dat is het. Dus dat is moeilijk. En ik gaf net ook al bij een collega aan dat het extra lastig is. Ook om bijvoorbeeld vorige week zo op die manier voor de dag te komen. Terwijl je weet dat je wedstrijden zoals deze als team in je hebt. Dus dat is extra vervelend. Aan de andere kant heb je na die wedstrijd ook geen invloed meer op wat er gebeurd is. En moet je gewoon weer volle bak naar deze wedstrijd toe werken. En dat hebben we gedaan. En dat heeft gewerkt en we hebben 3 punten.
3: Ja, je zou natuurlijk, als je dan even simpel denkt, dan denk je, nou, Excelsior die heeft minder goede voetballers in principe dan dat jullie hebben. NEC heeft onderaan de streep waarschijnlijk wat betere voetballers dan die jullie hebben. Maar van Excelsior verlies je en van NEC win je. En leg dat nou eens uit aan de mensen hoe dat kan.
4: Ja, dat is natuurlijk een beetje een lastige verhaal. Als je zo gaat doorrekenen, kunnen wij natuurlijk ook van Real Madrid en Juventus winnen. Maar dat is lastig en dat blijft uiteindelijk de voetballerij. En dat is ook een mooie eraan. Aan de andere kant kan ik er niet zoveel over zeggen, want ik weet ook niet waaraan het ligt. En ben ik in ieder geval blij dat als je de play-off speelt, dat je volgens mij alleen maar tegen teams speelt die hoger dan je staan. Dus of je moet nog hoger eindigen op de ranglijst. Maar dus dat ligt ons misschien wat meer.
3: Nou sprak ik net Jorst Reuters. Die zei van ja, eerste helft was ik eigenlijk best wel tevreden over. Terwijl ik denk dat de meeste mensen het meest hebben genoten van die tweede.
4: Ja, op een gegeven moment ging het stadion helemaal los, de tweede helft. Ook met een paar momentjes met scheidsrechten, met de varkant erbij. En je voelde echt de spanning in het stadion. En,
3: 3 goals van hun uiteindelijk afgekeurd, hè, vanwege buitenspel.
4: Ja, de eerste van Linssen was echt geweldig hoe die binnenschoot. Dus heel blij dat ze in ieder geval... dan heeft onze verdediging goed hun werk gedaan met een buitenspel zetten. Maar dat is wel even billen knijpen elk momentje. Dus dan kijk ik altijd naar de bank en dan zie ik Kasper wel of niet buitenspel. Dan weet ik al vaak genoeg. Maar dat zijn hele spannende momentjes. En gaandeweg de wedstrijd bouwt dat eigenlijk alleen maar op. En als dan het laatste fluitsignaal gaat, dan... breekt er echt een soort hel los in de Euroborg. En dan dat is echt kippenvel.
3: Ja, een extase als deze, die had je niet gehad als het gewoon 2-0 was gebleven.
4: Nee, dat denk ik ook niet. Dus misschien wel beter voor heel veel mensen op de tribune als het gewoon 2-0 was gebleven. Maar
3: hey, dit is toch veel leuker?
4: Ja, aan de andere kant is dit veel leuker. En maken dit soort avonden magischer. Dus ik kan niet zeggen dat ik uiteindelijk er blij mee ben. Maar vanavond was gewoon, of vanmiddag vanavond was... Dat was echt geweldig.
3: Ja, dat was eigenlijk een heel groot gedeelte van die tweede helft. Billen knijpen en uiteindelijk misschien een klein sputtertje erdoor, maar daar bleef het bij.
4: Ja, nee, zeker. We hebben inderdaad goed kunnen afvegen en geen restjes gelaten. Nee, we kwamen een aantal keer met de schrik vrij en daar ben ik heel blij mee. En uiteindelijk staan wij weer met de punten, dus geweldig.
3: Ja, je staat niet met het beeldje wat je net gekregen hebt. Dat heb je in de kleedkamer, denk ik, laten liggen, want je bent net uitgeroepen tot speler van het jaar. Gefeliciteerd.
4: Ja, dankjewel. Hartstikke mooi. Ook een mooi bekertje, moet ik zeggen. Vorige keer stond ik met die speler van de
3: maand.
4: Nee, speler van de wedstrijd.
3: Speler van de,
4: ja. En die heb ik een keer toen tussendoor laten vallen en zo. En nu zie je hem helemaal een beetje. Dus ik dacht, ik berg hem gewoon even netjes op. En dan kan hij ook niet kapot of iets. Dus hij ligt in de kleedkamer veilig. Maar zeker een hartstikke mooie eer. Absoluut.
3: Zou nog op zijn, hè? Niet laten vallen?
4: Nee, zeker niet. Die gaat gelijk het tasje in en krijgt een mooi plekje en dan gaat hij niet meer weg.
3: Misschien aan je moeder geven, moederdag?
4: Ja, we hebben al een cadeautje aan mijn moeder gegeven.
3: Dus, oh, wat?
4: Ze is heel erg fan van zo'n boekje. Waar je dan een soort van, ja, hoe moet je zeggen, allemaal je kun je gras inkleuren en zo. En dan van die stift erbij, dat is helemaal tegenwoordig hip en in. En dan kun je plaatjes inkleuren. Dus leuke bezigheid.
3: Zoals kleurplatenboek?
4: Ja, zo kun je het wel noemen. En dan een beetje, ja, hoe moet je het noemen?
3: Voor volwassenen?
4: Ja, zeker. Nee, ik weet niet of dit heel erg is dat ik dit nu zeg. Maar nee, ik vind het in ieder geval hartstikke leuk. En boekjes zat vol, stiften waren op. Dus ze kon wel nieuw gebruiken. Ja.
0: Ja, zo hoor je nog eens een keer wat, Roy. De moederdag van Tom van Bergen heeft hij toch, ja, heeft hij toch gedaan. Ik dacht, hij gaat zeggen, 3 punten heb ik gegeven. Maar dat heeft hij niet gezegd. Dus tevredenheid natuurlijk ook bij hem. Speler van het jaar trouwens, vind je daarvan? Tom van Bergen, is dat speler van het jaar van de FC?
1: De vraag. Ja, ik denk het wel een goede keuze. Ik denk dat het ook gewoon een manier van spelen is. En dat die toch die reeks van goals heeft neergezet. Maar zijn manier van spelen spreekt natuurlijk aan de eigen jeugdspeler. Dus ik snap het wel.
0: Ja, die loopt, ik weet niet hoeveel meters in. Die blijft maar gaan. Hè. Ook al, ik heb de laatste wedstrijden wel gefrustreerd gezien, moet ik zeggen. Wat irritatie en zo. Maar hij blijft die meters wel maken.
1: Ja, dat wordt natuurlijk ook van hem verlangd. En in het systeem natuurlijk ook wel. Ik kan me best voorstellen dat je als spits af en toe denkt van, nou ja, ik blijf van links naar rechts, naar voren, naar achteren lopen. En ik wil ook wel wat meer kansen krijgen of kunnen creëren. Want dat heb je vandaag eigenlijk ook niet echt gezien natuurlijk van hem. En het is wel je spits. Maar ja, hij is ontzettend belangrijk in dit systeem. En in zijn werklust en het afjagen. Dat zag je dus nu ook achterin bij NEC. Dat ze toch probeerden druk te zetten. Tot aan de keeper aan toe loopt hij alles af.
0: Ja, en dat doet Schreuders bijvoorbeeld ook. Ja. Schreuders refereerde er ook al even aan. 3 jaar geleden met een ploeg jonge honden zou je willen zeggen. Misschien wel begonnen aan dit avontuur samen met Dick Lukien. Dit voelt dan als een toetje of zo. Dat betekent ook dat als je dat dan op die manier interpreteert, dat het daarna wel eens afgelopen kan zijn met deze ploeg. Met deze groep. Dat is allemaal een beetje uit gaan waaien. Wat natuurlijk Valente al wel gedaan heeft. Maar zie je die kans ook zo? Van Bergen, Schreuders, een Prins. En, nou ja, Postma is natuurlijk al wel ook al weg. Maar die kan weer terugkomen. Maar die begint aan elkaar te vallen op een gegeven moment.
1: Nou ja, die kans is er natuurlijk altijd. Omdat het gewoon jonge, enthousiaste gasten zijn. En ook goede jongen zijn. En ook een bepaalde kwaliteit hebben. Dus ja, als daar vraag naar is. En dat heeft natuurlijk ook te maken met contractsituaties, et cetera. Dus daar waar Groningen natuurlijk ook duidelijkheid en in moet handelen. Nou ja, het is bekend natuurlijk dat het best een zomer kan worden waar heel veel gaat afhangen voor volgend seizoen. Dat is wel duidelijk.
0: Ja, en dit soort spelers die zullen misschien op een gegeven moment ook een keer zelf een stap gaan maken. Zie je Van Bergen een stap maken? Want hij is dan speler van het jaar nu bij FC Groningen. En je bent een spits en je maakt wat doelpunten. Zou je toch denken, goh, is daar de interesse van? Aan de andere kant, het is niet onomstreden, de spits.
1: Nee, maar zo'n type spits is denk ik wel interessant voor een veel clubs op een bepaald niveau. Ik denk alleen als ik, maar ja, god, wie ben ik? En als ik hem in zijn eigen schoenen zou staan, dan zou ik zeker volgend jaar nog niet die stap maken. Ik denk dat hij, waar hij nu mee bezig is geweest, en ook als je die reeks goals ziet, die moet hij gaan proberen om volgend jaar ook bij Groningen weer uit te breiden. En als hij dat doet, hè, want kijk waar ze dan inderdaad vandaan komen. Eerste divisie, Eredivisie, nu weer Eredivisie. Dan denk ik dat hij wel een speler is die gewoon nog echt vlieguren moet maken in Eredivisie bij FC Groningen.
0: Ja, over vlieguren gesproken. De man die vandaag de 2-0 maakte. Tigoland nu bij Stefan Bleker.
3: Tigo, was dit jouw laatste thuiswedstrijd in het shirt van FC Groningen?
2: Ja, voor dit seizoen wel, ja. Ja.
3: En kijkend naar komend seizoen, weet je al wat er gaat gebeuren?
2: Nee, dat weet ik nog niet. Ik zal logischerwijs natuurlijk gaan terugkeren bij PSV. En vanuit daaruit moet ik gaan kijken wat mijn vervolgstap kan zijn.
3: Nou, je hebt eerder al wel aangegeven, hè, dat je er best wel voor open staat om hier nog een seizoen te spelen. Nog een jaar door PSV aan FC Groningen verhuurd te worden. Heb je al enig idee wanneer daar duidelijkheid overkomt?
2: Ja, ergens in de vakantie denk ik. Of ergens daarna. Dus ja, we gaan eerst gewoon dit seizoen afmaken. En dan ga ik op vakantie. En dan ergens daarin zal iets besloten moeten gaan worden, denk ik.
3: Ja, maar ik kan me voorstellen ook voor jezelf dat het nou ja, op de duur wel prettig is dat je weet ja, waar je de koffers na je vakantie moet gaan uitpakken.
2: Ja, klopt ook. En ik denk dat ik het ook wel geleerd heb dat het wel misschien heel fijn zou zijn als ik ergens zo vroeg mogelijk opstart. Omdat je dan gewoon onderdeel wordt van een team natuurlijk. En ook de voorbereiding samen meemaakt. Dus dat is wel belangrijk. Dus daar ben ik me wel bewust van. Maar ik sta er wel zo in, zoals ik net zei, gewoon eerst vakantie en daarna kijken we even verder.
3: Ja, en je kan er ook wat over zeggen, echt natuurlijk, als je het weet.
2: Ja, dat is ook echt zo. En ik weet het ook oprecht nog niet, dus ik kan er ook niks over zeggen.
3: Nee, prima. Laten we het dan even over het spektakelstuk gaan hebben vanmiddag. Want ja, het was uiteindelijk een wedstrijd, denk ik, om je vingers bij af te likken.
2: Ja, ik vond het ook echt leuk om te spelen. Zeker de eerste helft was natuurlijk fantastisch. We spelen goed, denk ik. Ook geduldig, denk ik, aan de bal. Maar ook goede momenten achter de verdediging, waar de ruimte ligt natuurlijk in dit soort wedstrijden. Dus dat ligt ons gewoon ontzettend goed. En dat hebben we denk ik echt heel goed gedaan de eerste helft. Ja, dan logischerwijs is de tweede helft altijd wat lastiger natuurlijk. Je komt wel weer op voorsprong. Dus je
3: bouwt hem uit?
2: Ja, precies, je bouwt hem uit. En dan weet je wel dat zij iets meer gaan drukken. Ze gaan iets meer aanvallende wisselingen toepassen. Dus dan wordt het iets lastiger. Maar dat hebben we uiteindelijk gewoon wel... ik wil niet per se zeggen dat we dat heel goed hebben gedaan. Want we hebben wel een paar doelpunten tegengekregen vanuit buitenspel.
3: Ja, maar uiteindelijk doe je het dan goed. Want je zet ze buitenspel.
2: Ja, dus als we het door die bril zien, dan hebben we het fantastisch gedaan, ja. Ja.
3: Jouw teamgenoten die ik net sprak, die begonnen eigenlijk ook steeds over de eerste helft. Wat vond jij wat jullie daar zo goed deden?
2: Nou, ik denk dat het gewoon een hele goede mix was tussen het diepte en ook af en toe gewoon de bal houden. Dus niet te gehaast. Ze hadden denk ik meer lange ballen dan dat wij hadden. Dat hadden we goed onder controle, denk ik. Tweede ballen redelijk goed. En vanuit daaruit gewoon goed voetballen. En ook zeker gevaarlijk zijn. Wat ik ook wel mooi iets vond, is dat we eigenlijk de eerste helft elke bal die op de keeper terug ging hebben afgelopen voorin. En dat is wel iets, dat zet je wel gelijk de toon zeg maar, in de wedstrijd. Dus daar heb ik ook wel echt van genoten.
3: Ja, en waar ik dan weer van genoten heb, dat was het eerste leuke moment eigenlijk na rust, waarin jij de voorassist op jezelf geeft.
2: Ja, dus dat was ook mooi. Ja.
3: Ja, maar vertel die actie eens even, want er wordt wel eens gekscherend over jou gezegd. En ik kan voorstellen dat je er ook wel eens moe van bent, hè, Frenkie de Jong, dit en dat. Maar dat komt, denk ik, door dit soort acties, waarbij je zelf vrij speelt in het middenveld, doordribbelt en uiteindelijk zelf kan afronden. Dus snap je dat ik een beetje zo denk?
2: Ja hoor, dat snap ik wel. Dus dat is gewoon fijn. En een mooie actie, denk ik. En dit is wel mooi, omdat ik in dit soort posities gewoon moet gaan komen, ook om doelpunten te maken. En dat is wel een belangrijk iets voor mij natuurlijk. Ook denk ik voor elke middenvelder dat je statistieken wil verbeteren. Dus dan moet je wel in dit soort posities gaan komen. En soms door een dribbel en soms door een paas. Maar nu zorg ik in ieder geval dat ik er ben. En als ik dit soort kansen krijg, dan gaan ze er vanzelf ook in. Ja.
3: Waaraan merk jij dat je die ontwikkeling zeg maar steeds meer doormaakt?
2: Ja, ik denk dat ik ook wel gewoon sowieso een stukje bewuster ervan ben. Van dat als je iets wil, dat je ook er moet zijn. Dus dat is sowieso een belangrijk iets. Dus dat is al wel een mooie. En dat je daardoor ook gewoon het fysiek gaat opbrengen. Ja.
3: Dankjewel.

0: Bruno Mars. Met Rose en apetapetapeta of zoiets. Ze zingen het zelf in ieder geval een stukje beter. Oh ja, we hebben net even naar Tigo Land geluisterd. En de vraag is natuurlijk dan die bij ons naar boven komt dan. En die Stefan ook stelde, waar speelt hij volgend jaar? Heb jij het idee dat hij die vakantie af gaat wachten? Om te beslissen wat hij wil en zo?
1: Nou, alles straalt hij uit dat hij daar niet op wil wachten. En ik zou zeker, als de mensen erin, PSV, Groningen, zijn management. Ik denk dat alles op groen staat om gewoon nog een seizoen hier te spelen. En ik zou daar niet te lang mee wachten. Ik zou er niet eerst voorbereiding bij PSV en dan kijken wat je gaat doen. Ik denk dat dat wel duidelijk is en voor iedereen beter is. En dan zou ik zeker aanraden om al gewoon gelijk vanaf de voorbereiding aan te sluiten.
0: Ja, want als ik moet dan ook een beetje aan Kwakman denken. Vorig jaar van AZ, die werd toen ook gehuurd. En die, ja. En die kwam er ook achter. Ja, ik ga het proberen en dan valt het helemaal mis. Dus wat dat betreft zal die misschien wat slimmer zijn. Ik zie trouwens al dat we naar Dick Le Quien kunnen gaan. Ik ben benieuwd wat de coach heeft gezien. Hij staat nu bij Stefan Bleker.
2: Dick, als jullie tegen een team spelen wat hoger op de ranglijst staat dan dat jullie zelf staan, dan gaat het meestal wel aardig.
3: Ja, ploeg die ook vooruit wil, hè? Die, en dat wisten we van tevoren. We hadden het over een zandstorm en wervelwind, denk ik, in de persconferentie. Nou, dat...
2: Jij, niet wij.
3: Ja, nou ja, daar hadden wij het onderling over. Ik zei het tegen jou. Ja, dat is ook gebleken. Enorm veel tempo in de wedstrijd. Ik vind NEC echt geweldig, de spelopvatting die ze hebben en hoe ze willen voetballen. Ja, en dat levert meestal vermakelijke wedstrijden op. En ook vandaag. Ja.
2: Nou heb ik zelf heel erg genoten van de tweede helft. Omdat daar gewoon heel veel gebeurde. Het ging van links naar rechts, kansen over en weer. Maar jouw spelers, en ik denk jij ook, waren het meest tevreden over de eerste.
3: Ja, ik denk dat wij de eerste helft amper iets hebben toegestaan. En echt heel comfortabel aan de bal waren. Dus heel veel tweede ballen op konden pikken. Dus heel slim ook in de spelherkenning. Ja, dat is denk ik wat je ook graag wilt als trainerstaf. Dat je dat goed voor elkaar hebt. Ik vond dat we iets dominanter hadden kunnen zijn in die laatste 30 meter. Dat blijft dan toch wel een dingetje. Alleen, de tweede helft, ik snap ook wat jij bedoelt. Eigenlijk tot aan minuut 70 staan we ook niet zoveel meer toe. Wordt het wel meer een open wedstrijd, vind ik. Ja, en in die eindfase hebben ze voor mijn gevoel met 11 spitsen gespeeld. Ja, dat is ook iedere keer weer dingen bedenken. En aan de bal hopen ook op omschakelmomenten. Nou, eerlijkheid gebied om te zeggen dat die naarmate de wedstrijd vorderde eigenlijk steeds geringer werden. Alleen, we hebben het wel over de streep getrokken.
2: Ja, je kan ook zeggen, voetbal dat draait om het publiek vermaken, hè, om kansen creëren. En als je naar die eerste helft kijkt, hè, dan snap ik ook gezien de tegenstander, hè, dat je daar misschien best wel tevreden over bent. Er wordt eigenlijk aan beide kanten weinig gecreëerd. Het schouwspel is misschien niet heel erg leuk. Na rust, ja, magnifiek wat dat betreft.
3: Ja, ik geef even die... jullie ook, jongen. Oude reus.
2: Ja, ik twee oude bekenden, Dick.
3: Ja, Tjaron en onze oude heer Linsen. Nee, ja.
2: Maar snap je een beetje wat ik bedoel, hè, over dat schouwspel?
3: Zeker. En ik moet zeggen, het was ook een geweldige sfeer in Euroborg. En dat ontbrandde misschien nog wel meer in de tweede helft. En dat heeft dan te maken met over en weer. Ook twee afgekeurde goals.
2: Drie in totaal.
3: Ja, dus ja, dat zorgt voor een geweldige sfeer. En als je dan aan de goede kant van de score bent, dan is het natuurlijk geweldig.
2: Ja, want uiteindelijk, die sfeer die jullie in Euroborg beleven vandaag, die ontstaat alleen maar door die knotsgekke tweede helft. Als het 2-0 was gebleven, want op de duur leek het voor jullie best wel comfortabel te gaan worden. Ja, dan had je het denk ik nooit zo zien ontbranden.
3: Nee, uiteindelijk, als stadion zo ontbrandt dat je terecht zegt, ja, dan zijn dit de allermooiste apotheoses eind van wedstrijden. Alleen wat jij zegt klopt ook. Ik denk dat we tot aan de corner waar de 2-1 uitvalt, gewoon niet in de problemen zijn. Dus dat is natuurlijk wat je ook zoekt als trainer, dat er een beetje controle in de wedstrijd komt. Alleen je weet ook tegen NEC dat bijna niet 90 minuten lang vol te houden is.
2: En ineens heb je alles weer in eigen hand. Zijn de kaarten weer geschud. Met uiteindelijk de uitkomst dat Groningen nu gedeeld is als negende.
3: Ja. Ja, en dat vind ik mooi. Want vorige week stonden we hier met een heel ander gemoed. Toen klopte er, ik zou haast zeggen, bijna geen reet van.
2: En nu, was ook niet best toen.
3: En nu lopen we met z'n allen weer lichte polonaise. Ik vind het heel goed dat onze ploeg nog steeds kan antwoorden. En dat vandaag het voetbal heel erg goed was. Maar het is ook zo dat we op dit moment nog niks hebben. Ja, we staan op plek 9, maar we hebben nog een wedstrijd te gaan.
2: Ja, je proeft het bijna, hè? Je hebt de lepel van het toetje in je hand.
3: Ja, pakken wat je pakken kunt is mij geleerd. Dus daar gaan we alles aan doen.
2: Nou, wat pak jij dan zoal?
3: Weet ik eigenlijk niet. Punten hoop ik.
2: Okay. Saai.
3: Ja, dat, misschien is dat saai, maar het is wel een lekker gevoel. Punten pakken.
2: Dankjewel.
0: Dikkelijk in bij Stefan Bleker. En wat dat betreft... Ja, is het een middag geweest met een ontzettend goede score voor FC Groningen, Roy?
1: Ja, zeker. Als je op voorhand de wedstrijd moet analyseren en je ziet de voorgaande wedstrijden, dan is dit natuurlijk mooi dat het uiteindelijk zo gelopen is. En dat je het weer in eigen hand hebt. Dat is het allerbelangrijkste. En tweede helft, het publiek natuurlijk ontzettend vermaakt ook. Dus ik denk dat iedereen met een heel tevreden gevoel en lach naar huis gaat.
0: Ja, en dan is het de blik op volgende week. Dan zijn alle wedstrijden op wederom zondag. Maar dan om 14:30 in plaats van dus om 16:45. En dan is het voor Groningen op bezoek naar Almelo, naar Heracles. Die zijn al gedegradeerd, dat is de tegenstander. Ja, daar moet je, zou je zeggen, van kunnen winnen. En dan ga je dus die play-offs in. Maar er zijn ook zeker een paar andere wedstrijden die van belang zijn. Want wie wordt dan de potentiële tegenstander van Groningen? Op dit moment staat Ajax vijfde, maar dat kan alle kanten nog op. Ajax moet namelijk tegen Heerenveen. En Heerenveen staat op, ja, als je ervan uitgaat dat die wedstrijd die nu gestaakt is met NAC, dat die gewoon de winst is voor Heerenveen. Dan kan het alle kanten nog opgaan. Wat dat betreft is de einduitslag nog niet helemaal zeker, omdat die wedstrijd gestaakt is. Maar NAC staat met 2-0. En toen is het stilgelegd. Dus je weet niet helemaal welke kant op gaat. Want er kan ook nog besloten worden als Heerenveen reglementair de punten gaat krijgen. Dat ze dan 3 punten krijgen. Weten we dus niet welke kant op gaat. Die beslissing moet nog vallen. Maar ja, NEC speelt nog tegen Go Ahead Eagles. Oftewel, volgende week zondag nog veel op het programma. En ook onderin is het nog spannend in de Eredivisie. Want wie gaat er naar die playoff plek? Plekje nummer 16, Telstar of Volendam. En die spelen volgende week allebei tegen elkaar. Dus wat dat betreft. Leuk, leuk, leuk. Roy, dankjewel dat je er was.
1: Gedaan.
0: En wat dat betreft een mooie tweede helft. Hè? Dat hebben we wel meegemaakt. Dat
1: was
0: ook leuk. Ik wens je een hele fijne avond. Bedankt dat je erbij was hier bij Radio Noord. Morgen is natuurlijk Edwin hier weer. En mocht je alles nog een keer terug willen kijken en luisteren, kan bij ons op X of het ouderwetse Twitter, zoals je mocht zeggen. Op YouTube komt het ook allemaal staan. En natuurlijk op onze site en app ook het nodige. Wat dat betreft kun je alle interviews daar straks terugkijken. Nu een hele fijne avond. Geniet nog even van die zondag. En graag tot de volgende keer. Mooi, hè?

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een van de Fransen die vandaag gerepatrieerd zijn vanaf het cruiseschip Hondius op Tenerife vertoont symptomen van het hantavirus. Dat zegt de Franse premier Le Cornu. Alle 5 Fransen die op de repatriëringsvlucht zaten gaan in isolatie. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. 8 Nederlanders zijn nu onderweg naar vliegbasis Eindhoven. Aan boord zijn ook 18 passagiers uit andere landen. Van hen had niemand symptomen van het hantavirus. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds

0: pas vanaf 16 jaar. Het is niet duidelijk hoe het kon dat het 15-jarige meisje toch meedeed. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht, het werd 1-2 en daarmee zakken de Amsterdammers naar de vijfde plaats. FC Twente won met 4-0 van Sparta en stijgt naar plek 3. En daarmee komt Europees voetbal erg dichtbij voor Twente. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. De avond van Noord.
2: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegbasis Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar zaal. 8 Nederlandse passagiers die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegbasis Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine.

0: Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag droneaanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer. Tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement van de marathon in Leiden mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. In de Eredivisie is de strijd om handhaving en degradatie in de voorlaatste speelronde nog niet beslist. Telstar deed goede zaken door met 3-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet nog in een onderling duel met FC Volendam uitgemaakt worden wie er degradeert. Voor NAC Breda is degradatie al wel zeker. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. Meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. De avond van Noord.
2: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: geland naar huis gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht vanuit Tenerife, waarmee 5 Franse passagiers naar huis werden gebracht, vertoonde 1 persoon symptomen van het Hantavirus. Alle 5 zitten nu in isolatie. In Letland is de minister van Defensie opgestapt nadat de afgelopen tijd meerdere drones op grondgebied van Letland zijn neergekomen. Het werd de minister al langere tijd verweten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Deze week kwamen 2 Oekraïense drones neer in Letland die uit koers waren geraakt. Vanmiddag eiste de premier van Letland het vertrek van de minister en zei dat er nu een professional op Defensie moet komen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan in de onderhandelingen met de VS. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de 3e avond op rij is in Apeldoorn gedemonstreerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen de demonstraties uit op ongeregeldheden. Maar vanavond was er opnieuw toestemming van de gemeente voor een demonstratie, tot 8 uur. Omdat het onrustig werd, heeft de ME opnieuw ingegrepen. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. Gisteravond werden 26 mensen opgepakt. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Maar in het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. De avond van Noord.
2: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
3: Waar je Groningen hoort. Hey, hey. Radio Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt, is niet duidelijk. De laatste minuten van het

0: vanavond kans op een bui. De wind trekt aan en het is frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. De avond van Noord.
2: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij. Dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29ste keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van de rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg heeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. En geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zat vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. In 2023 kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede voor haar campagne voor vrouwenrechten en de afschaffing van de doodstraf. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald. En er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden de projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van de rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg heeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.